0: home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Thuis, op het werk of onderweg. Omroep Zeeland. Altijd.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug na een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Dit is leuk. Live radio en tv via je telefoon of tablet. Download nu de Omroep Zeeland app. Omroep Zeeland komt dichtbij.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Raccoon, Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Wow.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander. Omroep Zeeland.
2: Er is veel bewolking, maar vanuit het zuiden kan de zon vanochtend af en toe gaan doorbreken. Vannacht blijven er daarna enkele opklaringen. En later is het weer bewolkt en vanavond is er kans op wat regen. De maximum temperatuur is 20 tot 22 graden. Voetbalclub Kloetingen heeft voor het eerst sinds 2012 het hoofdtoernooi van de KNVB-beker gehaald. Ga je meer over horen in deze uitzending. De stichting Behoud Catharina Kerk Hengsdijk komt in actie tegen de verkoop van de kerk. En op de kermis van Terneuzen was het een stuk rustiger dan normaal gisteren. De reden hoor je zo meteen van mij. Ja, elke ochtend als ik 's nachts naar de studio fiets, dan kom ik dezelfde kat tegen. En volgens mij gaat het om een echte jager. Hij zit dan aan de rand van het fietspad te staren naar alles wat er in de bosjes beweegt. En de eigenaar van het dier zal, zo vermoed ik, ook vanmorgen weer een halflevende of dode muis op de mat vinden. Net als de andere dagen, zoals die gewend is. Goedemorgen, 6:03. Of je nu uit de nachtdienst komt of net bent opgestaan. Het is fijn dat je erbij bent. Welkom.

0: We gaan het hebben over voetbalvereniging Kloetingen. Want die vereniging heeft voor het eerst sinds 2012 het hoofdtoernooi van de KNVB-beker gehaald. In de laatste voorronde won Kloetingen gisteravond met klinkende cijfers van Achillesveen. 8-0 werd het. Verslaggever Tom Druppers vroeg na de wedstrijd aan Kloetingen-trainer Vincent de Klerk welk cijfer hij zou geven voor het optreden van zijn ploeg.
1: Nou, gezien de afgelopen weken relatief hoog, maar moet ook weer waken voor komende zaterdag. Ja, de competitie moet het ook gewoon gaan opbrengen. Hè. De taak uitvoeren, discipline die er vandaag wel degelijk is. Ja, en op zo'n avond is het natuurlijk makkelijk als je wint. Maar we moeten ook op zaterdag weer. Dus we moeten donderdag gewoon weer scherp zijn voor die competitie.
2: Ja, jullie gaan naar het hoofdtoernooi van de KNVB-beker, na 14 jaar weer. Maar volgens mij was ook iets anders heel belangrijk vandaag. Namelijk het goede gevoel we krijgen richting de competitie. Klopt dat?
1: Ja, zeker. Als je goed niet zo heel veel hebt gewonnen de laatste week, is wel fijn dat je dan vanavond een winst pakt. Dat was sowieso één. En dan een goed gevoel overhouden en overwinning en meenemen naar zaterdag zou het allermooiste zijn. Maar ja, nogmaals, die 8-0 hadden we ook niet zien aankomen. En dat er zulke goede goals erbij zaten. Ik ben blij dat het zich terugbetaalt, hoe de jongens zelf toe de arbeid erin leggen. Dat is wel fijn.
2: Ja, je kijkt er vrij serieus bij. Heb je wel ook nog een beetje genoten vanavond van die 8-0?
1: Ja, zeker. Ik heb enorm genoten. Van allerlei facetten van het spel. Dus we hebben het over gehad, veel moeten de wedstrijd doodmaken. Soms moeten niet alles voetballend op willen lossen. Maar die ballen hier het park afrossen. Ja, en je hebt de verleiding bij 4-0, daar hebben we het ook over gehad. Om juist nu te denken, we zijn er en we gaan nog even alles mooi doen. Maar we moeten zaken blijven. Ik heb daar ook van kunnen genieten. En van de doelpunten, van de diepgang van gasten. Ja, het is toch geweldig. Ik heb echt een mooie avond gehad. Ja. Ook weer lekker met een glimlach op de bank.
2: Kijk, ik sprak Ruben de Jager. Die zei van, ja, ik heb genoten van het feit dat we vandaag als team gespeeld hebben. Ik denk dat dat ook wel bemoedigend is om te horen van een van je spelers.
1: Ja, zeker, zeker. Nou, het is gewoon, daar hebben we het wel vaker over gehad. En dat zien we ook wel echt wel terug. Maar vanavond was wel heel duidelijk te zien. Echt als ploeg zijnde en alles naar voren of terug. Maar in die discipline was gewoon heel goed. En daar heb ik ook van genoten. En dan zie je ook, ja, iedereen kan een goal maken. Dus dat is ook gewoon tof.
2: Ja, hoeveel hebben jullie eraan richting de tweede divisie?
1: Wel veel, want we hadden het net ook nog over, ja, tegen Volendam krijg je ook zoveel kansen. Dan maken we er eentje en komen we achter. En misschien dat dat ook zo is. Nu komen we voor en dan zie je hoeveel rust dat een ploeg geeft. En dat het dan lekker is om zo te voetballen, kansen creëren. Nou, dan vliegt toevallig alles erin op zo'n avond. Maar het is wel lekker voor zaterdag ook, hoor. Gewoon dat gevoel meenemen.
2: Eerst vrijdag de loting. Hoe ga je het volgen met de beentjes hoog en waar hoop je op?
1: Thuis op bankie, denk ik. Mijn vrouw is ook blij als ik thuis ben. Maar ik wil hopen, ja, Ivan thuiswedstrijd zou het lekkerste zijn. En als er een mooie BVO uitkomt, zou het mooiste zijn, denk ik.
0: En een BVO, dat is een betaald voetbalorganisatie. Trainer Vincent de Klerk zei dat na afloop van de met 8-0 gewonnen wedstrijd van zijn Kloetingen tegen Achillesveen.
3: Goedemorgen, begin je dag.

0: Teddy Swims, dan Mr. Know-It-All. Een van de grotere sterren op dit moment, hoor, die Teddy Swims. Het is bijna 6:15. Om 6 minuten voor 7:30, moet ik het goed zeggen. 6 minuten voor 7:30, dan begint de zon op te komen in Zeeland. En om 7:58 vanavond, dan gaat het weer schemeren. Er is nog steeds veel bewolking, maar vanuit het zuiden kan de zon vanochtend af en toe gaan doorbreken. En vanmiddag blijven er daarna enkele opklaringen. En later is het weer bewolkt en vanavond is er kans op wat regen. Er staat een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost, later uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur is zo'n 20 tot 22 graden. En vannacht draait de wind naar het noordoosten, of naar het noordwesten moet ik zeggen. En dan kan er nog een enkele bui van zee komen. Maar er komen ook opklaringen mee en die geven morgen zonnige periode. Maximum morgen 19 graden ongeveer. En ook een zwakke tot matige wind. Maar goed, dat duurt allemaal nog even natuurlijk. Zometeen gaan we het hebben over de plaat van 5 voor 7. Dan zal ik het woord zeggen waar jij een plaat bij zou kunnen bedenken. En we hebben ook een kort overzicht van wat andere regionale omroepen melden op dit moment.
1: Goedemorgen. Omroep Zeeland.

Hij nam het op in een kasteel in Frankrijk. Het werd in 1972 uitgebracht door Elton John. Rocket Man, ook de titel van de film over zijn leven. Het liedje is een beetje gerecycled in 2021 in zijn duet met Dua Lipa.

0: overduidelijk aanwezig in Cold Heart. 6:11, goed dat je luistert naar Zeeland wordt wakker op deze woensdag, het midden van de week. RTV Noord meldt dat de bietencampagne officieel is begonnen. In Groningen was dat in Hoogkerk. En er is dit jaar een speciale bietenradar gemaakt. En op een kaart kunnen mensen dan zien waar de bietengeur op dat moment wordt waargenomen en hoe sterk die geur ook daar is op die plek. De verspreiding van die geur hangt onder meer samen met de weersomstandigheden. En RTV Noord noemt daarbij de noordenwind, laaghangende bewolking en soms mist als omstandigheden, waardoor de geur zich richting Groningen, Hoogkerk en omgeving kan verspreiden, of in de hele provincie. Een bietenradar, daar kunnen de Groningers dus makkelijk op kijken. Omroep West schrijft over een TikToker uit Delft die vanaf zijn scooter mensen laat schrikken en daar filmpjes van maakt. De politie heeft inmiddels met hem contact gehad. Hij heeft hem thuis opgezocht en daar is een gesprek geweest. Die filmpjes zorgen wel voor veel reuring, omdat mensen onverwacht dus worden lastiggevallen en kunnen schrikken of zelfs vallen. De politie houdt de TikToker in de gaten. Hij zegt dat hij voorlopig niet van plan is om daarmee te stoppen. En NH Nieuws schrijft dat een Lego-café in IJmuiden populair is bij zowel jong als oud. Bezoekers komen er samen om Lego te bouwen en om even hun hoofd leeg te maken.
1: Anderhalve week geleden opende het nieuwe Lego-café Bricks & Bytes zijn deuren in IJmuiden. En sindsdien loopt het storm.
2: We zitten al in een stijgende lijn en het begon al knallend goed. Ik had een concept gezien in het buitenland, een Lego-café, en dacht, dat ga ik in Nederland ook doen. Ik vond zoiets bijzonders dat de horeca en Lego gecombineerd kon worden. En dat waren eigenlijk met twee grote liefdes bij elkaar. Dus toen dacht ik, dat gaan we hier doen. Het is wel een grote hobby van mij. Maar ook om samen met mijn kinderen te doen. Ik zag welke connectie er ontstond door de Lego. En zo is een beetje Bricks & Bytes ontstaan. Als mensen eenmaal binnen zijn, dus ze hebben gereserveerd, dan kunnen ze via een QR-code kunnen ze een set uitkiezen, krijgen ze een nummer. En dat nummer correspondeert dan met een bak in de muur. En daar halen ze hun set uit en die leveren ze aan het einde weer bij ons ook in.
1: Dat Lego allang niet meer alleen voor kinderen is, zie je meteen. Zowel jong als oud zit hij vol concentratie te bouwen.
3: Ja, het is heerlijk rustgevend. Je kan even je hoofd leegmaken, even niet op je telefoon zitten.
4: Het is wel lekker dat je zelf de set niet hoeft te kopen. En dat je uit zoveel sets kan kiezen. Maar het is gewoon chill om eventjes met je handen bezig te zijn.
5: Dat er heel veel Lego is om mee te bouwen.
6: Het is gewoon heel leuk om hier met z'n vieren zo te zijn en zo samen te bouwen. Ik heb het vroeger ook altijd gedaan. Ja, ik merk nu dat de kinderen ook weer veel met Lego bezig zijn, dat ik het zelf ook weer helemaal leuk vind om te doen.
2: Het is zo leuk dat je op zoveel momenten een soort gelukshormoontje krijgt. Dat je iets bouwt wat je gewoon binnen aanzienlijke tijd ook af hebt, waar je trots over bent. Dat is wat Lego bouwen met zich meebrengt.
3: Ik denk dat heel veel meer mensen dit leuk vinden dan we denken. Dat heel veel volwassenen doen ook gewoon aan Lego naast kinderen. Dus ik denk dat het gewoon echt wel dat er echt wel behoefte aan is.
0: Dat was het verslag van het Lego Café in IJmuiden. En je kunt het hele verhaal lezen op de site van NH Nieuws.

0: Jerusalema, Nom Kembo en Master KG. Ik kreeg net al een verontrustend appje, of een ongerust appje zou ik kunnen zeggen, van een luisteraar die zegt, wat blijft nou dat woord voor de plaat van 5 voor 7? Nou, ik heb het nog niet verteld, dat ga ik nu doen. Het gaat over stadsomroeper Rini Vane uit Middelburg. Hij is zijn kostuum kwijtgeraakt. Dat hele verhaal kun je lezen op onze website omroepzeeland.nl. Het gaat om deze man.
1: Goedemorgen. Ik ben de stadsomroeper van Middelburg en ik luister altijd naar Elias den Hollander. Zegt het voort, zegt het voort.
0: Ja, als Rini goed naar mij had geluisterd, of in ieder geval als ik het tegen hem had kunnen zeggen, dan had ik gezegd van let op je koffer en op je kostuum. Maar goed, het is buiten zijn schuld, is het helemaal misgelopen. Want het is wel op het slechtst mogelijk moment is die koffer kwijtgeraakt door de vliegmaatschappij. Want hij doet mee aan het wereldkampioenschap voor stadsomroepers in Engeland. Alle omroepers die hebben hun eigen kostuum waarin zij hun stad vertegenwoordigen. Maar Vane is dus zijn koffer met daarin dat kostuum kwijtgeraakt. En ook de koffers van twee andere Nederlandse deelnemers die zijn kwijt. Het hele verhaal, ik zei het al, lees het op omroepzeeland.nl. Het woord voor de plaat van 5 voor 7 is kwijt. Wat zou je daarbij kunnen bedenken? Welke band, welke artiest, welk liedje? 0118 45 keer een 9. Je kunt appen.

0: Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: En het is precies op de seconde af 6:30. In de rechtbank in Breda is vanmorgen de eerste openbare zitting tegen de 20-jarige man uit de gemeente Hulst, die verdacht wordt van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk bij Ter Holen. Drie schoolkinderen en de schooldirecteur van basisschool De Waranda uit Axel kwamen om het leven. Drie andere kinderen raakten gewond. Evi, de moeder van een van de slachtoffers, ziet op tegen de zittingen bij de rechtbank.
4: Ik zou gewoon blij zijn als het straks, zeg maar, die strafzaak is geweest. En ja, dan gaan wij alsnog zonder ons kind verder moeten. Daar veranderen we niks aan. Maar dan is dat in ieder geval achter de rug.
3: Voetbalvereniging Kloetingen heeft zich met een klinkende 8-0 zege op Achillesveen geplaatst voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. De ploeg besliste het duel gisteravond al binnen 11 minuten door 3 keer te scoren. Het is voor het eerst sinds 2012 dat Kloetingen weer in het hoofdtoernooi staat. Vrijdag is de loting en ook Hoek gaat mee in die loting. De kermis in Terneuzen was gisteren een paar uur stiller dan anders. Zonder harde muziek en knipperlichten konden zo'n 160 mensen die gevoelig zijn voor prikkels in alle rust de attracties bezoeken. Het is de 5e keer dat de gemeente zo'n prikkelarme middag organiseert en de belangstelling groeit met het jaar. Kimberly, bewoner van Tragel, krijgt van harde geluiden een paniekaanval.
5: Ik vind het wel leuk. Het is ook wel beter. Het is ook voor iedereen om iedereen juist naar de kermis te sturen. Dus het is een mogelijkheid voor iedereen.
3: De gemeente Veren geeft een eeuwigdurende vrijstelling van grafrechten aan de hele eerste generatie Molukkers in Koudekerken. Niet alleen voormalige knilmilitairen en ouderen krijgen dit, maar ook bijvoorbeeld echtgenotes en kinderen. Hiermee erkent Veren hen als één groep. Voor de Molukse gemeenschap in Koudekerken is dit besluit erg belangrijk, omdat graven hierdoor eeuwig behouden blijven. Franklin Patti van de Molukse wijkraad Koudekerken.
6: Voor mij was het persoonlijk een hele warme en emotionele dag. Met ongeveer 240 mensen, zeg ik uit mijn hoofd, hebben we samen onze eerste generatie herdacht met mooie toespraken, muziek.
3: Het weer in Zeeland, er is nog steeds veel bewolking, maar vanuit het zuiden kan de zon vanochtend af en toe gaan doorbreken. Vanmiddag blijven er daarna enkele opklaringen. Later is het weer bewolkt en vanavond is er kans op wat regen. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost, later uit het zuidwesten, en de maximumtemperatuur is 20 tot 22 graden. Tot zover het korte nieuwsoverzichtje bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws-nieuws vind je op omroepzeeland.nl en natuurlijk ook in de Omroep Zeeland app.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Vaker verteld, naar eigen zeggen is deze band opgericht op een Valentijnsdag. The Romantics, vandaar de naam natuurlijk, hè? Talking in Your Sleep. We gaan naar Terneuzen, want op de kermis in Terneuzen was het gistermiddag een stuk rustiger dan normaal. Geen harde muziek, knipperlichten of andere geluidseffecten tijdens de jaarlijkse prikkelarme middag. Mensen die gevoelig zijn voor prikkels konden daardoor toch genieten van de attracties. Verslaggever Nansu Hiddes was er ook.
1: Ja, je zou het misschien niet zeggen, maar ik sta op de kermis. En het enige wat je hoort is eigenlijk het geluid van de attracties. Maar de muziek is bijna niet te horen, omdat het een prikkelarme middag is.
2: Ja, het is voor mij heel prettig dat het rustig is, want dat geeft ook minder prikkeling, waardoor ik ook een fijne dag kan hebben hier.
1: Want wat gebeurt er op een normale kermisdag?
2: Ja, het is zo druk dat ik er heel veel hoofdpijn van krijg en dan is het ook niet meer leuk.
1: Is dit dan ook de enige middag dat jij op de kermis te vinden bent?
2: Ja, dit is de enigste middag dat ik hier ben.
1: Want anders zou je ook niet gaan?
2: Nee, dan zou ik hier niet komen.
1: Waarom ben jij naar de prikkelarme kermis gekomen?
3: Omdat ik bij Trago woon en daar was het aangeboden om er naartoe te gaan. En omdat het dan rustiger is voor mij, ben ik hier naartoe gekomen.
1: Wat vind je leuk aan de kermis?
3: Ik vind eigenlijk alles wel leuk, maar vooral nu omdat die muziek zo laag is, vind ik het veel beter voor me.
1: Wat gebeurt er dan als de muziek hard staat?
3: Dan raak ik in paniek omdat het te hard is voor mijn oren. En ik heb ook oortjes voor normaal, maar dit is een betere oplossing dan.
1: En om 5 uur, als de muziek weer hard gaat, ben jij weg?
3: Ja, klopt. Dan ga ik naar de auto toe en dan ga ik daar lekker zitten en om naar huis te gaan.
1: Op een terras vlakbij de kermis kunnen mensen hun stempelkaart halen voor de prikkelarme kermis. Ongeveer 150 mensen hebben zich hiervoor aangemeld. Peter Verploeg van de gemeente Terneuzen. Hier op het terras is wel iets te horen van de kermis, maar we kunnen wel gewoon op een normaal volume praten. Okay. Wat houdt de prikkelarme kermis nou precies in?
4: De prikkelarme kermis is bedoeld voor mensen met een psychische of lichamelijke beperking, die niet tegen te veel prikkels kunnen, net zoals muziek en geluid. Dus daarom op deze middag tussen 2 en 5 uur 's middags deze middag organiseren voor die doelgroep. Ja.
1: Wat is de noodzaak daarvan?
4: Ja, je wilt deze mensen ook een kans geven dat ze toch naar deze kermis kunnen komen op deze middag. Hey, anders zien ze het misschien niet, dat is gewoon zonde.
1: Merkt u dan ook dat er steeds meer aanmeldingen voor komen?
4: Ja, we groeien elk jaar. We horen steeds meer mond-op-mond reclame horen daarvan, dat mensen praten erover. De positieve reacties, ja, dat leidt ertoe dat er meer mensen vanuit deze doelgroep naar de kermis komen. Ja.
1: Ja, het is bijna 5 uur en dat betekent dat het volume bijna weer aan mag. Ik kom daarvoor ook eventjes bij de kermisexploitant. Ik kan me zo voorstellen dat u tijdens de prikkelarme middag gewoon even achterover kan leunen en niet zoveel hoeft te doen.
5: Nou ja, het is meer gewoon dat er eigenlijk geen muziek en zo gedraaid mag worden met de prikkelarm. Dus ja, voor de rest moet je eigenlijk wel gewoon alles hetzelfde doen om de attractie te bedienen, zeg maar.
1: Maar er mogen ook natuurlijk geen harde geluidseffecten of omroepen.
5: Nee, klopt. Mag ook niet.
1: Maar het is nu 5 uur geweest, dus nu mag het wel weer.
5: Ja, nu mag het wel weer.
1: Ik ga eventjes naar buiten, dan kan jij het volume omhoog draaien.
5: Is goed.
1: Nou, het is na 5 en nu moet ik toch echt wel weer schreeuwen om boven de muziek uit te komen. De normale kermis is weer begonnen met harde muziek, knipperende lichten en de doelgroep die eigenlijk niet zo goed hier tegen kan, is ook weer verdwenen. Hold on, hold on, hold on. Feel the flow
0: and enjoy the ride. Ik zou bijna geluiden gaan maken. Dat ga ik niet doen. De prikkelarme kermis in Terneuzen. En op een gegeven moment gaat die muziek dan natuurlijk ook gewoon aan. En dan zijn de mensen die daar gevoelig voor zijn, die zijn weg. En andere mensen die daar minder last van hebben, die kunnen dan weer genieten van de attracties. Ja, het woord bij de plaat van 5 voor 7. Dat gaat over stadsomroeper Rini Vane. Niet zozeer over hem, maar hij is zijn kostuum kwijtgeraakt. En dat is wel een heel slecht moment, want hij doet mee aan het wereldkampioenschap voor stadsomroepers. Dat hele verhaal dat staat op onze website omroepzeeland.nl. Maar het woord van de plaat van 5 voor 7 is kwijt. Welk liedje, welke artiest, welke band, welke zanger of zangeres hoort daarbij wat jou betreft? 0184 5x9. Stuur me een appje. Er zijn al heel veel suggesties binnengekomen voor dit verhaal over de koffer en eigenlijk dus het kostuum van Rini.
6: Goedemorgen. Ik ben de stadsomroeper van Middelburg en ik luister altijd naar Elias den Hollander. Zegt het voort, zegt het voort.

0: Ed Sheeran bezig met zijn Amerikaanse tournee. Dat loopt niet helemaal lekker. Want zijn begeleidingsband is onder andere ook weggegaan. Een hoop gedoe eromheen. Dit was Sapphire bij Omroep Zeeland.
1: De Zeeuw van de dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Ja, en dat gaat vandaag over muziekvereniging Concordia uit Tolen. Want die vereniging zet vanmiddag de deuren open. Het doel is mensen enthousiast te maken voor muziek en de vereniging. En Eva Geuze is lid van Concordia en jij bent onze ziel van de dag. Goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jullie noemen het een instrumentenparade. Dat klinkt veelbelovend.
2: Ja, dat is het ook. Kinderen kunnen op een hele laagdrempelige manier kennis maken met allerlei instrumenten. Dus er klinkt vooral heel veel gezellig geluid vanmiddag uit ons muzieklokaal.
0: Maar dan moet je ze eerst naar binnen weten te krijgen.
2: Ja, dat klopt.
0: Hoe doe je dat?
2: We adverteren natuurlijk in de kranten, op social media, op scholen. Eigenlijk weet iedereen altijd wel onze parade goed te vinden. Het is altijd erg druk. En dat komt altijd wel goed.
0: Ja, jullie hebben het vaker gedaan. Kun je eens wat zeggen over de vorige edities? Wat gebeurt er dan? Hoe gaat het allemaal?
2: De kinderen komen binnen bij ons. Er staan allerlei instrumenten opgesteld. Leden van ons en dirigenten die helpen bij de parade. Kinderen krijgen eigenlijk een blad mee. En dan kunnen ze langs elk instrument. En dan kunnen ze gewoon wat proberen. En dan kunnen ze uiteindelijk opschrijven of ze het leuk vinden of niet. En aan het einde heb je een mooi overzicht van welke instrumenten je leuk vindt. En welke misschien wat minder. En als je het heel erg leuk vindt, dan kan je een gratis proefles aanvragen.
0: Het duurt een uurtje, hè? Vanaf 2:30 tot 3:30. Maar dat wordt toch gewoon een kakafonie?
2: Ja, dat klopt. Ja, je bent wel lekker overprikkeld daarna.
0: Dat kan me voorstellen.
2: Ja.
0: Want iedereen zit maar een beetje aan die instrumenten te freubelen natuurlijk.
2: Je moet daar niet komen om het mooi te vinden. Het is natuurlijk wel veel verschillende geluiden. Niet iedereen krijgt er gelijk een mooi geluid uit. Maar dat is logisch. Nee. Dat kan niet gelijk. Dus nee, het is niet, als je er langs rijdt, dan denk ik inderdaad dat je wel denkt, wat is hier aan de hand. Maar het is supergezellig.
0: Misschien ook een goede reden om even binnen te kijken wat daar aan de hand is. Ja. Levert het nou ook jaarlijks wel extra leden op?
2: Ja, zeker weten. Ja, want wij hebben totaal 185 leden, dus sowieso zijn we wel echt een bloeiende vereniging. Maar zijn instrumentenparade, we hebben altijd echt wel een stuk of 10 proeflessen die we daaruit halen. En daar blijven er altijd wel wat van plakken.
0: Ja, alle reden om daarmee door te gaan. Welk instrument speel je zelf?
2: Ik speel zelf dwarsfluit.
0: Dwarsfluit. En waarom heb je gekozen voor dat instrument?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet meer goed. Het is zo lang geleden. Ik was 7 toen ik begon. Dus dat, ik vond het volgens mij gewoon een mooi instrument.
0: Ja, maar nou daag je me uit om te vragen hoe oud je nu bent, hè? Omdat je zegt dat is al geleden.
2: Ja, dat durf ik niet te zeggen live op de radio. Dat
0: heel
2: snap
0: goed.
2: Je. Nee, 32. Valt mee.
0: Oké. Okay. Ja, maar goed. Je speelt dan bijna een groot gedeelte van je leven speel je die dwarsfluit.
2: Met
0: plezier. En die dwarsfluit die ligt daar ook vanmiddag klaar voor de kinderen.
2: Zeker weten, die kunnen er allerlei tonen uit proberen te krijgen.
0: Goed, nou dan wens ik je heel veel succes en ook een klein beetje sterkte in dat uurtje tussen 3:30 en 4:30. Het is aan de zoekweg nummer 1 in Tolen, Concordia, de muziekvereniging. En iedereen is van harte welkom om er even langs te gaan, toch?
2: Yes, zeker weten, absoluut.
0: Eva, dankjewel.
2: Jo, jij ook. Doei.

Van Milieu en Fields bij Omroep Zeeland. Ja, het is 5:12. Dat betekent dat het de hoogste tijd is voor de plaat van 5:07. Zeg ik nou 5:12? Nee, het is dus 5:07. En dat gaat over stadsomroeper Rini Vane uit Middelburg. Die is zijn kostuum kwijtgeraakt. Dat hele verhaal kun je lezen op de site van Omroep Zeeland. Daarom het woord kwijt. Welke plaat zou je daaraan willen koppelen? Patrick komt met Did I Lose My Mind van Lucas B. Jacqueline en José die suggereren Suzanne Freek met kwijt. En Ralf de Dijk, zelfs de regen, want hij zingt erover dat hij zijn liefje kwijt is. Thomas komt met de suggestie van Nena. Irgendwo, irgendwo, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Anyway, place, any time. Van ook samen met Kim Wilde. En Arco, Tears in Heaven, Eric Clapton, Leni, Maaike Oudbouter. Met Dat ik je mis. Het gaat over een verlies van een dierbare. Daar kan ik mij bij aansluiten. Flip komt met Arman, ben ik te min. Het gaat over een rijke vriendin en een minder bemiddeld vriendje. En Joke zegt Douwe Bob met Nothing to Lose. Ze moest daar wel even voor nadenken. Maar de suggestie van Cody vind ik ook wel heel erg lekker. Zo op deze woensdagochtend. Geproduceerd door de heren van Chic. Last in Music, Sister Sledge.

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
3: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde Staten bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
2: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
6: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander.
5: Er is nog steeds veel bewolking, maar vanuit het zuiden kan de zon vanochtend af en toe gaan doorbreken. Vanmiddag blijven er daarna enkele opklaringen. Later is het weer bewolkt en vanavond is er kans op wat regen. De maximumtemperatuur is 20 tot 22 graden. De eerste openbare zitting in de rechtszaak rond het fatale verkeersongeluk bij Ter Hole is vandaag. De stichting Behoud Catharinakerk Hengsdijk komt in actie tegen de verkoop van de kerk. En bij Sierenhoek verandert voormalig akkerland in een nieuw recreatiegebied. Vanmorgen is de eerste openbare zitting in de rechtszaak rond het fatale verkeersongeluk bij Ter Hole op 11 juni... waarbij juf Joyce en 3 basisschoolleerlingen Damien, Olivia en Sarah om het leven kwamen. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. De 20-jarige verdachte zit sindsdien vast. Evie, de moeder van Sarah, vertelt wat deze openbare zitting en de rechtszaak met haar doet.
6: Moeilijk, je wilt er natuurlijk helemaal niet mee bezig zijn, maar toch zit je er wel in. Voor mezelf probeer ik er zo min mogelijk over na te denken en gewoon het over te laten aan de rechters en de officieren van justitie die het onderzoek doen. En ik heb vertrouwen in dat hun dat gewoon goed doen. En wat de strafzaak of wat de straf uiteindelijk dan ook is, het gaat onze kinderen nooit terugbrengen.
7: Nee, want hoe is dan de begeleiding richting die rechtszaak voor jullie?
6: Heel goed geweest. Wij hebben eigenlijk per gezin familieagenten. Soms dezelfde, soms hebben we andere. Waar het eigenlijk sinds 11 juni heb je per gezin 2 familieagenten toegewezen gekregen. Waar we natuurlijk ook een hele intense band mee hebben. Die waren daar op het moment dat we het lichaam voor het eerst zagen. En die namen ons eigenlijk mee in alles. Je kon eigenlijk altijd wel een bericht sturen, ook al waren ze vrij. En natuurlijk slachtofferhulp zit er ook tussen. Die voeren ook gesprekken.
7: Nou heeft het op jullie natuurlijk heel veel impact gehad. Maar ook Axel en de omgeving. Het is een heel hechte gemeenschap voor mijn gevoel.
6: Ja.
7: Hoe is dat om daar... Want je wordt er dan ook eigenlijk door wel vaak mee geconfronteerd met het verlies.
6: Ja, aan de ene kant natuurlijk heel moeilijk. Zeker als er dingen in het nieuws komen. En als je dan ook weer dingen van het ongeval ziet. Dat is niet helpend voor ons. Maar bijvoorbeeld dat school er aandacht aan besteedt. Of toen die stille tocht. Dat zijn wel dingen waar je nog een klein beetje kracht uit kan halen.
7: Hoe zie je de toekomst? Want er hangt nog een strafzaak tussen.
6: Ja, ook daar probeer ik me niet te veel over na te denken. Het is ook een beetje loze energie. Ik vertrouw gewoon op mensen die daar hun best voor doen.
7: Maar voor jullie zelf?
6: Ja, voor onszelf is natuurlijk... Je kan dit sowieso nooit echt afsluiten, maar nu blijft het natuurlijk ook best wel lang nasidderen. Ik zal gewoon blij zijn als het straks zeg maar die strafzaak is geweest. En ja, dan gaan wij alsnog zonder ons kind verder moeten. Daar veranderen we niks aan. Maar dan is dat in ieder geval achter de rug.
5: Je hoorde Evie, de moeder van Sarah, een van de kinderen die naast de directeur van basisschool De Veranda uit Aksel op 11 juni om het leven kwam bij het verkeersongeluk bij Ter Holen.

0: Yazoo en Don't Go.
1: Ja, het is precies 7:15. En ik ga over het weer praten met onze weerman Jules Gernaert. Goedemorgen, Jules.
2: Elias, goedemorgen.
1: Wat kunnen we vandaag verwachten?
2: Ja, toch een dag met nog redelijk wat bewolking. Die hadden we gisteren natuurlijk al. En veel van die bewolking is nog op blijven hangen. Er is gaandeweg de ochtend wel kans op een paar opklaringen vanuit België. Dus vooral Zeeuws-Vlaanderen maakt kans op wat zon. Doordat er nu een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind staat. Het is dus in principe nog rustig weer. Maar door de bewolking is het ook niet echt koud geworden. Er is ook geen mist bij ons. In België wel uiteraard. Daar is het allemaal wat helderder. De minimumtemperaturen lagen op 15 à 16 graden. Daar zijn we dan ook mee begonnen. En het loopt op in de loop van de dag naar 20 tot 22 graden. Er komen dus gaandeweg de ochtend een paar opklaringen. En die zijn er vanmiddag ook wel. Dan ook een beetje verspreid over ons. Maar ik betwijfel of het ook een beetje zonniger gaat worden op Tholen en op Schouwen-Duiveland. Maar goed, een beetje zon is daar ook mogelijk. Wel ook bewolking. En dan later in de middag en vanavond is het weer helemaal bewolkt, denk ik. En in de loop van de avond is er kans op wat lichte regen als er een front gaat passeren vanaf de Noordzee. Maar veel zal dat zeker niet zijn. Als er een half millimeter of een millimeter valt op in de nacht, denk ik dat het al veel is. En tussendoor is dus door die toch bescheiden opklaring de temperatuur toch redelijk vanmiddag 20 tot 22 graden. Dan is er een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, windkracht 2 tot 4.
1: En dan de rest van de week, richting het weekend.
2: Ja, toch wel rustig weer steeds. Hoge drukgebieden liggen dus in principe ten zuiden van ons. Nu gaat er een weg naar de Ardennen en ook naar Midden-Duitsland. Daar is inmiddels ook een hoge druk zone. En morgen is dan een hoogdrukzone boven Engeland in principe.
1: Daar hebben we allemaal luisteraars.
2: Ja, zeker ongetwijfeld. Ja, over de hele wereld, dacht ik, hè?
1: Ja.
2: Via het web tegenwoordig. En daar is het heel mooi weer. En wij krijgen dus morgen ook met veel opklaringen, felle opklaringen ook te maken met wat stapelwolken en noordwestenwind. Maar na morgen zakt die zone van hoge drukgebieden ook weer weg naar België. En naar Duitsland, dan krijgen we vrijdag weer een zwakke zuidenwind. Morgen is het een graad of 19. Vrijdag is het een 20, 21 graden. En zaterdag komt er nog ietsje bij. Vrijdag is wel een vrij zonnige dag. In het weekend is er weer iets meer bewolking. Maar buiten vrijdag en het weekend ook droog.
1: Wanneer gaan de temperaturen weer dalen?
2: Goeie vraag, want volgende week lijkt het weer wat warmer te worden. Hangt er een beetje vanaf of je en zon houdt en of je de zuidenwind krijgt. En natuurlijk geen regen. Die ingrediënten heb je wel nodig om een echte nazomerdag te krijgen met een keer 25 graden. Dus dat is een beetje de vraag, maar echt koude temperaturen, lage temperaturen, die lijken er deze maand in ieder geval niet meer aan te komen.
1: Helemaal duidelijk. Dankjewel, Jules Gernaert. En zijn weerbericht is te lezen op omroepzeeland.nl/weer. Kijk ik even naar de weg. Ik zie dat er een file staat op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. 4 kilometer, een vertraging van 7 minuten.
3: Tot 9 uur, Zeeland wordt wakker.

0: meesterlijke popsong van Enya en Orinoco Flow. Het nieuws uit het binnenland en het buitenland is vooral het buitenland. Veel nieuws over de Verenigde Staten en Donald Trump vanochtend. Want bij de VN in New York waren alle ogen gericht op de Amerikaanse president, die een speech hield. Daarin pleitte hij weer voor een einde aan het internationaal strafhof dat in Den Haag zit. Trump riep landen op om eruit te stappen. Hij noemde het instituut losgeslagen.
1: The United States is equally opposed to the out of control institution known as the International Criminal Court. They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
0: Opluchting in Groenland en Denemarken na het akkoord met de Verenigde Staten. De hoop is dat er een einde is gekomen aan alle dreigementen van president Trump om Groenland Amerikaans te maken. Er is afgesproken dat de Verenigde Staten extra militaire bases bouwen op het eiland, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Ze hebben zelf alle bases op een na gesloten. Er zitten nu nog 150 man. Maar dat wordt dus deels hersteld, die Amerikaanse aanwezigheid. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
0: En verder is afgesproken dat Groenland de baas blijft over het gebied. En ik zei het al, veel nieuws over Amerika en president Trump. Want onze premier Jette is naar Amerika en daar heeft hij een homo-monument bezocht. Hij is in New York vanwege de algemene vergadering van de Verenigde Naties, maar bezocht gisteravond ook een gaybar. Trump liet daar onder meer de regenboogvlaggen weghalen. Jette vindt dat zorgelijk.
3: Je ziet dat in landen waar LHBTI-rechten als eerste worden aangevallen, dat dan daarna vaak veel andere rechten van andere minderheden volgen. En daarom is het ook een zaak waar we ons allemaal druk om moeten maken.
0: Dan heb ik toch nog iets anders, want ons tankgedrag verandert door de hoge prijzen aan de pomp. ABN AMRO bekeek pinbetalingen en ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken een goedkopere pomp. Wat verder opvalt, we verbruiken minder brandstof, maar het aantal files neemt niet af, zegt deze expert in een podcast van het Financieel Dagblad.
4: Maar je zou dus in die filedruk zou je dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
0: Ja, dat was de bloemlezing van het nieuws uit binnen- en buitenland. En straks het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland.

0: Sam Fender en Olivia Dean, fantastisch, en Raimi in. Ik kreeg net nog een mailtje van een luisteraar. Volgens mij is dat mijn oud aardrijkskundeleraar. Die schrijft dat Melis Kerken geen druppel water heeft. En ik heb even gekeken op een officiële site, ook in Zoutelanden en dus ook in Melis Kerken. Sint-Janskerken bij de kruising Blauwpoortseweg. Daar wordt gemeld dat daar geen water uit de kraan komt. Nou, het overige Zeeuwse nieuws hoor je zometeen.
1: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is 19:30, het nieuws in Zeeland. In de rechtbank in Breda is vanmorgen de eerste openbare zitting tegen de 20-jarige man uit de gemeente Hulst die verdacht wordt van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk bij Ter Holen. Drie leerlingen en de directeur van basisschool De Warande uit Axel kwamen om het leven. Drie andere kinderen raakten zwaar gewond. Evi, de moeder van een van de slachtoffers, ziet op tegen de zittingen bij de rechtbank.
5: Ik zal gewoon blij zijn als het straks, zeg maar, die strafzaak is geweest. En ja, dan gaan wij alsnog zonder ons kind verder moeten. Daar veranderen we niks aan. Maar dan is dat in ieder geval achter de rug.
0: De stichting Behoud Catharina Kerk Hengsdijk heeft bezwaar gemaakt tegen de verkoop van de kerk. Volgens de stichting is de verkoop niet zorgvuldig verlopen en zijn de parochianen niet serieus betrokken bij de plannen. De stichting vraagt het bisdom Breda om het besluit te heroverwegen. De kermis in Terneuzen was gisteren een paar uur stiller dan anders. Zonder harde muziek en knipperlichten konden zo'n 160 mensen die gevoelig zijn voor prikkels in alle rust de attracties bezoeken. Het is de vijfde keer dat de gemeente zo'n prikkelarme middag organiseert en de belangstelling groeit met het jaar. Kimberly, bewoner van Tragel, krijgt van harde geluiden een paniekaanval, maar dat was nu dus niet het geval.
6: Ik vind het wel leuk. Het is ook wel beter. Het is ook voor iedereen om iedereen juist naar de kermis te sturen. Dus het is een mogelijkheid voor iedereen.
0: De gemeente Veren geeft een eeuwigdurende vrijstelling van grafrechten aan de hele eerste generatie Molukkers in Koudekerken. Niet alleen voormalige knilmilitairen en ouderen krijgen dit, maar ook bijvoorbeeld echtgenotes en kinderen. Hiermee erkent Veren hen als één groep. Voor de Molukse gemeenschap in Koudekerken is dit besluit erg belangrijk, omdat de graven hierdoor eeuwig behouden blijven. Franklin Patty van de Molukse wijkraad Koudekerken.
7: Voor mij was het persoonlijk een hele warme en emotionele dag. Met ongeveer 240 mensen, zeg ik uit mijn hoofd, hebben we samen onze eerste generatie herdacht met mooie toespraken, muziek.
0: Er is nog steeds veel bewolking, maar vanuit het zuiden kan de zon vanochtend af en toe gaan doorbreken. Vanmiddag blijven er daarna enkele opklaringen. Later is het weer bewolkt en vanavond is er kans op wat regen. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost. Later uit het zuidwesten. En de maximumtemperatuur is 20 tot 22 graden vandaag. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuwsnieuws vind je op omroepzeeland.nl en ook in de Omroep Zeeland app.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: The Summer of 69 van Bryan Adams. Remco is er niet, zoals je hoort. En misschien ook wel ziet. Maar hij is er straks wel met de radiotuin. En dan gaat het over de Sprinkhaan. Achter de Lange Noordweg bij Sierenoek verandert voormalig akkerland in een nieuw recreatiegebied van 9 hectare. Het wordt een buffer tussen het sloeggebied en de omliggende dorpen, waar het straks goed wandelen is. De bijdrage is van Han Verbeem.
1: Ja, we staan hier nu bij de Lange Noordweg bij Sierenoek. Een gebied wat een complete transformatie ondergaat. Enkele maanden geleden was dit nog akkerland en nu ontstaan er allerlei looppaden, riviertjes. Ja, wethouder Arno Witkamp, wat gaat hier gebeuren?
2: Nou, we gaan hier aan de slag met een heel nieuw recreatiegebied. Dat doen we in het Noord-Sierpoort district. Daar hebben wij een regio-deal mee gesloten. En vanuit die regio-deal zijn er middelen vrijgekomen. Ja, om juist een buffer aan te leggen tussen het sloeggebied en de dorpen, onze sloerandorpen. Nou, dit is een gebied van 9 hectare wat we gaan inplanten.
1: Ja, en de bouwtekeningen die we hier zien, die laten eigenlijk een veelheid aan groen en aan bomen zien, met zelfs eigen heimse, zoals dat heet, of gebiedseigen groen.
2: Ja, het is gebiedseigen groen. En het mooie is ook wel dat we dat in samenwerking hebben gedaan met de bevolking. Dus iedereen heeft kunnen meepraten die hier ook in Sierenhoek woont en in de buurt woont. Van hoe vinden we nou dat dat gebied eruit zou moeten zien.
1: Ja, dus ook met hoogstammig fruit, kersen en okkerneuten of walnoten, beter gezegd.
2: Walnoten, kersen, een diversiteit aan beplanting. Zodat hier straks mooi gerecreëerd kan worden.
1: En hoe lang duurt het voordat alles in volledige wasdom is?
2: Bah, ik verwacht over een jaar of 4, dan ga je er echt wel van kunnen genieten.
0: Je hoorde wethouder Arno Witkamp van de gemeente Borselen. Ik denk dat hij zelf daar ook nog wel een kijkje gaat nemen. En hij had het over het nieuwe recreatiegebied bij Sierenhoek.

0: Hey, ho, de Lumineers. Ze bestaan nog steeds, maar dit was echt hun enige echte grote wereldhit. Het is Omroep Zeeland, het is woensdag, 7:45, bijna radiotuintijd. En dan gaat het over de natuur vlakbij. En Remco heeft dit keer een geluid gehoord in zijn eigen tuin. Laten we eens even luisteren.
1: Hallo, ik hoorde van de week dit. Dat geluid doet me vooral denken aan verre landen. En ja, ik ben dan wel op vakantie nu. Maar dit geluid hoorde ik toch echt in mijn eigen tuin. Het is een sprinkhaan. Dus toch maar even navragen bij mijn vaste natuurvriend Erik Majeu. Dag Erik.
2: Goedemorgen Remco.
1: Sprinkhanen in de radiotuin, is dat eigenlijk goed nieuws?
2: Oh, ik vind van wel. Dat betekent dat je in ieder geval een beetje leefgebied hebt voor zulke dieren. Dus mooi toch?
1: En elke zomer dan zie ik ze ook weer. Heel klein zijn ze dan nog.
2: Ze beginnen natuurlijk klein en in stapjes worden ze steeds een stukje groter. Het kan een stapje of 6, 7 zijn voor een sprinkhaantje, voordat ze er eindelijk een beetje zijn.
1: Ja, en hoe groot worden ze dan?
2: Ja, het ligt natuurlijk aan de soort. Maar we hebben in Nederland de grote groene sabelsprinkhaan. Dat is degene die het allergrootste is. Die wordt een 7, 8 centimeter. Dat is echt een joekel. Maar de meeste sprinkhanen die zijn met 1 centimeter of 2,5, zoiets. Zijn ze er wel.
1: Ja, en deze die zal inderdaad nog net iets kleiner zijn, denk ik. Grijs gekleurd, grote ogen. Soms dan zie ik hem even een klein hop. Hopje doen, want zover komt hij nog niet.
2: Nee, waarschijnlijk in de vroege fase van het leven. Dan hebben ze bijvoorbeeld ook nog geen vleugels. En dan ja, eigenlijk klauteren ze een beetje rond. Dat springen dat kleine stukjes. Ja, echt afstand afleggen. Dat is pas als volwassen sprinkhaan. Of imago, moet ik dan officieel noemen.
1: Ik zag eigenlijk dat sprinkhaantje pas in tweede instantie. Eerst zag ik iets liggen, wit gekleurd, een beetje melkachtig wit is het. De vorm van die sprinkhaan, het leek wel alsof het een leeg jasje was. In de vorm van die sprinkhaan, wat was dat dan toch?
2: Ja, je hebt het velletje gewonnen eigenlijk. Ze vervellen. Wat zo'n sprinkhaantje doet, is die hebben natuurlijk een exoskelet. Of zo'n skelet zit aan de buitenkant. En dat betekent dat je eigenlijk, ja, die kan niet groeien. En elke keer als zo'n sprinkhaantje toch moet groeien, wat ze dan doen is, dan gooien ze dat gewoon skelet af. En dan kruipen ze eruit. En dan zit er een nieuw week skeletje in. En dan kunnen ze hem even uitrekken.
1: Ja.
2: En zijn ze weer een stapje groter geworden.
1: Dus ik heb eigenlijk gewoon zijn buitenkant gevonden.
2: Ja, en op zijn leven laat hij dus een stuk of 7 van die kleine buitenkantjes achter. Om telkens weer ietsje groter en ietsje verder ontwikkeld er vandaan te komen. Vleugels moeten eraan en er moet nog een voortplantingsorganen moeten ontwikkeld worden. Ja, en dat heeft ook een groter jasje nodig. Dus oude jasje weg en dan weer door naar de volgende fase.
1: Zijn er eigenlijk veel insecten die dat doen? Het vervellen, dus kunnen we inderdaad van veel insecten ook hun jasjes vinden?
2: Ja, eigenlijk wel. Denk bijvoorbeeld ook aan een libel. Die doet dat ook. De schildkans, de sprinkhaan en krekels. Ja, eigenlijk de meeste geleedpotigen doen dat wel. Andere soorten die je natuurlijk hebt zijn bijvoorbeeld de bijen. Die zijn eerst beginnen ze als een larve, dan gaan ze verpoppen. En dan komen ze er ineens uit als een bij. Of, meest sprekende voorbeeld natuurlijk, die vlinder. Die begint als een rups in één keer. Daar komen die prachtige vleugels tevoorschijn.
1: Ja, maar goed, dat heeft deze sprinkhaan dan niet. Die heeft nu wel zijn jasje uitgedaan. Ik heb weer wat bijgeleerd. Hey, dankjewel. Tot volgende keer.
2: Leuk. Tot volgende keer weer, Remco.

Drenthe en 3-2-1. Even kijken naar de situatie op de weg. De A16 Rotterdam richting... Breda richting Rotterdam, zo moet ik hem zeggen. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 4 kilometer file op dit moment. En tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht op dit moment een file van 9 kilometer. Even kijken wat er zoal gemeld wordt door andere media. Een vrouw uit Tilburg is haar baan kwijtgeraakt nadat ze tijdens haar ziekmelding meedeed aan een zware High Rocks fitnesswedstrijd. Dat schrijft nu.nl. Ze had haar werkgever verteld dat ze door de ziekte van Pfeiffer al van kleine inspanningen uitgeput raakte en heel veel sliep. Toch deed ze op 27 maart mee aan een High Rocks in Mechelen. Haar werkgever ontdekte dat en ontsloeg haar op staande voet. De rechter vindt dat terecht, maar de vrouw moet nog wel een schadevergoeding betalen aan haar voormalige werkgever en krijgt zelf nog een transitievergoeding en achterstallig loon. Radio Schouwen-Duiveland meldt dat het muziekspektakel Goud van Oud volgend jaar live wordt uitgezonden op TV Schouwen-Duiveland. Het evenement vindt plaats in dorpshuis De Schutse in Burghaamstede. Daar treden onder andere Karin Bloemen op, John de Bever en ook Lee Towers.

editie. En in dat dorpshuis is ruimte voor ongeveer 400 bezoekers. Terwijl er dus wel meer belangstelling is. En daarom wordt het evenement op televisie uitgezonden. Wereldregio meldt dat de internationale top windsurfer terugkeert naar de Brouwersdam. Woensdag 7 tot en met zondag 11 oktober wordt daar de Freestyle Pro Tour gehouden. De Brouwersdam geldt als een van de bekendste freestyle locaties van Europa. En daarmee keert het internationale freestyle evenement opnieuw terug naar een vertrouwde locatie, want dat is al vaker geweest daar op de Brouwersdam. Wereldregio schrijft erover. De Tolse Bode meldt dat in de gemeente Tolen tijdens de Tolse Clean-up Week flink wat zwerfafval is verzameld. Van 14 tot en met 18 september waren er opruimacties in 5 kernen. En in totaal kwamen ongeveer 22 vrijwilligers en 185 leerlingen in actie. En dat was in Sint Maartensdijk, Sint-Philipsland en Sint-Anderland, Tolen en Stavenisse. Samen verzamelden zij 15 zakken zwerfafval in. Dus dat is wel de moeite geweest. Zeeland wordt wakker. Ja, de hoogste tijd om de radio misschien een beetje harder te zetten. Want dit is Creedence Clearwater Revival en Proud Mary Rolling.

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
12: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het Ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
16: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
15: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: En dan verkeersinformatie. Het is druk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek. En ook tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht staan files. En ook tussen Dordrecht en het knooppunt Ridderkerk. En daar staat op dit moment een file van 9 kilometer, meldt de ANWB.
6: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klaren of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
17: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
18: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
20: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
21: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
22: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
23: Begon jouw dag met ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
22: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
26: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
25: En bedankt, hè.
23: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
27: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
28: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
29: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
27: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
28: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
30: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Morgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander.
2: Er is nog steeds veel bewolking, maar vanuit het zuiden kan de zon vanochtend af en toe gaan doorbreken. En vanmiddag blijven er daarna enkele opklaringen. Later is het weer bewolkt en vanavond is er kans op wat regen. De maximumtemperatuur is 20 tot 22 graden. En zometeen een uitgebreid weerbericht van onze weerman Jules Gernaert. De Molukse graven in Koudekerken blijven voor eeuwig behouden. En het eerste oplaadstation voor de elektrische bussen van de nieuwe busvervoerder in Zeeland wordt zo geopend in Biervliet. Straks meer erover in Zeeland wordt wakker. De Molukse graven in Koudekerken zijn definitief vrijgesteld van grafrechten. Dat heeft de gemeente Veren aan de Molukse gemeenschap laten weten. Afgelopen weekend was er een grote herdenking in Koudekerken. Franklin Patty van de Molukse wijkraad Koudekerken blikt terug.
31: Nou ja, voor mij was het persoonlijk een hele warme en emotionele dag. Met ongeveer 240 mensen, zeg ik uit mijn hoofd, hebben we samen onze eerste generatie herdacht met mooie toespraken, muziek. En vooral op de begraafplaats, toen de namen van onze ouderen werden genoemd en de monumenten en bloemen werden overhandigd. Ja, kwam er toch wel binnen. Je voelde gewoon heel de dag verdriet, maar ook wel verbondenheid ook tegelijk.
32: Hoe probeert u andere generaties daarbij te betrekken?
31: Ik heb de jongere generatie ook op het hart gedrukt dat zeg maar verbondenheid met de Molukken, dat dat niet zit in huidskleur. Want de komende generatie worden allemaal een stuk lichter. Maar dat juist die verbondenheid is, omdat ooit familie van mij op de Molukken hebben gezegd, ja, jullie zijn kinderen van hier en dat blijft altijd zo. En die verbondenheid tussen ons, dat blijft altijd bestaan. En als je zo'n boodschap kan overdragen naar andere generaties toe, ja, dan pakt dat wel. Want er kwam bijvoorbeeld iemand naar me toe. En die zei tegen mij, ja, ik ben van de vierde of vijfde generatie. En ik heb altijd getwijfeld, maar ik voel me Moluks. Ja, en daar doe je het ook voor.
32: Terug dan naar dat bijzondere moment op die begraafplaats. Ja. Dat was misschien nog wel des te bijzonderder, omdat er een status aan die graven van die eerste generatie werd toegedicht. Hè?
31: Ja, de status is eeuwigdurend.
32: Ja. Dus geen ruiming, dus worden niet weggehaald. Ze worden,
31: worden niet verzorgd.
32: Ja.
31: Nee, ook niet zoals je in andere Molukse wijken in Nederland ook wel eens ziet. 25 jaar met de intentie om te verlengen, ook niet. En ik denk waar de gemeente Veren in zich onderscheidt ten opzichte van heel veel gemeentes in Nederland, is dat we samen hebben gekeken van ja, we praten over een generatie, maar de Molukse mensen in Nederland zijn niet allemaal knielmilitairen.
32: Nee.
31: Dus we hebben het heel breed getrokken met af en toe ook een uitzondering her en der. En we hebben ook bijvoorbeeld de veiliggestelden en de gepensioneerden, de burgers en de verpleegsters die in de militaire hospitalen hebben gewerkt, bij betrokken. Dus die krijgen ook die eeuwigdurende erkenning. Dit is gewoon zoals het hoort.
2: En dat zei Franklin Patty van de Molukse wijkraad Koudekerken over de vrijstelling van grafrechten voor de eerste generatie Molukkers. And you can dance. For inspiration.

0: heerlijk. Bruno Mars en Risk It All. Het is 7:15. Zeeland wordt wakker. Weerman Sjoel Gernaert, wat kunnen wij verwachten vandaag?
1: Ja, toch een dag met nog redelijk wat bewolking. Die hadden we gisteren natuurlijk al. En veel van die bewolking is nog op blijven hangen. Er is gaandeweg de ochtend wel kans op een paar opklaringen vanuit België. Dus vooral Zeeuws-Vlaanderen maakt kans op wat zon. Doordat er nu een zwakke tot matige zuiden tot zuidoostenwind staat. Het is dus in principe nog rustig weer. Maar door de bewolking is het ook niet echt koud geworden. Er is ook geen mist bij ons. In België wel uiteraard. Daar is het allemaal wat helderder. De minimumtemperaturen lagen op 15 à 16 graden. Daar zijn we dan ook mee begonnen. En het loopt op in de loop van de dag naar 20 tot 22 graden. Er komen dus gaandeweg de ochtend een paar opklaringen. En die zijn er vanmiddag ook wel. Dan ook een beetje verspreid over ons. Maar ik betwijfel of het ook een beetje zonniger gaat worden op Tholen en op Schouwen-Duiveland. Maar goed, een beetje zon is daar ook mogelijk. Wel ook bewolking. En dan later in de middag en vanavond is het weer helemaal bewolkt, denk ik. En in de loop van de avond is er kans op wat lichte regen als er een front gaat passeren vanaf de Noordzee. Maar veel zal dat zeker niet zijn. Als er een half millimeter of een millimeter valt op middernacht, denk ik dat het al veel is. En tussendoor is dus door die toch bescheiden opklaring de temperatuur toch redelijk vanmiddag 20 tot 22 graden. Dan is er een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest, windkracht 2 tot 4.
0: En dan de rest van de week, richting het weekend.
1: Ja, toch al rustig weer steeds. Hoge drukgebieden liggen dus in principe ten zuiden van ons. Nu gaat er een weg naar de Ardennen en ook naar Midden-Duitsland. Daar is inmiddels ook een hoge druk zone. En morgen is er dan een hoogdrukzone boven Engeland in principe.
0: Daar hebben we allemaal luisteraars.
1: Ja, zeker ongetwijfeld. Ja, over de hele wereld, dacht ik, hè?
0: Ja.
1: Via het web tegenwoordig. En daar is het heel mooi weer. En wij krijgen dus morgen ook met veel opklaringen, felle opklaringen ook te maken met wat stapelwolken en een noordwestenwind. Maar na morgen zakt die zone van hoge drukgebieden ook weer weg naar België. En naar Duitsland, dan krijgen we vrijdag weer een zwakke zuidenwind. Morgen is het een graad of 19. Vrijdag is het een 20, 21 graden. En zaterdag komt er nog ietsje bij. Vrijdag is wel een vrij zonnige dag. In het weekend is er weer iets meer bewolking. Maar blijft vrijdag en het weekend ook droog.
0: En wanneer gaan de temperaturen weer dalen?
1: Goeie vraag, want volgende week lijkt het weer wat warmer te worden. Hangt er een beetje vanaf of je en zon houdt en of je de zuidenwind krijgt. En natuurlijk geen regen. Die ingrediënten heb je wel nodig om een echte nazomerdag te krijgen met een keer 25 graden. Dus dat is een beetje de vraag, maar echt koude temperaturen, lage temperaturen, die lijken er deze maand in ieder geval niet meer aan te komen.
0: Helemaal duidelijk. Dankjewel, Sjoel Gernaert. En zijn weerbericht is te lezen op omroepzeeland.nl/weer.

0: Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou. En nu het nieuws van buiten de provincie. De Sociaal-Economische Raad adviseert het kabinet om werken het hoofddoel te maken voor immigranten. Zo burgeren mensen sneller in en heeft ook de Nederlandse samenleving profijt van talenten van de nieuwkomers. Onder nieuwkomers verstaat de SER asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners. Tot nu toe lukt het niet goed om deze mensen aan het werk te krijgen. Bij de Verenigde Staten, Verenigde Naties in New York waren alle ogen gericht op de Amerikaanse president Trump, die een speech hield. En daarom pleitte hij voor het einde van het internationaal strafhof dat in Den Haag zit. Trump riep landen op om eruit te stappen. Hij noemde het instituut losgeslagen.
1: The United States is equally opposed to the out-of-control institution known as the International Criminal Court. They're an evil group of people. I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
0: Opluchting in Groenland en Denemarken na het akkoord met de Verenigde Staten. De hoop is dat er een einde is gekomen aan alle dreigementen van president Trump om Groenland Amerikaans te maken. Er is afgesproken dat de Verenigde Staten extra militaire bases bouwen op het eiland, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Ze hebben zelf alle bases op één na gesloten. Er zitten nu nog 150 man. Maar dat wordt dus deels hersteld, die Amerikaanse aanwezigheid. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
0: Verder is afgesproken dat Groenland de baas blijft over het gebied. En toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar een Amerikaanse basis moet komen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Ons tankgedrag verandert door de hoge prijzen aan de pomp. ABN AMRO bekeek pinbetalingen en ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken een goedkopere pomp. Wat verder opvalt, we verbruiken minder brandstof, maar het aantal files neemt niet af, zegt deze expert in een podcast van het Financieel Dagblad.
3: Maar je zou dus in die filedruk zou je dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
0: Ja, tot zover dit overzicht van het overige nieuws uit binnen- en buitenland. En straks het Zeeuwsnieuws.
4: Nog even en dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober, Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.

0: tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: En dat hoor je om 8:30. In de rechtbank van Breda is vanmorgen de eerste openbare zitting tegen de 20-jarige man uit de gemeente Hulst die verdacht wordt van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk bij Terholen. 3 leerlingen en de directeur van basisschool De Warande uit Axel kwamen om het leven. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Evie, de moeder van een van de slachtoffers, ziet op tegen de zittingen bij de rechtbank.
4: Ik zal gewoon blij zijn als het straks zeg maar die strafzaak is geweest. En ja, dan gaan wij alsnog zonder ons kind verder moeten. Daar veranderen we niks aan. Maar dan is dat in ieder geval achter de rug.
3: De stichting Behoud Catharina Kerk Hengsdijk heeft bezwaar gemaakt tegen de verkoop van de kerk. Volgens de stichting is de verkoop niet zorgvuldig verlopen en zijn de parochianen niet serieus betrokken bij de plannen. De stichting vraagt het bisdom Breda om het besluit te heroverwegen. En de gemeente Veren geeft een eeuwigdurende vrijstelling van grafrechten aan de hele eerste generatie Molukkers in Koudekerken. Niet alleen voormalig knilmilitairen en ouderen krijgen dit, maar ook bijvoorbeeld echtgenotes en kinderen. Hiermee erkent Veren hen als één groep. Volgens voor de Molukse gemeenschap in Koudekerken is dit besluit erg belangrijk, omdat de graven hierdoor eeuwig behouden blijven. Er is nog steeds veel bewolking, maar vanuit het zuiden kan de zon vanochtend af en toe gaan doorbreken. Vanmiddag blijven er daarna enkele opklaringen. Later is het weer bewolkt en vanavond is er kans op wat regen. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost, later uit het zuidwesten. En de maximumtemperatuur vandaag is 20 tot 22 graden.
5: Voor mij was het...
3: Dit is een ander quoteje. Ik wou dit even laten horen.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Elias den Hollander.
3: En ook met Passenger, dit is The Wrong Direction.

0: Passenger en The Wrong Direction. Omroep Zeeland. Het eerste oplaadstation voor de elektrische bussen van de nieuwe busvervoerder EBS in Zeeland wordt zo geopend in Biervliet. De huidige stallingen zijn niet ingericht op het laden van elektrische bussen, dus komen er naast Biervliet ook soortgelijke voorzieningen in Goes, Middelburg, Tholen en Zierikzee. En vanaf december verzorgt EBS het busvervoer in Zeeland, en dat met ruim 70 elektrische bussen. Aan de telefoon is provinciebestuurder Harry van der Maas. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik draaide net The Wrong Direction, maar u bent niet The Wrong Direction aan het rijden. Want u bent onderweg naar Biervliet, hè?
1: Ja, we zijn onderweg naar Biervliet. Het is toch een heel mooi moment. Het is het eerste laadplein, de eerste stalling die zeg maar geopend wordt. Dus ja, dat gaan we toch even vieren.
0: En waarom juist in Biervliet?
1: Biervliet gaat straks het hele gebied Zeeuws-Vlaanderen bedienen. Dus op één plek krijg je in Zeeuws-Vlaanderen de verzamelplek voor de chauffeurs. Daar vertrekken ze, daar komen ze aan. Daar worden de bussen gestald. Daar gaan de bussen opgeladen worden. Dus met andere woorden, een hele belangrijke plek. En dat ligt natuurlijk vrij centraal in het gebied Zeeuws-Vlaanderen.
0: En hoe ziet zo'n oplaadstation er nou precies uit?
1: Ja, kijk, een oplaadstation heeft eigenlijk meerdere kenmerken. Allereerst natuurlijk, omdat het elektrische bussen zijn, is het de bedoeling om daar te kunnen laden. Zodat er voldoende voorziening is om weer de weg op te gaan. Het is ook een plek om gewoon de bus te stallen. Vandaar ook dat we het woord stalling noemen. Dat kennen we nu ook met de dieselbussen. Dus die stalling die is belangrijk. Een plek waar de chauffeurs ook kunnen verpozen. Dus ook een aangename plek om te zijn. Ook een rustplek. Met andere woorden, de stalling in Biervliet gaat niet alleen de grootste zijn. Het is trouwens ook een hele prachtige stalling. Maar is ook een onmisbare schakel om het openbaar vervoer vanaf 13 december goed te verzorgen.
0: En hoe zit dat met andere locaties in Zeeland? Zijn die vergelijkbaar met Biervliet?
1: Ja, die zijn wel vergelijkbaar. Eigenlijk heeft iedere stalling dezelfde kenmerken. Maar niet iedere stalling is even groot, hè. Ik zei al, dit is de grootste. 23 elektrische bussen, een aantal buurtbussen die daar komen. Er is ook een wasstraat bij. Dus met andere woorden, dit is een hele grote, een hele complete. De andere lijken daarop, maar die zijn iets kleiner in verhouding tot de Biervliet. En ik hoop ook dat de anderen vroegtijdig klaar zijn richting 13 december.
0: En zijn dan die oplaadstations voldoende om alle bussen veilig te laten rijden door Zeeland?
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Want uiteindelijk elektrische bussen die functioneren natuurlijk alleen als ze voldoende geladen zijn. Maar dat is wel de inschatting. We hebben natuurlijk een plan gemaakt voor het openbaar vervoer. EBS, onze nieuwe vervoerder, die heeft dat bedacht samen met ons als provincie. En ik ga ervan uit dat we straks op een hele goede manier de reizigers kunnen verplaatsen door Zeeland. En we kijken er met z'n allen naar uit. Ik merk dat ook aan de buschauffeurs. Nieuwe bussen, nieuw materieel. Ja, het ziet er ook gewoon geweldig uit. Ik ga daar straks ook een paar nieuwe bussen zien, heb ik begrepen, die helemaal klaar zijn. En die kunnen straks gewoon de weg op.
0: Gaat u dan ook een rondje rijden?
1: Nou, ik weet niet of ik een rondje ga rijden. Dan zal ik toch eerst mijn rijbewijs moeten halen. Dus dat gaat niet gebeuren. Dat laat ik heel graag aan de beroepschauffeurs over. Die kunnen dat heel vakkundig. Maar meerijden, dat spreekt me wel aan.
0: Ja, oké. Dus vanaf december is het allemaal operationeel?
1: Ja, vanaf 13 december. Want dan stopt zeg maar de huidige vervoerder. We zijn natuurlijk gewend aan Connection. Die heeft dat 12 jaar gedaan. En de komende periode, we noemen dat de concessieperiode, gaat EBS dat verzorgen. Heel veel chauffeurs blijven natuurlijk in Zeeland rijden. Want die gaan straks niet voor Connection rijden, maar voor EBS. Dus een belangrijk moment, 13 december. Ik hoop dat het ook vlekkeloos verloopt van het ene naar het andere. Maar let op, het gaat met prachtig nieuw materieel zijn. En hele mooie stallingen verdeeld over onze mooie provincie.
0: Gedeputeerde Harry van der Maas, bedankt. Onderweg naar het eerste oplaadstation voor de elektrische bussen van de nieuwe busvervoerder EBS in Zeeland. En dat is

0: Die Die van Burna Boy en Shakira. Ik heb het al even gemeld vanochtend. Er was een waterstoring in Meliskerke. Ik zeg was in de verleden tijd, dus dat betekent dat die is opgelost. Er is dus weer water, maar de waterdruk kan wel weer laag zijn daar. Dus dat is misschien, als je daar woont, even iets om rekening mee te houden. Muziekvereniging Concordia uit Tolen zet vanmiddag de deuren open. Het doel is mensen enthousiast te maken voor muziek en de vereniging. Eva Geuze is lid van Concordia en vertelt meer over de zogenoemde instrumentenparade van vandaag.
1: Kinderen kunnen op een hele laagdrempelige manier kennis maken met allerlei instrumenten. Dus er klinkt vooral heel veel gezellig geluid vanmiddag uit ons muzieklokaal.
0: Maar dan moet je ze eerst naar binnen weten te krijgen.
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
0: Hoe doe je dat?
1: Nou ja, we adverteren natuurlijk in de kranten, op social media, op scholen. Eigenlijk weet iedereen altijd wel onze parade goed te vinden. Het is altijd erg druk. En dat komt altijd wel goed.
0: Ja, jullie hebben het vaker gedaan. Kun je eens wat zeggen over de vorige edities? Wat gebeurt er dan? Hoe gaat het allemaal?
1: Ja, nou ja, de kinderen komen binnen bij ons. Er staan allerlei instrumenten opgesteld. Leden van ons en dirigenten die helpen bij de parade. Kinderen krijgen eigenlijk een blad mee en dan kunnen ze langs elk instrument en dan kunnen ze gewoon wat proberen. En dan kunnen ze uiteindelijk opschrijven of ze het leuk vinden of niet. En aan het einde heb je een mooi overzicht van welke instrumenten je leuk vindt en welke misschien wat minder. En als je het heel erg leuk vindt, dan kan je een gratis proefles aanvragen.
0: Het duurt een uurtje, hè? Vanaf 2:30 tot 3:30, maar dat wordt toch gewoon een cacophonie?
1: Ja, dat klopt. Ja, je bent wel lekker overprikkeld daarna.
0: Nou, dat kan me voorstellen.
1: Ja.
0: Want iedereen zit maar een beetje aan die instrumenten te vreubelen natuurlijk.
1: Je moet daar niet komen om het mooi te vinden. Het is natuurlijk wel veel verschillende geluiden. Niet iedereen krijgt er gelijk een mooi geluid uit, maar dat is logisch. Nee. Dat kan niet gelijk. Dus nee, het is niet, als je er langs rijdt, dan denk ik inderdaad dat je wel denkt, wat is hier aan de hand. Maar het is supergezellig. Het
0: en misschien dan ook een goede reden om even binnen te kijken wat daar aan de hand is. Ja. Levert het nou ook jaarlijks wel extra leden op?
1: Ja, zeker weten. Ja, want wij hebben totaal 185 leden, dus sowieso zijn we wel echt een bloeiende vereniging. Maar zijn instrumentenparade, ja, we hebben altijd echt wel een stuk of 10 proeflessen die we daar uithalen. En daar blijven er altijd wel wat van plakken.
0: Ja, alle reden om daarmee door te gaan. Welk instrument speel je zelf?
1: Ik speel zelf dwarsfluit.
0: Dwarsfluit. En waarom heb je gekozen voor dat instrument?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet meer goed. Het is zo lang geleden. Ik was 7 toen ik begon. Dus dat, ik vond het volgens mij gewoon een mooi instrument.
0: Ja, maar nou daag je me uit om te vragen hoe oud je nu bent, hè? Omdat je zegt dat is al geleden.
1: Ja, dat is waar. Ja, dat durf ik niet te zeggen live op de radio. Dat
0: heel
1: snap
0: goed.
1: Je. Nee, 32. Lachen. Valt mee.
0: Oké. Okay. Ja, maar goed. Je speelt dan bijna een groot gedeelte van je leven speel je die dwarsfluit.
1: Ja.
0: En met plezier. En die dwarsfluit die ligt daar ook vanmiddag klaar voor de kinderen.
1: Zeker weten, die kunnen er allerlei tonen uit proberen te krijgen.
0: Goed, nou dan wens ik je heel veel succes en ook een klein beetje sterkte in dat uurtje tussen 2:30 en 3:30. Het is aan de Zoekweg nummer 1 in Tolen, Concordia, de muziekvereniging. En iedereen is van harte welkom om er even langs te gaan, toch?
1: Yes, zeker weten, absoluut.
0: Eva, dankjewel.
1: Jo, jij ook.

Kodachrome, Paul Simon bij Omroep Zeeland. Eens even kijken wat de kranten zoal melden en andere media. Trouw meldt dat het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, het CABR, volgend jaar waarschijnlijk online beschikbaar komt. De Tweede Kamer heeft gisteren unaniem ingestemd met de wijziging van de archiefwet die dat mogelijk maakt. Het archief bevatte dossiers over Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog werden verdacht van of veroordeeld voor samenwerking met de Duitse bezetter. En dat archief bestaat uit ongeveer 8 kilometer aan dozen en zo'n 18 miljoen pagina's. Je kan er meer over lezen in Trouw vandaag. En dan Vrij Nederland. Het kabinet geeft gehoor aan de oproep van Elon Musk om de vermogensbelastingen te wijzigen. Ondanks fikse kritiek van onder meer de Raad van State en de Belastingdienst wil het kabinet medewerkers van beginnende bedrijven vrijstellen van belastingen over hun inkomen in aandelen. En dat hele artikel, dat kun je lezen in Vrij Nederland vandaag. De PZC komt met een artikel over dat de sloop van de oude sauna in de Kanovijver in het Nollebos in Vlissingen voorlopig niet doorgaat. De stichting Van Woelderenpark stapt naar de Raad van State tegen de plannen voor nieuwbouw. En daardoor kan de uitvoering volgens de projectontwikkelaar mogelijk nog 2 jaar op zich laten wachten. Het plan is om de bestaande gebouw aan de Zwanenburgseweg te vervangen door een nieuw gebouw met een beautycentrum, een restaurant en 6 recreatiewoningen. De gemeente Vlissingen verleende daarvoor al in 2024 een vergunning. Maar de rechter stelde de gemeente afgelopen juli in het gelijk. Maar dus die stichting Van Woelderenpark die vindt dat er geen nieuwe bebouwing in het stadspark mag komen. En daarom maken ze bezwaar. Dus ongetwijfeld wordt vervolgd. En wat ook vervolgd wordt is Goedemorgen Zeeland. Straks na 9 bij Omroep Zeeland kun je weer luisteren naar Elsa. En hopelijk horen we dan ook hoe het is gegaan met Veerle en de tandarts. Want daar ging het gisteren natuurlijk ook een beetje over. Ik ben er vanmiddag weer met de muziekmiddag en dan ook morgen weer met Zeeland wordt wakker. Simply Red, Something Got Me Started bij Omroep Zeeland.

0: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
1: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl. Hey, Remol!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
13: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
16: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
17: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
16: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
18: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. And some traced to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
16: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
19: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
20: Dag Jaap.
21: Hi.
20: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
21: Ja, we hebben echt veel nodig.
20: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
21: Klopt.
22: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
23: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
24: Begon jouw dag met ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
24: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
26: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
24: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
26: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
24: Oké, ga ik op letten.
26: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
24: Doe ik.
26: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
27: Geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
28: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
29: Hallo, eet smakelijk voor straks.
28: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
27: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
28: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
30: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
31: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: De Pointer Sisters en I'm so excited. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer op je radio. Meekijken kan online of via je tv. Ja, en Veerle, die is er nog niet. Gisteren werden de verstandskiezen getrokken. Nou, ze liet vanochtend weten dat het qua pijn heel veel meevalt, maar dat ze nog niet zo heel goed kan praten. En ja, dat is toch wel belangrijk natuurlijk. Dus nou, zij werkt vandaag wel, maar dan gewoon thuis. En morgen, dan is ze er waarschijnlijk weer. Nou, ik zat nog even te rekenen hoe laat het op dit moment in Shanghai in China is. Want Matthijs de Wolf uit Nieuw- en Sint-Joosland doet mee aan het wereldkampioenschap voor beroepen. Hij is lasser. En ik wil hem eigenlijk deze ochtend even bellen. Nou, volgens mij is het daar een uur of acht later. Maar ik ga eens even kijken hoe dat precies zit. Nou, als je wil reageren deze ochtend, altijd leuk. 0118-499999.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

Douwe Bob, een note to self. Nou, laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 23 september in de geschiedenis. Even kijken, 1846, 180 jaar geleden, wordt vanuit een sterrenwacht in Berlijn de planeet Neptunus ontdekt. En dat is bijzonder, want sterrenkundigen hadden vooraf al berekend waar die planeet ongeveer moest staan, dankzij afwijkingen in de baan van Uranus. Een ontdekking dus die begon met rekenen en niet met door een telescoop kijken. In 1889 op 23 september richt Fusajiro Yamauchi in het Japanse Kyoto Nintendo op. Geen Super Mario of spelcomputers, nee, het bedrijf maakte eerst Japanse speelkaarten met afbeeldingen van bloemen. En pas tientallen jaren later komt de focus op elektronische spellen te liggen. Maar Nintendo is dus veel ouder dan je misschien zou denken. En op 23 september 1980 staat Bob Marley voor het laatst op het podium voor een concert in het Stanley Theater in de Amerikaanse stad Pittsburgh. Zijn laatste nummer, Get Up, Stand Up, en nog geen 8 maanden later overlijdt hij. De opnamen van dat laatste concert worden later uitgebracht onder de titel Live Forever. Live Forever. Het is maar net hoe je het opvat, maar het is natuurlijk live, want het is een live concert. En dit is een Bob Marley met Get Up, Stand Up.

Springsteen in de Glory Days. En deze Amerikaanse zanger, De Bos, wordt vandaag 77 jaar. Nog meer jarigen, want Julio Iglesias, de Spaanse zanger, wordt 83. En Anthony McKee, hij is bekend als Sam Wilson. Eerst de superheld Falcon en later Captain America in de Marvel films. Hij wordt 48 jaar.

0: ongeluk bij Ter Hole. Drie leerlingen en de directeur van de basisschool De Waranda uit Axel kwamen om het leven. Drie andere kinderen raakten zwaar gewond. Evie, de moeder van een van de slachtoffers, ziet op tegen de zittingen bij de rechtbank.
1: Ik zou gewoon blij zijn als het straks zeg maar die strafzaak is geweest. En ja, dan gaan wij alsnog zonder ons kind verder moeten. Daar veranderen we niks aan. Maar dan is dat in ieder geval achter de rug.
0: Het eerste oplaadstation voor de elektrische bussen van de nieuwe busvervoerder EBS in Zeeland wordt vandaag geopend in Biervliet. De huidige stallingen zijn niet ingericht op het laden van elektrische bussen. Dus komen er naast Biervliet ook soortgelijke voorzieningen in Goes, Middelburg, Tolen en Zierikzee. Provinciebestuurder Harry van der Maas vanuit Biervliet.
2: Biervliet gaat straks het hele gebied Zeeuws-Vlaanderen bedienen. Dus op één plek krijg je in Zeeuws-Vlaanderen de verzamelplek voor de chauffeurs. Daar vertrekken ze, daar komen ze aan. Daar worden de bussen gestald. Daar gaan de bussen opgeladen worden. Dus met andere woorden, een hele belangrijke plek. En dat ligt natuurlijk vrij centraal in het gebied Zeeuws-Vlaanderen.
0: De stichting Behoud Catharinakerk Hengsdijk heeft bezwaar gemaakt tegen de verkoop van de kerk. Volgens de stichting is de verkoop niet zorgvuldig verlopen en zijn de parochianen niet serieus genomen bij de plannen. De stichting vraagt het bisdom Breda om het besluit te heroverwegen. En dan het weer. Er is nog steeds veel bewolking, maar vanuit het zuiden kan de zon vanochtend af en toe gaan doorbreken. Vanmiddag blijven er daarna enkele opklaringen en later is het weer bewolkt en vanavond is er kans op wat regen. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost en later uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur is 20 tot 22 graden. Tot zover het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuwse nieuws vind je op omroepzeeland.nl en in onze app.
3: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Alex Warren en de Fever Dream. En wij spelen het spel Wat Is Het met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Makkelijke vraag, denk ik zelf, want je hebt het net al gehoord bij Elias. Het eerste oplaadstation voor de elektrische bussen van de nieuwe busvervoerder EBS wordt vandaag geopend in Zeeland. En ik wil weten in welke plaats. 0118-499999. Dus elektrische bussen, ja, die moeten natuurlijk hele grote oplaadstations hebben. Waar wordt dat vandaag geopend? 0118-499999.

0: Eurythmics, and here comes the rain again. Het eerste oplaadstation voor elektrische bussen in Zeeland wordt vandaag geopend. Nico, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En waar staat dat eerste, waar staat dat eerste oplaadstation?
1: In Bierveld.
0: En dat klopt.
1: Bij Goud, ja.
0: En waar woon jij zelf, Nico?
1: In Breskens.
0: En ga jij wel eens met de bus?
1: Nooit.
0: Nooit?
1: Nooit.
0: Want dat is te ingewikkeld?
1: Dat is te ingewikkeld.
0: Ja, ik heb precies hetzelfde. Hoor. Bij mij is het jaren geleden dat ik in de bus zat.
1: Ik zou niet weten hoe het werkt. Of ik nou eerst een kaartje moet kopen of of ik al aan de chauffeur mag betalen. Ik heb geen idee.
0: Nee, ik geloof dat de strippenkaart wel passé is.
1: Oké.
0: Dat in elk geval. Maar voor de rest, ja, volgens mij kun je ook niet meer contant betalen in de bus. Dus ik bedoel contant eventueel met een pasje. Ik heb ook geen idee, eerlijk gezegd.
1: Ik ook niet, hoor.
0: Nee. Nou, misschien kan iemand ons nog even wijzer maken via 0118-499999. Maar Nico, jij doet in elk geval mee in de verloting zaterdag bij Elias. Dus alvast heel veel succes.
1: Ja, dank je vriendelijk. Hè.

En ook dit is Zeus. Alta Luna was dit. Ja, en nou komen er nog wat reacties binnen. Want ik vroeg me af, samen met Nico die daarnet het spelletje won, hoe dat zit in de bus, hoe je dan betaalt. Nou, Marian zegt, in de bus kun je gewoon met je betaalpas betalen of met OVP. Oké, OVP. Ik heb geen idee wat OVP is. Maar Marja zegt ook met een pinpas of een OV-kaart. Dus ik denk dat dat dan die OVP is. Is dat zoiets als een creditkaart? Dat het van een speciale rekening afgeschreven wordt? Of waar je misschien van tevoren geld op stort? Maar in elk geval is het dus wel zo dat als je bij de bushalte gaat staan, dat je in elk geval meegenomen wordt. Dat ze je niet zomaar laten staan. Althans, dat denk ik toch.

0: Lost Frequencies en Crazy om 3:10. Graag tot zo.
1: De grond te koop in Zeeland. Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Hey, Remo!
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey, Remo!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
16: Omroep Zeeland.
17: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
19: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
18: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin Zeeland.nl.
19: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
20: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
21: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, eet smakelijk voor straks.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
25: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
12: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
27: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
16: Omroep Zeeland.
15: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Fix What You Didn't Break. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Ja, Veerle die is nog even afwezig omdat ze de verstandskiezen weg moest laten halen gisterochtend. En nou, dat is allemaal goed verlopen. Moest wel in het ziekenhuis gebeuren. Maar praten gaat nog een beetje lastig. Maar ze was daarvoor wel al in een museum geweest. En daar horen we zo meteen het verslag van.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

En dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober. Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.

Adele, and rumor has it. Ja, Veerle is even afwezig omdat de verstandskiezen getrokken werden gisteren. Maar ze was wel al naar een museum geweest. En voor veel mensen in Capelle is het Fruitteeltmuseum wel bekend. En daar zijn veel museumstukken binnen. Maar bij Fruitteelt horen ook levende museumstukken. En dan gaat er even iets mis.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Electric Light Orchestra en Don't Bring Me Down. Ik kreeg een berichtje van Peter. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Peter, waar kom je vandaan?
1: Biervliet.
0: Dit gaat over, want jij stuurde mij een foto van 2 weken geleden, hè?
1: Ja, donderdag nacht om 3 uur deed ik richting Eindhoven vliegveld.
0: Voor vakantie?
1: Ja, vakantie 3:10. Ik kom aan de tunnel. Ik had nog van tevoren aan de route even bekeken. Want ineens geen, er waren een paar wegafsluiting. Er waren niet vroeger vertrokken. Ik kom aan de tunnel en er is ineens twee rijstroken. Ook tegenovergestelde verkeer door dezelfde tunnelbuis.
0: Ja, nou is dat op dinsdagavond wel eens, hè? Omdat ze dan 20 minuten onderhoud plegen. Ja. Maar dit was gewoon de hele nacht.
1: Ja, het was s'nachts om 3:10. Ja. En het was ook een maximum van 70 kilometer, kan ik begrijpen. En die ventilatoren die draaien ook heel anders en veel zwaarder van geluid.
0: En dus toen vroeg jij je meteen af, hoe kan het nou dat het vannacht wel kan en straks niet?
1: Ja, inderdaad. Ik vind het een beetje raar. Ik weet dat de helft van kosten voor alle ondernemers en bewoners van Zeeland. En dan zou het wel kunnen. Dus of het nu een proef was of wat het ook was, ik heb er nergens wat van gelezen. Ik denk in mijn eigen, het kan dus wel.
0: Ja. En vond je het griezelig?
1: Nee, helemaal niet. Nee? Ja, het was wel even schrikken. Wanneer zou je, die lichten stonden op rood voor de linkse baan. En ineens kwam er een tegenligger aan.
0: Dus, ja. En de foto die jij stuurt, daar zie je ook 2 grote vrachtauto's. En nou is het wel zo, als het 's nachts is, dan is het natuurlijk niet zo druk.
1: Nee, dat weet ik. Maar ja, het kan dus wel.
0: Het kan wel.
1: Als je nog eens 70 kilometer op het gemakje door de tunnel gaat, het kan gewoon, maar die ventilatoren draaien ook een heel andere snelheid of richting, maar het was gewoon heel anders. Dus gewoon, er was iets aan de hand en ik weet nog steeds tot nu toe niet wat.
0: Nee, ik kan je niet verder helpen. Ik viel mij alleen op toen ik je foto zag van, Peter heeft gelijk. Maar weet je wat, ik stuur je foto gewoon door richting provincie.
1: Dat is goed. Misschien als ze reageren, maar ik weet het niet. Ik denk het niet.
0: En wie meer weet over deze ene nacht van 3 op 4 september... laat het even wat weten via 0118 4999 99.

0: Babysitter Circus and Everything's Gonna Be Alright. En ondertussen is Piotr aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws.

0: wel gewoon blij zijn als het straks, zeg maar, die strafzaak is geweest. En ja, dan gaan wij alsnog zonder ons kind verder moeten. Daar veranderen we niks aan. Maar dan is dat in ieder geval achter de rug.
1: Het eerste oplaadstation voor de elektrische bussen van de nieuwe busvervoerder EBS in Zeeland wordt vandaag geopend in Biervliet. De huidige stallingen waren niet ingericht op het laden van elektrische bussen. Provinciebestuurder Harry van der Maas vertelt.
2: Biervliet gaat straks het hele gebied Zeeuws-Vlaanderen bedienen. Dus op één plek krijg je in Zeeuws-Vlaanderen de verzamelplek voor de chauffeurs. Daar vertrekken ze, daar komen ze aan. Daar worden de bussen gestald. Daar gaan de bussen opgeladen worden. Dus met andere woorden, een hele belangrijke plek. En het ligt natuurlijk vrij centraal in het gebied Zeeuws-Vlaanderen.
1: Naast Biervliet komen er ook soortgelijke voorzieningen in Goes, Middelburg, Tholen en Zierikzee. Een automobilist die gisteren in Biezelingen tegen een geparkeerde auto reed, had geen rijbewijs. Ook wordt hij verdacht van het rijden onder invloed, meldt de politie. De 21-jarige man uit Kruiningen raakte bij die botsing gewond en moest mee naar het ziekenhuis. En dan het weer in Zeeland. Er is nog veel bewolking, maar vanuit het zuiden kan de zon vanochtend af en toe gaan doorbreken. Vanmiddag zijn er daarna enkele opklaringen, later is het weer bewolkt. De maximumtemperatuur is tussen de 20 en 22 graden bij een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je natuurlijk in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
3: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.

0: En ook dit is Zeus Bidi was dit. Ja, en ondertussen is Eva aangeschoven. Eva van Gameren uit Vrouwenpolder. Eigenlijk Eva, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Eigenlijk geef je lessen allemaal op school.
1: Ja.
0: Maar je zit hier voor een heel andere reden. Want het boek Tuinkind komt deze maand uit.
1: Ja.
0: Eigenlijk is het er al, maar je hebt het zelf nog niet.
1: Ja, het is een bijzonder verhaal. Er is al één boek en dat is op dit moment bij de vrouw van de tekenaar. Omdat de tekenaar deze zomer is overleden, heeft zij al een boek ontvangen. En die nemen we volgend weekend mee naar de boekpresentatie op boerderij Lovrendalen. En dan mag iedereen hem bekijken.
0: Inclusief jijzelf.
1: Inclusief ikzelf. Mag ik hem eindelijk voor het eerst vasthouden na al dat werk? Ja, ja, heel bijzonder. Ja.
0: Beide lang aanwezig geweest.
1: Ja, ja, heel erg lang. 2 jaar. Maar met tussenpozen. Ik heb in die twee jaar veel meegemaakt. Het was niet altijd makkelijk. Ook even een periode een schrijversblok gehad. Dus
0: laten we even bij het begin beginnen. Tuinkind, ja. Waar gaat het over?
1: Het is een handboek voor een beginnend schooltuinierder. Zowel voor kinderen als volwassenen is het een heel interessant boek om te lezen. Het volgt de seizoenen, dus het begint met de lente, het eindigt in de winter. Maand per maand. Je kan er recepten uithalen. Inlezen wat je zowel in de tuin kan doen, wat er belangrijk is, wat gedaan moet worden. Het is eigenlijk een inspiratieboek. Er zitten dus ook kleine liedjes in, stukjes tekst die je inspireren om bepaalde dingen te doen, te leven met de seizoenen.
0: Maar het is dus eigenlijk zo, als het nu uitkomt,
1: ja,
0: dat je, als je het boek doorblaadt, dat je eigenlijk op 3/4 moet beginnen.
1: Ja, dat kan. Maar eigenlijk, in de herfst begin je al voor te bereiden voor de lente. Okay. Dat is wat veel mensen niet realiseren. Maar als tuinder ben je nu aan het oogsten, maar tegelijkertijd al een plan aan het maken voor de lente. Dus het boek, ja, in deze tijd gaan mensen ook meer naar binnen. Ze keren meer naar binnen, maar ze zijn ook meer binnen. Zoals vandaag, op deze dag. Een beetje een gure, ja, donkere dag.
0: Ja, is het zo koud?
1: Ja, ik vind het toch wel. Het is niet heel koud, maar het voelt echt zo herfstig. En dan heb je zin om lekker binnen te zitten. Een beetje misschien bij de kachel of bij de verwarming. En dan ga je zo'n boek inkijken. En dan ga je kijken van, nou, wat gaat er gebeuren in de lente? Wat komt er aan? Moet ik alvast misschien zaden bestellen? Wat voor pootgoed heb ik nodig? Of het inspireert om juist in de herfst en de winter al plannen te maken voor het nieuwe jaar.
0: Waarom moest dit boek er komen?
1: Het boek moest er niet komen. Het boek kwam er. Net als een ei wat uitgebroed moest worden voor mij. Zo ging dat eigenlijk. Ik werd zelf ook als eerst geïnspireerd. Dat is hoe het eigenlijk altijd ontstaat. Ik ging naar het museum Terra Maris in Oostkapelle. En daar in de museumwinkel zag ik 4 tekeningen hangen van 4 verschillende seizoenen. Toen heb ik gevraagd, wie is de tekenaar? Want deze tekeningen spreken mij zo enorm aan. Ik heb dit nog nooit eerder gezien. En toen begon er eigenlijk een zoektocht. Ben ik gaan uitzoeken wie de tekenaar was. Ben in contact gekomen met Jan Wartena. Hij bleek een heel bijzonder iemand te zijn. Schrijver van meerdere boeken in de jaren 70. Waaronder Ogen op Steeltjes. Dat is bij veel natuurmensen heel erg bekend. Bloemen Buiten heeft hij ook geschreven. Ik belde met hem. Hij was toentertijd in de 90. Dus ik wist al dat het de laatste fase van zijn leven was, waarin ik hem als een soort nieuwe vriend leerde kennen. En ik heb hem eigenlijk direct gevraagd, goh Jan, zou jij tekeningen willen verzorgen voor mijn boek? Want tijdens mijn lessen was ik al dingen aan het opschrijven. En ik maakte zoveel bijzondere dingen mee met die kinderen, dat ik dacht, dit is boekwaardig. dit moet opgeschreven worden.
0: En je noemt de kinderen al.
1: Ja.
0: Voor welke kinderen sta jij voor de klas? Welke leeftijd?
1: Ik sta sowieso niet voor de klas. Altijd buiten. Ja. Ik ben in de schooltuin. Ja, we zitten meestal, beginnen we aan de lange tafel. En we lezen dan een stukje uit ook weer een boek. Om inspiratie uit te halen of dingen van op te doen. De leeftijd waarin ik begin is eigenlijk met 4-jarigen tot 10-jarigen. Je ziet de 4-jarigen die beginnen, nou die krijgen al wat meer notie van wat ze allemaal kunnen doen. Dus het wordt leuker om taken te geven aan 4-jarige kinderen. Nou, dan die 5-6-jarigen die gaan echt meteen aan de slag. Daar hoef je eigenlijk al bijna niks meer mee aan te vertellen. En dan die 6-7-jarigen die willen echt graag een taak. Dus dat je wat meer uitlegt van wat ze moeten doen. En dat ze vinden het heel leuk om het af te maken. En zijn er ook heel trots op. En dan die 8-9-10-jarigen. Ja, die zijn al best wel een beetje lastig om erbij te houden. Maar die kunnen al zo ontzettend veel. En daar kan je echt grote stappen mee maken.
0: En denk je dat ze trots zijn?
1: Super trots.
0: Op hun juf van, oh, nou heeft ze een boek geschreven.
1: Ja, nou, ik zie natuurlijk heel veel verschillende kinderen.
0: Ja.
1: In een korte fase van hun leven. Want ik geef meestal aan groep 4 les. Dus die leeftijd. Ja, de kinderen die ik heel intens heb begeleid in het begin, waar ik echt heel veel mee in de tuin ben geweest, die zijn al nu al wat groter, zo rond 11 jaar. Ik denk dat die wel trots zijn, maar die zijn ook wel nu heel erg met zichzelf bezig.
0: En hoe blij ben je zelf met het boek?
1: Ja, ik heb het natuurlijk nog niet echt in handen vastgehouden, maar ik heb het digitale bestand al gezien en ik vind het een heel mooi boek geworden. Ik ben heel erg trots. En ik ben ook heel erg dankbaar dat ik dit heb kunnen doen samen met Jelka Matloem, de fotografe, en met Jan, die er helaas niet meer bij is. Maar dit is voor hem ook het sluitstuk van zijn oeuvre. En
0: laten we hopen voor jou niet, hè?
1: Nee, voor mij
0: misschien het begin van
1: een
0: hele
1: reeks. Ik ben alweer met een tweede boek bezig.
0: Aha, nou, dan gaan we jou zeker terugzien.
1: Ja.
0: Eva van Gameren uit Vrouwenpolder. En zij schreef het boek Tuinkind.

0: laat me nooit meer los.
1: Rozan was dit en geef me tijd. En ook dat is Zeeuws, want Rozan komt uit Groede. En ze is dan ook nog eens afgelopen maand geslaagd. We moeten er tegenwoordig dokter Rozan noemen. Het is 11:04. Graag tot zo.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Morgen.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
16: Omroep Zeeland.
17: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef, en omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
4: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
18: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
5: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
4: En bedankt, hè?
6: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Stella Lefty en Boston. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er. Meekijken kan via je tv of online. En ja, we gaan zo meteen eens even proberen om te bellen met Shanghai. Want in China zit Matthijs. Hij doet mee aan het WK World Skills. En hij zit daar om te lassen. En had wel even een momentje vrij zometeen.
1: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Whitney Houston en How Will I Know? Het grootste beroepsevenement ter wereld, dat zijn de World Skills. De 48e editie alweer dit jaar. En dit jaar dus in China, in Shanghai om precies te zijn. En daar is Matthijs de Wolf uit Nieuw- en Sint-Joosland. Matthijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij zit daar voor het onderdeel lassen. Hoe gaat het tot dusver? Of heb je nog niks moeten doen?
1: Ja, het gaat hier goed hoor. Ik heb vandaag een dag erop zitten, 5,5 uur gelast. En alles is goed verlopen.
0: En wat moet je dan lassen?
1: Ik heb een pijp gelast, meerdere platen. En allemaal spullen die naar het laboratorium worden gebracht om getest te worden.
0: En sta jij dan in een hele grote zaal met allemaal lassers uit andere landen?
1: Ja, ik sta in een hele grote zaal. Om precies te zijn is het de grootste hal ter wereld hier in Shanghai. En ik zit met 39 landen zit ik aan het lassen.
0: Zo, hoe bijzonder is dat joh?
1: Ja, dat is geweldig. Dat is echt niet iets wat zomaar gebeurt.
0: Ja, maar op het moment dat je aan het lassen bent, het is natuurlijk een wedstrijd, dan moet je vooral op je eigen werk letten en niet op dat van een ander.
1: Ja, klopt. We zitten allemaal apart in een hokje. En verder zitten andere landen naast je. Maar je kan niet echt op andere mans werk letten. Dus dat is fijn.
0: Nee. Heb je enig idee dan hoe goed je het doet?
1: Nou, tot nu toe gaat alles goed. Ik heb goede dag erop zitten. Het is allemaal goed verlopen. Natuurlijk weet ik niet hoe de rest van de landen het hebben gedaan. Maar ik heb wel goede tegenstanders, dat weet ik wel.
0: Ja, want bij jou is het nu hoe laat?
1: Het is hier zo nu 5 uur.
0: Dus voor jou zit de dag qua wedstrijd erop en dan morgen weer verder?
1: Ja, morgen gaan we verder.
0: Ja. Zeg, Matthijs, nou wist je natuurlijk al dat je dit zou gaan doen, hè? Want je hebt eerst allerlei andere wedstrijden gewonnen om zo ver te komen. Dit duurt tot 27 september. Hoe leuk is het? Of is het vooral een zenuwentoestand?
1: Ja, het is natuurlijk wel is er heel veel zenuw, maar het is geweldig hier zo. Het is echt mooi.
0: Ja? En hoe is het dan met de zenuwen? Want een lasser mag geen bibberhandjes hebben, hè?
1: Nee, dat klopt inderdaad. Ja, het is, de eerste dag is het heel erg nog een beetje bibberen en nog even wennen. Maar ik hoop dat morgen, nu weet ik een beetje hoe het zit hier zo. En een beetje mijn locatie. En hopelijk gaat het allemaal verminderen. Maar het is wel heel erg iets nieuws natuurlijk. Het is wel spannend.
0: Ja, en zie je ook nog iets van Shanghai?
1: Ja, ik ben toevallig gisteren nog naar een school geweest uit een school van China. En daar allemaal mensen ontmoet. En ook nog naar een museum geweest van Shanghai. Dus ik heb wel een beetje de stad gezien.
0: En hoeveel wedstrijden heb je te gaan tot 27 september?
1: Ik moet nu nog 2 dagen. Donderdag en zaterdag. Vrijdag heb ik lekker een dagje vrij. En dan is het eindelijk klaar.
0: Ja. En dan wanneer weet je dan of jij een van die wereldkampioenen bent?
1: Dat ga ik horen zondag. Zondag is de eindceremonie. En dan horen we hoeveelste ik ben geworden.
0: Dat zou wat zijn, hè, als je het bent.
1: Ja, dat zou natuurlijk heel geweldig zijn.
0: Nou, we zitten dus met jou nog even in spanning. Morgen een hele dag, een hele lange dag. Dan wens ik je nu alvast heel veel succes. En we gaan gewoon proberen om jou maandag even te bellen om te kijken hoe het afgelopen is.
1: Ja, dat is goed. Ik hoop dat het allemaal goed gaat verlopen.
0: Matthijs, heel veel succes. Matthijs de Wolf uit Nieuw- en Sint-Joosland. Hij vertegenwoordigt dus Nederland, maar ja, daarmee ook Zeeland. Op de 48e editie van de World Skills in China.

0: Niall Horan en Slow Hands. Zo'n 250 kinderen van basisscholen uit Soeburg komen vandaag allemaal tezamen om korfbal te spelen. Maarten van der Driest, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Een schoolkorfbaltoernooi gaat vanmiddag van start, maar vanochtend waren de kinderen er ook allemaal al.
1: Ja, klopt. Want we hebben er een variant op voor de kinderen van 4 en 5 jaar. Dus dat is voor de groepen 1 en 2. En dat doen we nu sinds 3 jaar. Dat noemen we de Kangaroo-dag. En tenminste, dat is dan een ochtend. En dat is dan een spelcircuit voor kinderen van 4 en 5 jaar. En die krijgen allerlei spelvormen met gooien, vangen, ballen. Dus het is niet echt het korfbalspel, maar wel de elementen. Dus het gaat voornamelijk om bewegen en plezier. En dat is eigenlijk net afgelopen. Er waren 250 kinderen.
0: Zo. En het is nu doodstil bij jou op de achtergrond.
1: Het is nu doodstil. Het is net allemaal vertrokken. Alle kinderen, dus we zijn weer aan het opruimen en vervolgens weer aan het opbouwen voor het schoolkorfbaltoernooi voor vanmiddag.
0: Oh ja, en dat zijn dan kinderen van 6 plus?
1: Ja, dat is ook weer verdeeld in twee groepen. Dat doen we twee pools van groep 3 en 4. Dus dat zijn de 6 en 7 jaren. En dan hebben we ook weer en dan ook nog voor de groepen 5 en 6.
0: Oh ja.
1: Dus dat is dan weer voor de 7 en 8 jaren.
0: En de hoogte van de korf wordt dan aangepast?
1: En de hoogte van de korf wordt dan aangepast. Voor de 3 en 4 jaren is dat 2,5 meter. En voor de 5 en 6, of voor de groepen 5 en 6 is het 3 meter.
0: Zo, ik vind 2,5 meter ik al heel hoog.
1: Ja. Het uiteindelijke korfbalspelletje is op 3,5 meter. Hè.
0: Dus, maar dat zijn volwassenen.
1: Ja, dat zijn volwassenen. Ja, je die soms ziet van ver schieten en dan door dat mandje. Is altijd
0: precies.
1: Dat is heel, heel knap.
0: Maar die kleine, die maken wel doelpunten ook?
1: Ja, zeker weten. En kijk, bij schoolkorfbaltoernooi is het natuurlijk leuk. We doen het enerzijds natuurlijk om het korfbal te promoten. En daar zitten natuurlijk ook veel jongens en meisjes van de scholen. Ja, die niet kunnen korfballen. Die bijvoorbeeld op basketbal zitten of die op voetbal zitten. Of helemaal geen sport beoefenen. Maar dan zie je over het algemeen toch wel dat ze dat oppakken. En het zijn kleine vakjes. Nee, het is allemaal wel veel kleiner.
0: Ze
1: hoeven niet zo ver te lopen. En het is, we noemen het dan eenvaks korfbal. Want eenvaks korfbal, dan kun je gewoon, zou maar zeggen, van de ene paal naar de andere paal toe lopen.
0: En Maarten, ben jij erbij betrokken vanuit de scholen? Of ben jij zelf een korfballer?
1: Ik ben van origine zelf een korfballer. Vroeger ook altijd gekorfbald. Maar ik ben ook altijd nog betrokken bij Fortis in allerlei functies. Als jarenlang ook voorzitter geweest. En nu op de achtergrond nog allerlei activiteiten. Nou, zo doen we ook altijd het schoolkorfbaltoernooi. En daar ben ik dan bij betrokken.
0: Ja, en je hoopt ze natuurlijk allemaal warm te maken. Dat ze het niet alleen vandaag leuker vinden. Maar dat ze dan allemaal bij de club komen.
1: Ja, vanuit het KNKV wordt het ook, en vanuit de bond wordt het ook gestimuleerd van kinderen in aanraking of kennis laten maken met korfbal. En wij doen dat dus jaarlijks altijd in september, zo'n toernooi. En bewust ook in september, want dan start ook heel onze competitie. En als kinderen het leuk vinden, dat is natuurlijk altijd wel een beetje natuurlijk onze opzet.
0: Ja.
1: Kennis laten maken en kijken van wat blijft er hangen.
0: En hoeveel van die 250 blijven er hangen?
1: Nou,
0: 2,5.
1: Dat is soms op één hand te tellen. Hoor.
0: Oh, ja.
1: Maar het is ook een kwestie van herhalen. Kinderen komen op je complex, ouders die komen mee, grootouders komen mee. Dus je laat ze kennis maken met het korfbalspel, maar ook met de vereniging, de sfeer. En dan hoor je toch vaak later, want dat vragen we ook altijd na, want als iemand lid wordt of zich aanmeldt, dat die dan toch altijd wel van vragen we, hoe ken je nou Fortis en hoe ken je de korfbal? Nou, meestal ook altijd van, via het schoolkorfbaltoernooi of op een andere manier.
0: Oh, ja. Ik dacht via de sportberichten. Kan natuurlijk ook, hè?
1: Ja, kan ook.
0: Ja. En pik je de talenten er nu al uit?
1: Ja. Je ziet soms kinderen, daar sta je soms versteld van. dan denk je van, hé, want het schieten op de korf, dat is toch wel een bepaalde techniek. En je hebt kinderen, die hebben daar affiniteit mee. Die doen dat 2-3 keer oefenen. En vervolgens dan schieten ze erin. En er zijn ook kinderen, die krijgen het de hele dag, heel de middag niet voor elkaar.
0: Oh ja.
1: Maar dat zie je echt wel, verschil in.
0: Oké, nou dan wens ik je een hele mooie middag toe.
1: Ja, dankjewel.
0: Het schoolkorfbaltoernooi dus voor alle Soeburgse basisscholen. Zo'n 250 kinderen. En wie weet spelen ze later als volwassenen ook wel bij Fortis. Want dat is degene die het organiseert.
2: Of je nou in Vlissingen bent, in Hulst, Goes of Zierikzee. Omroep Zeeland.

0: Roxy Music en Love is the Drug. Wij spelen zometeen ons spelletje Check the Plek. Zoeken we weer een plek in Zeeland. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Pilter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De provincie waarschuwt zwemmers en strandgangers voor stookolie die sinds afgelopen week aanspoelt op verschillende Walgse stranden.

0: botsing gewond en moest mee naar het ziekenhuis. In Grauw is op last van de burgemeester een pand aan het Dorpsplein gesloten. Daar is een handelshoeveelheid softdrugs aangetroffen. De sluiting duurt 3 maanden. En de brandweer van Burghaamstede was gisteren aan het oefenen toen ze plots een echte brand ontdekte. Dat meldt HV Zeeland. Vlakbij Serooskerke Schouwen-Duiveland, waar de oefening plaatsvond, zagen de brandweerlieden flink wat zwarte rook. Er bleek een camperbusje in brand te staan. De brandweer ging gelijk aan de slag met blussen, maar ze was te laat om te voorkomen dat de camper uitbrandde. En dan het weer in Zeeland. Er is nog steeds veel bewolking, maar vanuit het zuiden kan de zon vanochtend af en toe gaan doorbreken. Vanmiddag zijn er daarna meer opklaringen. Vanavond wordt het weer bewolkt. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost, later uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur is 20 tot 22 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

Samen met Mick Fleetwood en Lindsey Buckingham en Secrets. Wij spelen Check de Plek, ons spelletje waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Nou, als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Je mag appen, je mag bellen, maar de telefoon gaat wel altijd voor. Is dit dier gespot aan de rand van het water? 0118-499999. Een stad, een dorp, een gehucht, een buurtschap of een plek waar helemaal niemand woont. Is dit dier gespot aan de rand van het water?

0: Shaboozy, een bar song. Is dit dier gespot aan de rand van het water? Ja, de eerste die aan de lijn hangt, oh, die heeft inmiddels opgehangen, want die kon ik niet verstaan, die zat in de auto. Dan is de tweede, Jan. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jan,
1: wat... Brouwershaven.
0: Brouwershaven, nee, dat is niet goed.
1: Oké. Okay.
0: Dan kijken we wat Theo ervan maakt. Theo, goedemorgen.
2: Ja, diverse opties. Ik begin met ossennissen.
0: Ja, dat is niet goed. Dus nee. Helaas, dan kijken we wat Hans ervan maakt. Hans, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Misschien Eversdijk?
0: Nee, dat is ook een mooie, maar het is niet goed.
3: Oké, dank je.
0: 0118-4999-99. Ik kijk even ondertussen op de app. Vogelwaarde, Kattendijken, Poonhaven, twee keer zelfs. Maar dat is allemaal niet goed. Omroep Zeeland, goedemorgen.
4: Hoi, met Eugène. Ik had ook Kattendijken, dus ik ga ophangen.
0: Oh, je had snel nog even iets anders moeten bedenken.
4: Ja, nee, zo snel zijn we niet meer.
0: Maar zo snel ben je niet. Nou, als je nog op iets komt, dan probeer je het gewoon nog een keertje.
4: Doe mijn best.
0: Omroep Zeeland, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Co.
5: Ja.
0: Wat denk je?
5: Kramdikke.
0: Nee, dat zou inderdaad kunnen. Zie ik ondertussen ook op de app binnenkomen, maar dat is niet goed. Ik heb nog iemand aan de lijn. Omroep Zeeland, goedemorgen. Hallo?
6: Ja, Joost de Vel.
0: Hallo Joost, wat denk je?
6: Van Zoorden.
0: Nee, en ook dat is niet goed. Is dit dier gespot aan de rand van het water? Biervliet komt binnen, bruinissen, koewacht. Allemaal niet goed. Koewacht, wat is dan het water bij Koewacht, denk ik dan? Hengsdijk wordt genoemd, is ook niet goed. Omroep Zeeland, goedemorgen.
7: Goedemorgen, met Hans van Enige.
0: Hallo, wat denk je?
7: Oud-Vossenmeer.
0: Nee, helaas, niet
7: jammer.
0: Goed. Jammer, hè, ja.
7: Doei.
0: Omroep Zeeland, goedemorgen. Hallo, met wie? Oh, die hangt op. Omroep Zeeland, goedemorgen.
8: Goedemorgen Elsa, Marianne Vaal.
0: Hallo Marianne, wat denk je?
8: Is het soms de rattenkaai?
0: Waar ligt dat?
8: Bij Krabbendijk, hè?
0: Oh, vind ik mooi bedacht. Maar ja, het feit dat ik niet weet waar het ligt, kun je al op je vingers nagaan.
8: Dat ik kan het niet heel goed rekenen.
0: Ja, precies. Nee, dus het is voor vandaag in elk geval niet goed. Is dit dier gespot aan de rand van het water? Omroep Zeeland, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
0: Met wie?
9: Met Jan uit Kortrijden nog een keer.
0: Jan, wat denk je?
9: Reigerspolder.
0: Nee, dat is ook niet goed. Vind ik trouwens wel heel mooi bedacht. Maar het is niet goed. Krabbegat komt ondertussen binnen. Kattendijken komt binnen. Kamperland. Allemaal niet goed. Omroep Zeeland, goedemorgen.
10: Goedemorgen, u spreekt met Nelly.
0: Nelly, wat denk je?
10: Olfartsdijk.
0: En dat is hem inderdaad. Kun je het even uitleggen?
10: Nou, ik heb eigenlijk het hele voorgeschiedenis niet gehoord. Ik had net ingeschakeld en toen hoorde ik over een dijk en een dier. Dus mijn eerste gedachte was Wolfersdijk.
0: Aha, ja, de dijk.
10: Ik
0: had de dijk niet genoemd hoor. Aan de rand van het water, dat is dus de dijk. En het dier is inderdaad de wolf. Dus het is Wolfersdijk, zo is het meteen verklaard.
10: Oh, nou kijk.
0: En waar kom je zelf vandaan?
10: Zierikzee.
0: Zierikzee. Oh, nou ja, dat is in de buurt, zullen we maar denken.
10: Ja.
0: Het levert jou een plekje op in de finale vrijdag. Dus blijf je even aan de lijn.
10: Oké. Okay.

0: David, Tyla en Nile Rodgers. En ondertussen is collega Michiel aangeschoven. Voorzegt u het maar.
1: Ja, goedemorgen. Heb jij wel eens in het verkeer dat je denkt, of dat je ergens fietst of loopt, en dat je denkt, waarom staat deze paal, of wie heeft bedacht dat dit bordje hier moet staan?
0: Oh, dat denk ik heel vaak, maar niet van één bordje. Ik vind het vaak heel veel borden.
1: Dat sowieso, maar een paaltje midden op een druk fietspad bij Schravenpolder zorgt voor flinke kritiek. Want het moet sluipverkeer van auto's tegengaan, maar volgens de Fietsersbond brengt het juist fietsers in gevaar. Het gaat op meerdere fietspaden de fout volgens die bond. De vraag daarom is, zegt het maar, en ik hoop heel veel voorbeelden te krijgen vanmiddag. Ik erger mij regelmatig aan de inrichting van de Zeeuwse wegen. Je kunt het laten weten. Zometeen via ons WhatsApp-kanaal. En om 17:30 kun je uiteraard bellen.
0: 0118 499999.

0: The last time, 3 minuten voor 12, voor zometeen. Veel plezier met Michiel.
1: Eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. En volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
12: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
11: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
13: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: Hey Remo!
15: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
14: Hey, Remo!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
16: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
18: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
19: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
20: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort.
21: Het lijkt zo klein, het lijkt zo onschuldig, maar waarom zorgt een paaltje voor flinke ergernis? Je hoort er zo meer over in Zeeland nu. Het is ook de week van de positieve gezondheid. Hoe gezonder je bent, hoe minder zorg je nu en later nodig hebt. En de hitte ligt misschien wel achter ons. Toch gaan we het erover hebben, want waarom zijn hitteplannen er? Wat merken inwoners daar nou van? Nou, Ankie Smit is de gast zometeen in de Zeeuwse Kamer. Ze is wethouder op Schouwen-Duiveland en vertelt ons over het hitteplan, wat ze daar hebben. Dat en meer in deze Zeeland nu. Het is 12:05. Een hele goede middag. Een paaltje midden op een druk fietspad bij Schravenpolder zorgt voor flinke ergernis. Het moet sluipverkeer tegenhouden, maar volgens de Fietsersbond is het juist gevaarlijk voor fietsers en brommers. De bond wil dat het paaltje zo snel mogelijk verdwijnt. Verslaggever Mark Rijk ging langs en hoorde dat ook gebruikers van het fietspad niet begrijpen dat het paaltje daar staat.
22: De Schorkense Zandweg, ofwel de N666. De doorgaande weg tussen Schravenpolder en Nisse. En daarnaast een fietspad, een veelgebruikt fietspad. Want ja, er komen veel brommertjes en fietsers voorbij. Maar er staat ineens midden op het fietspad sinds vorige week een paaltje.
23: Ik wacht tot er een paaltje rijdt.
22: Een fietser hier zo, die stopt meneer...
24: Waar is de verstand gebleven om dat hier zo neer te zetten? Zie ik jullie toevallig tegen. Ik nog een keer stoppen.
22: Ja.
24: En dan hebben we het er nog eens even over. Hè?
22: Want, wat, ja, wat, maar vorige week, u zag het staan en u dacht...
24: Levensgevaarlijk voor fietsen, bronfietsen of voor wie dan ook. Dit verzin je niet. Op een rechtdoorhand fietspad, daar moeten ongelukken van komen.
22: Wim Voogd, voorzitter van de Fietsersbond Zuid-Beveland. Ja. Toen u voor het eerste keer een foto van het paaltje zag, wat was uw reactie?
24: Ik was gewoon eigenlijk kwaad, want wie verzint dat nu? Een paaltje midden in een fietspad, wat dat druk bereden wordt.
22: Ja, een paaltje, het is wel flexibel, hè?
24: Ja, het is een klein beetje flexibel, maar als je met de fiets of met de scooter er tegen rijdt, dan schrik je en dan weet je niet waar hij blijft. Dan zou je zeker zo argewond kunnen doorraken. En zeker oudere mensen. Maar een heup gebroken, die is dan niet. Als je ouder bent, is het nooit zo gauw genezen.
22: Jullie als Fietsersbond, jullie ja, willen dat zoveel mogelijk van dat soort paaltjes weggaan. Dan wordt er hier ineens zo een midden op fietspad neergezet.
24: Ja, dat is gewoon. Het was mij niet bekend en het is ook niks gevraagd. Ze doen het gewoon.
22: Het is er niet voor niks neergezet, want het fietspad wordt nogal eens gebruikt door auto's die naar het industrieterrein willen rijden. Snapt u het dan wel als u dat weet?
24: Want ik snap het, het is de kortste weg naar het industrieterrein van Schravenpolder.
22: Zou u dan andere dingen voor kunnen stellen? Wat kan er nou, ja, om dat allemaal tegen te gaan zonder dat paaltje?
24: Ja, dat, en ten eerste een bord zetten dat de hen uit de zorg mogen. Dan hebben we juridisch dus al afgedekt. En ten tweede moet het gewoon beter gehandhaafd worden in de eerstkomende tijd.
22: Dus politie hier zo, die controleert?
24: Controleren, maar ja, het is natuurlijk een dubbeltje op zijn kant. Van, bedoel, je komt hier als politie controleren en dan zie je net niks.
22: Nee. Maar dat paaltje, dat is voor jullie fietsersbond geen oplossing?
24: Nee, dat moet gewoon weg.
21: Duidelijk, moet gewoon weg. Volgens de provincie Zeeland laat in een schriftelijke reactie weten dat het paaltje er is gezet in verband met veiligheidsoverwegingen. Improvisatietheater in Terneuzen. Een cursus over hoe je een relatiebreuk het beste kan verwerken daar. En Jeu de Boel is er in Goes. Nou, het is een greep van de activiteiten die je deze week in Zeeland kunt doen tijdens de Week van de Positieve Gezondheid. Het idee, hoe gezonder je bent, hoe minder zorg je nu en ook later nodig hebt. Marieke Kerklaan deed mee aan een van de activiteiten, Sound Healing in Goes. Waar je door middel van klanken ontspannen wordt, is het idee.
0: Ja, het beste is met het hoofd naar deze kant. Er ligt ook een dekentje. Nog één belangrijk ding. Kijk even of je telefoon op stil staat. En sound healing is echt een ontspanning. We gaan met klankschalen, met gong, met allemaal mooie instrumenten gaan we aan de slag om jullie in diepe ontspanning te krijgen. We bestaan voor 70-80% uit vocht. En daardoor komt die trilling eigenlijk zo mooi het lichaam binnen. En het kalmeert het zenuwstelsel. En je zal merken dat als je een tijdje ligt, dat je echt wat verder en dieper die ontspanning kan ervaren.

0: word je weer langzaam gewaar van de ruimte waarin je je bevindt. Het kan je helpen om je ademhaling weer wat te verdiepen.
1: Het is volle dag met veel deadlines. Het was ook nog best wel haast om hier op tijd binnen te komen. Maar nu ik net de hele sessie heb gehad, merk ik wel dat ik heel erg ontspannen ben. En ik vond het ook heel bijzonder, want je hoorde dus de mensen om je heen lopen. En dan ging dus ook het geluid helemaal zo. En ik voelde me gewoon echt wegzakken en ontspannen worden en ook al een beetje warm.
2: Dit geluid zou ik zeggen in je op vooral. De Sound Healing in Goes. Het is een van de activiteiten tijdens de vierde week van de positieve gezondheid.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Het is bijna 11:45. Laten we eens kijken naar het weer. Dat doen we met Sjoe Gernert. Sjoe, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Michiel, hallo.
0: Hey, ondanks die bewolking, en dat vond ik gisteren ook opvallen, dit is helemaal niet zo fris buiten, hè?
1: Nee, het is zeker niet koud. Het is nu 18 à 19 graden. Gisteren werd het ook 20 graden op veel plaatsen. Dus daar ligt het allemaal niet aan. Het is zeker ook niet frisser dat het maar een zeer zwak windje is. In kracht 1 tot 2 nog steeds. Uit zuid tot zuidwest. En ja, af en toe komt de zon nog eventjes bij. Zo vooral in Midden-Zeeland. En ook al in Zuid-Vlaanderen. Ook daar wel trouwens het wolkenveld hoor. De meeste wolkenvelden zijn nog op schouwen te vinden. Maar daar komt er wel af en toe een zonnetje bij. Dus het is geen beroerde en koude middag natuurlijk op deze eerste herfstdag. En de maximumtemperatuur is ook netjes met 20 tot 22 graden. Komt voorlopig ook geen regen aan. Dat kan misschien dan vanavond komen. Dan is het overwegend bewolkt. Met van het noordwesten uit van zee dus. Af en toe een beetje regen, maar veel zal er bij ons zeker niet zijn. De verantwoordelijke storing, het verantwoordelijk lage drukgebied, trekt ruim ten noorden van Nederland naar Denemarken. Wel draait de wind vanavond naar het noordwesten. Dat geeft dan goed nieuws voor morgen. Er komen vannacht direct opklaringen mee. Brede opklaringen ook, met eerst nog een enkele bui. En die brede opklaringen die zijn er morgen goed voor flinke zonnige periode en wat stapelwolken. Meest matige wind uit noordwest tot noord, windkracht 3 tot 4. En s'avonds dan weer weinig wind, maar iets lagere temperaturen door die aanvoer. Het wordt morgenmiddag zo'n 18 tot 20 graden.
0: Oké, dat morgen. Komende dagen dan nog eventjes?
1: Ja, vrijdag weer een zuiden tot zuidwestenwind, of zuidenwind beter gezegd. Met vrij zonnig weer, een mooie tussenperiode in het weerpatroon. 20, 21 graden op de meeste plaatsen, dus na een wat koelere dag niet zo hoge temperaturen. Dat kan dan in het weekend weer wat oplopen. Dan komt er wel iets meer bewolking, met misschien staat er nog een klein buitje, maar de meeste tijd is het in het weekend droog. En de maxima zijn dan zo'n 20 tot 22 graden.
0: Oké, duidelijk, Sjoe Gernert, dank je wel.

0: Sammy en Have a Little Faith. Mooie boodschap op deze woensdagmiddag. Het is 19 over 12. Laten we eens kijken naar nieuws wat opvalt ook buiten onze provincie. Nou, door het verkorten van de WW-uitkering, de werkloosheidsuitkering, worden 8000 banen vervuld, meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt.
1: We hebben gekeken naar wat veranderingen in de hoogte en de duur van de uitkering doen voor hoe lang mensen werkloos zijn. En we zien dat die werkgelegenheidseffecten, als je teruggaat van een WW-uitkering van 24 maanden naar 18 maanden of van 24 maanden naar 12 maanden, dat allebei afgerond ongeveer 0,1% extra werkgelegenheid geeft.
0: Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan kunnen vinden. De Amerikaanse inlichtingendienst, de FBI, is gehackt. De gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten zouden zijn buitgemaakt. Shiny Hunters claimt de hack. Die groep zat ook achter de hack bij Odido. Dat nu de FBI zou worden gehackt is bijzonder, vertelt deze verslaggever van de NOS.
2: Het toont ook wel dat die groep zich onaantastbaar waant. En ze zeggen ook dat het ze niet uitmaakt als er nu meer aandacht vanuit de Amerikaanse overheid voor ze is om ze op te pakken. Ja, dat geeft denk ik wel aan dat die groep heel veel zelfvertrouwen heeft en er ook niet voor terugdeinst om inderdaad bij zo'n club als de FBI in te breken.
0: De groep zou onder meer namen, huisadressen en telefoonnummers in hun bezit hebben. Weer terug naar Nederland. Een subsidieproef voor geld aan praktijkscholen wordt voortgezet. Ook dit jaar krijgen ze een bedrag om leerlingen te ondersteunen die weinig geld hebben. Het geld wordt voor verschillende zaken gebruikt, zegt het Jeugdeducatiefonds.
3: Die praktijkschoolleerlingen die lopen stage en die hebben bijvoorbeeld een zwarte broek nodig voor een horecastage of een certificaat om te bewijzen dat ze veilig kunnen werken op een werkplaats. En dit is vaak verplicht voor je stage en zonder kan je geen stage lopen en zonder stage geen diploma. Nou, er wordt nu verwacht van ouders dat ze dit zelf betalen, maar veel ouders kunnen dit niet.
0: 140 scholen die doen dit jaar mee met de proef. Is nog plek voor een aantal scholen om zich aan te melden. En tot slot, ons tankgedrag verandert door de hoge prijzen aan de pomp. ABN AMRO bekeek pinbetalingen en ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken een goedkopere pomp. Wat verder opvalt in de cijfers, we verbruiken minder brandstof, maar het aantal files neemt niet af, vertelt deze expert in een podcast van het Financieel Dagblad.
4: Maar je zou dus in die filedruk zou je dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
0: Nou, volgens het Financieel Dagblad zijn we ook niet veel meer elektrisch gaan rijden. Dat is ook een opvallend cijfer dus. Valt op, in het nieuws buiten onze provincie. Zometeen een overzicht van het laatste Zeeuwse nieuws. En in de Zeeuwse Kamer zometeen gaan we het hebben over de hitte.

0: Bruno Mars, hoor je in On My Soul.
1: Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is. Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt. Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt. Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag. En wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.
0: En die hoor je later weer om 7:15 in Zeeland komt thuis. Gaan we eens kijken in het leven van die Zeeuw van de Dag. Het is bijna 12:30, zo meteen de Zeeuwse Kamer, waar we het gaan hebben over het hitteplan. Want hoe belangrijk is dat nou eigenlijk om te hebben als gemeente? Zometeen meer en Piotr Houtman zo met een update van het Zeeuwse nieuws.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
5: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
6: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
5: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is exact 12:30 en Piotr Houtman heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Piotr, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De provincie waarschuwt zwemmers en strandgangers voor stookolie die sinds afgelopen week aanspoelt op verschillende Walgse stranden. Waar die olie vandaan komt is nog niet duidelijk. De provincie adviseert om afstand te houden van plekken waar die olie wordt aangetroffen. Raak de olie niet aan en ga niet zwemmen op plekken waar die zichtbaar is. De waarschuwing geldt op dit moment voor de stranden tussen Westkapelle en Domburg, maar door stroming of wind kan de olie ook op andere plekken terechtkomen. In Grauw is op last van de burgemeester een pand aan het Dorpsplein gesloten. Daar werd in juli een hennepkwekerij aangetroffen waar zo'n 300 planten stonden. De sluiting duurt 3 maanden. En de brandweer van Burg Haamstede was gisteren aan het oefenen toen ze plots een echte brand ontdekte. Dat meldt HV Zeeland. Vlakbij Sedoskerken Schouwen-Duiveland, waar de oefening plaatsvond, zagen de brandweerlieden flink wat zwarte rook. Er bleek een camperbusje in brand te staan. De brandweer ging gelijk aan de slag met blussen, maar ze was te laat om te voorkomen dat de camper uitbrandde. En dan het weer in Zeeland. Er is nog steeds veel bewolking, maar vanuit het zuiden kan de zon af en toe doorbreken. Later vanmiddag klaart het verder op. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost, later uit het zuidwesten. De maximumtemperatuur ligt tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
7: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: Henk Westbroek, ik hoor die bij Omroep Zeeland. En zelf, je naam is mooi. 1:06. Nou, het is eind september. Het is nu officieel herfst. En we blikken terug op de afgelopen warme, soms echt hete zomer. Gemeente Schouwen-Duiveland was een van de eerste gemeenten in Zeeland met een uitvoerig eigen hitteplan. Maar waarom zijn die plannen er eigenlijk? Wat merken de inwoners ervan? Nou, we horen het in deze Zeeuwse Kamer van wethouder Ankie Smit. Welkom, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Om te beginnen, kunt u zelf er een beetje tegen, de hitte?
1: Op zich kan ik wel tegen hitte, maar het ligt er wel aan waar je bent. Als je op een groot plein bent met heel veel gebouwen en je loopt in de brandende zon, dan heb ik er meer moeite mee dan wanneer ik thuis in de tuin zit, zal ik maar zeggen.
0: Ja, want dat was wat u deed tijdens die hittegolven, dan de verkoeling een beetje in de tuin opzoeken in de schaduw?
1: Ja, in de tuin, maar ook wel binnen, omdat het dan buiten toch erg warm was.
0: Ja. Zoals gezegd, praten we over het nut van een hitteplan. Want gemeenten zijn niet verplicht om ze zelf vast te stellen. Want bij extreme hitte is er gewoon landelijk een hitteplan van het RIVM dat waarschuwt. Waarom is het dan toch belangrijk dat de gemeente er zelf ook eentje opstelt?
1: Het is belangrijk dat we als gemeente ons bewust zijn van het feit dat, dat de hitte optreedt. Dat het steeds vaker optreedt. Dat er inwoners zijn die kwetsbaar zijn en daar meer last van kunnen hebben dan anderen. Dat kan druk geven op de zorg. We hebben ook veel toeristen in het seizoen dat de hitte optreedt. Dat is ook belangrijk gegeven en kan ook weer wat druk geven op de zorg als

0: we daar als mens onwel worden bijvoorbeeld. En ja, we hebben als gemeente met name in de openbare ruimte natuurlijk een mogelijkheden om te proberen verkoeling te realiseren.
1: Ja, want wie is het dan in zo'n gemeente die zegt, jongens, we moeten nu een hitteplan opstellen?
0: Nou, dat is een heel proces geweest, maar in de basis ligt de oorsprong in de klimaatadaptatiestrategie, moeilijk woord. Maar betekent eigenlijk van ja, het klimaat verandert en daar moeten we eigenlijk op voorbereiden. En daar zijn een aantal dingen in opgenomen en een van die dingen is hoe gaan we om met hitte. En om daar goed naar te kijken hebben we dat apart bij de kop gepakt. En gekeken welke rol de gemeente heeft, wat we daarin kunnen doen. En dat is eigenlijk de basis, de oorsprong van ons hitteplan.
1: Ja, toch zei ik al eerder, de gemeenten zijn niet verplicht om het te doen. Dus jullie zijn wel voorloper in dat jullie zeggen, we doen het toch wel.
0: Ja, we doen het wel. Omdat we denken dat het belangrijk is om breed dat bewustzijn te hebben. Zowel in de samenleving als in onze organisatie. En ook mensen goed te informeren wat ze kunnen doen. En wij gaan het natuurlijk niet overnemen. Iedereen heeft een eigen rol hierin. Maar we kunnen wel samen met de GGD en bijvoorbeeld zorginstellingen, scholen, zorgen dat de informatie over hitte en wat je kan doen om daar wat aan te doen. Om dat goed te delen. En daarnaast hebben we ook een verantwoordelijkheid voor onze buitenmedewerkers bijvoorbeeld. En die kunnen niet de zon ontlopen en de warmte ontlopen. Nee. Dus het is ook belangrijk om hitteplannen te hebben. Hitteprotocol bijvoorbeeld als het gaat om werk. Wanneer en met welke temperatuur kun je nog wel buiten werken? Ga je aan de slag met een tropenrooster bijvoorbeeld? Eerder beginnen, eerder stoppen. Mm-hmm. Dat soort dingen. Watertappunten, plekken van verkoeling, allemaal belangrijk.
1: Maar het is wat jullie zeggen, we nemen het niet over van de zorgorganisaties of van de scholen, maar je trekt samen daarin op eigenlijk.
0: Ja, klopt. Dus er is natuurlijk een nationaal hitteplan. Daar krijgen wij, als er waarschuwingen zijn, krijgen wij die door. Die kunnen we ook dan goed delen lokaal met onze bekende partners. Ook in de voorbereiding, dus in het voorjaar beginnen we eigenlijk al met communiceren. Het is denk ik voor een ieder zelf ook belangrijk om te weten wat kan ik doen om mijn huis koel te houden. Nou ja, en daar hebben we bijvoorbeeld onze energiecoaches en ons energiehuis informeren niet alleen over isoleren, maar ook over het koel houden.
1: Ja, maar niet iedereen heeft de luxe bijvoorbeeld van een airco in huis. Misschien kunnen ouderen dan in de kernen bijvoorbeeld wel bij temperaturen van 38 graden gewoon ergens overdag opgevangen worden in een zorgcentrum of een dorpshuis.
0: Ja, precies. Het is belangrijk om te weten, enerzijds om de openbare ruimte zo in te richten en ook nieuwbouwwoningen zo te bouwen dat hitte minder kans krijgt. Aan de andere kant, bij extreme hitte kun je voorstellen dat er plekken zijn in de dorpen en kernen waar mensen naartoe kunnen als het thuis te warm wordt.
1: Ja, om daar dan een beetje verkoeling te zoeken.
0: Ja.
1: Want die warme weken, als je dan gaat kijken naar cijfers, dan zijn er veel meer mensen gestorven, vooral ouderen dan normaal, meldde het RIVM. Weet u ook of dat in uw gemeente het geval is?
0: Ik weet, daar heb ik geen cijfers over, maar in de basis is het zo dat bij hitte meer mensen ziek worden en ook de kans op sterfte hoger is. Dat is ook waarom ik zei, ook voor de zorg betekent het nogal wat, want in de zomer is de bezetting wellicht wat minder. Aan de andere kant hebben we heel veel gasten. Dus ja, hoe zorgen we dan dat het zorgsysteem ook goed blijft draaien?
1: Ja.
0: Het klopt wel dat bij hitte de sterfterisico's toenemen onder kwetsbare groepen.
1: Laten we even naar een voorbeeld gaan. In Middelburg heeft de gemeente de koe bij de horens gevat en het gebied rondom de Meanderflat in de wijk Douwendalen vergroend. Dit zijn wat de reacties van de inwoners van de wijk.
2: Ik ben niet zo groen, dus, maar ja, ik denk dat het wel voor de natuur en voor de zuurstof en dat soort dingen wel belangrijk is.
3: Merkt u ook al dat het wat koeler is nu bij de flats?
2: Nee, dat merk ik niet zoveel verschil van eigenlijk.
3: En maakt u ook al gebruik van het park zo met deze warme dagen?
2: Nee, dat eigenlijk niet. Alleen ja, als ik loop heel veel. Dus als ik dan naar de winkel ben geweest of zo, dan ja, kom ik hier over het pad terug.
4: Ik zie echt vrouwen vanuit de buurt ook. Iedereen neemt zijn thee mee, koffie mee. En dan gaan ze echt op een bankje zitten. En dan ja, gaan ze tot laat in de avond zijn ze nog een beetje aan het kletsen met elkaar. Dus hierdoor wordt wel meer een gemeenschap dan ieders gewoon zijn huisje in.
3: En helpt het ook een beetje voor de verkoeling?
4: Verkoeling ook, ja, want er zijn nu ook veel meer schaduwplekken geplant, zeg maar. Bomen, gras, waardoor het ook wat groener uitziet. En waardoor de parkeerplaatsen ook zijn verminderd. En de rust ook meer terugkeert. Dus het is wat veiliger geworden, wat rustiger geworden en ja, meer groen natuurlijk.
1: De laatste vrouw die we horen, die is best wel positief. Toch reageren veel mensen nogal lauw op de vergroeningsplannen. En ze zeggen dat ze er weinig van merken. De urgentie wordt dus niet echt bij iedereen gevoeld, lijkt het wel. Wat is uw inschatting? Wordt het gevaar van hitte voldoende serieus genomen op dit moment?
0: Nou, ik denk dat we ons daar meer bewust van kunnen worden. Dit is een aanzet daartoe. En ik denk dat bijvoorbeeld in flatgebouwen, wij hebben geen flatgebouwen of echt zoals de grote steden, maar in meerlaagse woningen kan het ook heel warm worden. En dan is het fijn als je 's avonds nog buiten kan zitten en ondertussen je huis kan proberen te verkoelen. Maar ik denk dat het echt belangrijk is dat we ons realiseren dat het mooie weer fijn is, maar dat hitte echt een vraagstuk is waar je met elkaar naar moet kijken en zorgen dat we op een goede manier daarop voorbereiden op meer situaties waarin het niet aangenaam meer is.
1: Nee. En daarom praten we over die hitte hier in de Zeeuwse Kamer. Wethouder Ankie Smit van de gemeente Schouwen-Duiveland is de gast. En ja, de vraag inderdaad, hoe helpt het zo'n plan, zo'n hitteplan ons tegen de hitte? Maar nu en ook in de toekomst. Nou ja, de gemeente stelde vorig jaar een eigen hitteplan vast. Maar ik begrijp dat een hitteplan een draaiboek vormt eigenlijk voor wie je moet informeren en waarschuwen tijdens een hittegolf. Maar dat het daarnaast ook een beleidsstuk is voor hoe je de gemeente dan ruimtelijk wil inrichten. Zoals bijvoorbeeld met koele verblijfsplekken en die watertappunten die u eerder zei. Hè?
0: Ja, dus enerzijds gaat het om communicatie en bewustwording. Maar anderzijds, ja, zoals ik al zei, hebben we een verantwoordelijkheid in de openbare ruimte. Als bij het inrichten van die openbare ruimte is het belangrijk om koel te plekken, bomen te planten, groen te planten. Want dat levert gewoon een minder hoge temperatuur op. Schoolpleinen, ook een belangrijke. Voorheen waren dat natuurlijk plekken waar alleen maar tegels lagen. En nu wordt dat vergroend. En ook bij ontwikkeling van bouwplannen is het belangrijk dat er en bomen en groen in de buurt is. Zodat mensen ook die verkoeling kunnen zoeken.
1: Ja, hoe was het bij u thuis eigenlijk? Woont u zelf in een hittebestendige woning? Was de warmte een beetje buiten te houden?
0: Nou ja, een van de dingen die wij doen en die wij ook adviseren is om 's nachts te ventileren. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb een oud huis. Wel deels goed geïsoleerd. Daarom was het binnen ook wel aangenaam. Ik heb zonwering aangebracht. Alleen na de zomer. Dus in die hele warme periode heb ik een soort eigen zonwering aangebracht. Ja. Om het vooral koel te houden. En zo, ja, sommige momenten was het binnen echt koeler dan buiten. En dat is wel fijn natuurlijk.
1: Ja, en dat is echt een luxe die niet iedereen heeft volgens mij.
0: Nee, het is wel. Het is een vrijstaande woning. Dus we kunnen. En we zitten. Ja, we hebben een grote tuin met veel groen. Dat helpt ook. En bomen. Ja. Dus. Ja, op zich was het goed te doen. Maar ik moet zeggen, ik slaap altijd goed. Dus. Ook als het warm is, slaap ik goed. Ja.
1: Toch gaat het in dat hitteplan daar ook over. Hè? Woningbouw. Want in hoeverre bepaalt de gemeente nou waar nieuwbouwwoningen aan moeten voldoen? Gaat het dan over de ligging? Bijvoorbeeld niet meer op het zuiden of het westen? Is het nog verstandig om veel glazen puien toe te passen? Dat zijn wel vraagstukken die nu leven natuurlijk.
0: Ja, nou dat soort dingen kun je dus meenemen in de eisen die je stelt aan de bouwplannen die er komen. Om problemen in de toekomst te voorkomen en te zorgen dat de hitte zoveel mogelijk wordt geweerd.
1: Ja, want is dit Denkt u nu het nieuwe normaal met dit soort warme periodes in de zomer en dan ook al vroeg in het jaar? Is dit het nieuwe normaal?
0: Ik denk dat het nieuwe normaal is. En wat dan normaal is, weet ik niet. Maar het is een feit dat er steeds meer warme dagen komen en steeds meer hittegolven. Ja. We moeten ons daar echt op voorbereiden.
1: Tot nog één ding. Er staat in uw hitteplan dat hitte en extreem weer nadrukkelijker meegenomen wordt ook in de vergunningverlening en de voorbereiding van evenementen. Hoe zit dat precies?
0: Nou, als wij een groot evenement hebben, dan gaan we natuurlijk er wordt een vergunning afgegeven. Dan wordt er ook gekeken van ja, wat zijn de maatregelen die de organisator treft om te zorgen dat mensen niet onwel worden van de hitte. En dan kun je inderdaad weer denken aan watertappunten. Maar ook bijvoorbeeld doeken of andere dingen, zodat mensen niet in de volle zon staan. Dus naast allerlei andere dingen nemen we dit ook mee in de vergunningverlening.
1: Ja, wat is dat afgelopen de zomer bij Concert at Sea ook gebeurd? Want er was best wel wat noodweer op komst natuurlijk.
0: In ieder geval water is. Mensen konden water tappen. Er waren extra watertappunten vanwege de hitte.
1: Ja, maar dat onweer daar wordt dan.
0: Nou, dat is weer een ander thema. Het is wel een weerthema natuurlijk. Ja. Maar,
1: en een gevolg van die hitte natuurlijk.
0: Ja, onweer kan een onderdeel ervan zijn. Hebben we overigens niet in het plan. Maar onweer bij evenementen, dat is eigenlijk verantwoordelijkheid van de burgemeester. Hè? Als er een risico is, dan beoordeelt de burgemeester of er stappen genomen moeten worden richting een evenement.
1: Ja. Toch hoor je nu steeds vaker ook het geluid met wandelevenementen, maar ook met dit soort festivals. Moet dat seizoen niet opschuiven naar eerder in het jaar, dat het nog koeler is? Wat is uw kijk daarop?
0: Het is in ieder geval zo. Ook sporters hebben we opgenomen als doelgroep. Hè? Het is in ieder geval zo dat er ook duidelijk adviezen zijn als er hitte is, wat je wel en niet zou moeten doen. Dus inspanning met hitte. Ja, we zien dan dat mensen bijvoorbeeld eerder gaan hardlopen. En voor evenementen geldt het risico dat het te warm is en dat je extra maatregelen moet nemen, neemt natuurlijk toe.
1: Ja. Ja. Iets om in de gaten te houden, lijkt me, als gemeente. En dat gaan jullie de komende tijd ongetwijfeld doen. Ankie Smit, wethouder van de gemeente Schouwen-Duiveland. Bedankt voor de komst hier naar de studio. Veel succes met alles.
0: Dankjewel.

0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
4: Hey, Remo!
5: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
7: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
6: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
7: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
6: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
7: Oké, ga ik op letten.
6: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
7: Doe ik.
6: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
11: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
12: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
13: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
14: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20... Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
18: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den

Goedemiddag, het is het midden van de werkweek, 23 september, dag 266 van week 39. Fijn dat je luistert naar Omroep Zeeland, dit is de muziekmiddag en we begonnen helemaal goed met Narada Michael Walden, die heel veel liedjes voor anderen heeft geschreven trouwens. Bijvoorbeeld Lionel Richie en Whitney Houston. Maar dit keer dus als artiest, als zanger, samen met Patty Austin. Het was Gimme, Gimme, Gimme. En er komt nog heel veel moois voorbij. Bijvoorbeeld de Steve Miller Band, Teddy Swims en ook Alex Warren, Eternity.

Mooi samen gezongen. En ik vind dat er ook zo'n lekker gitaarriffje in zit. Hoe van Nielson en Miss Montjo. Blijf luisteren naar Omroep Zeeland. Want zometeen weer een kort fragment van een hit die verderop gedraaid wordt. En ik kan alvast verklappen, het is geen makkelijke deze keer.

Lekker spacey, hè? Dit Fly Like an Eagle, Steve Miller en zijn band. En straks het laatste Zeeuwse nieuws zo rond 1:30. En dan in het tweede half uur hoor je sowieso deze hit in de muziekmiddag. Maar wat is dit? Wie zingt dit? En ik had het al gezegd, hè? Het is een lastige opgave.

0: Dag Jaap.
1: Hi.
0: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
1: Ja, we hebben echt veel nodig.
0: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
1: Klopt.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
5: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemiddag, het is 1:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. De verdachte van het dodelijk ongeluk bij Terholen van afgelopen juni reed op 800 meter van de bocht nog 130 km per uur. Dat bleek vandaag in de rechtbank in Breda, waar de eerste proforma-zitting plaatsvindt. Ook wist hij dat de stuurbekrachtiging van zijn auto niet meer werkte. Zelf verklaarde de verdachte daarover in het verhoor dat de auto niet stuurde toen hij de bocht inging. De 20-jarige man uit gemeente Hulst wordt niet meer verdacht van rijden onder invloed van THC. De concentratie THC in zijn bloed was zo laag dat het niet strafbaar is. Wie tijdens de maandenlange werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel met de ferry naar de overkant wil, kan daarvoor een tijdelijke ferrypas aanschaffen. Daarmee kunnen reizigers 5 maanden lang onbeperkt varen tussen Breskes en Vlissingen. De pas is vanaf 1 oktober te bestellen. Vanaf die datum kunnen reizigers ook meteen hun afvaart reserveren. De Westerschelde-ferry heeft ondertussen nog wel een flinke uitdaging. Er wordt dringend gezocht naar minimaal 1 extra stuurman. Een paaltje dat sinds vorige week op het fietspad van de Schorken-Zandsweg bij Schaverpolder is geplaatst, levert gevaarlijke situaties op voor fietsers. Dat zegt de Fietsersbond. Het paaltje is neergezet om sluipverkeer te voorkomen richting het industrieterrein van Schaverpolder. Maar volgens de bond kan een fietser die tegen het paaltje rijdt flink ten val komen. Ook deze voorbijganger begrijpt maar weinig van het paaltje.
8: Levensgevaarlijk voor fietsers, bronfietsers of voor wie dan ook. Dit verzin je niet. Op een rechtdoorhand fietspad, daar moeten ongelukken van komen.
7: Afgelopen weekend hield de Fietsenbond nog door heel Nederland de zogeheten paaltjescheckdag, waarbij fietsers wordt opgeroepen gevaarlijke paaltjes op fietspaden te melden. En dan het weer in Zeeland. Vooral op Schouwen-Duiveland en Tholen blijft er vrij veel bewolking. Elders zijn er enkele brede opklaringen. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. En de maximumtemperatuur ligt vanmiddag tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek.

Shania 2, misschien zijn er wel Zeeuwen ook naar een van die optredens gegaan in Londen. Dat Wembley Stadium. Ze gaf er volgens mij wel 12, 15 achter elkaar. Man, I Feel Like a Woman. Ben je er al achter welke hit dit zou moeten zijn? Nou, nog een keer. Hij is heel lastig vandaag. Wat is de bedoeling? Gewoon blijven luisteren naar Omroep Zeeland. Want ik ga straks draaien het liedje. En dan vertel ik natuurlijk ook wie we hoorden en hoe het liedje heet. Dit is Wonderschoon. Shanna Spyro, Great Expectation.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Rod Stewart en Young Turks. Nou, we zijn zover hoor. Het fragment. Het komt van Michelle Davina Hogendoorn. En dit was haar allereerste solo single na het grote succes van de cover bij Beste Zangers Duurt Te Lang. Skyward uit 2019.

0: waar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
2: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
3: Download de app en start met vinden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Hey!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Hey!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht en alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan
4: hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
9: Zo open bedoelen ze vast niet.
20: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
21: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
20: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
22: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
23: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
22: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
23: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
22: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
23: Oké, ga ik op letten.
22: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
23: Doe ik.
22: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
24: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
25: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
24: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
26: Omroep Zeeland.
27: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Naar verluidt opgericht op Valentijnsdag. Deze band The Romantics en What I Like About You. Leuk dat je erbij bent. Het is het midden van de week, de muziekmiddag. Suzanne Freek zijn hier met Ken jij dat gevoel?

Crowded House, een liedje dat je eigenlijk het hele jaar door kan draaien op de radio. Weather With You, bij Omroep Zeeland te horen op deze 23 september. En op deze datum in 1977 bracht David Bowie Heroes uit.

David Bowie schreef dat 49 jaar geleden met Brian Eno van Roxy Music. Maar het was geen groot hit in de Verenigde Staten. En hij heeft het in Berlijn, want hij was toen gehuisvest in Berlijn, heeft hij dat ook opgenomen. Bob Marley gaf zijn allerlaatste optreden in 1980 op 23 september. Twee dagen daarvoor was Bob Marley in elkaar gezakt tijdens een rondje joggen in Central Park. En de artsen hadden hem geadviseerd om onmiddellijk te stoppen met de concerten die daarna nog zouden komen. Toch heeft hij dat dus nog wel één keer gedaan in Pittsburgh. En Milli Vanilli stond in bijna elk land op nummer 1 op deze datum in 1989. Met Girl, I'm Gonna Miss You. En niet lang daarna zou bekend worden dat de twee heren Rob Pilatus en Fabrice Morvan niet echte zangers waren van de band.

Cresip en How Would You Feel? Prince ging in februari 1984 de studio in. En een van de liedjes die hij daar opnam was deze, Manic Monday. Maar hij vond het toch niet geschikt voor zichzelf, dus hij gaf het aan een bandje dat hij kende, de Bengals.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. De verdachte van het dodelijk ongeluk bij Terholen, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, komt voorlopig op vrije voeten. De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige man opgeheven. Vanaf morgen komt hij onder strenge voorwaarden vrij. De rechtbank woog daarin vooral mee dat de man nu 3 maanden vast heeft gezeten en er nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling van de zaak. Nabestaanden in de zaal reageerden boos op de beslissing van de rechtbank. Wie tijdens de maandenlange werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel met de Westerschelde-ferry naar de overkant wil, kan daarvoor een tijdelijke ferrypas aanschaffen. Daarmee kunnen reizigers 5 maanden lang onbeperkt varen tussen Breskes en Vlissingen. De pas is vanaf 1 oktober te bestellen. Vanaf die datum kunnen reizigers ook meteen hun afvaart reserveren. De Westerschelde-ferry heeft ondertussen nog wel een flinke uitdaging. Er wordt dringend gezocht naar minimaal 1 extra stuurman. Een paaltje dat sinds vorige week op het fietspad bij de Schorkenszandweg bij Schravenpolder is geplaatst, levert gevaarlijke situaties op voor fietsers. Dat zegt de Fietsersbond. Het paaltje is neergezet om sluipverkeer te voorkomen richting het industrieterrein van Schravenpolder. Maar volgens de bond kan een fietser die tegen het paaltje rijdt flink ten val komen. Ook deze voorbijganger begrijpt maar weinig van het paaltje.
2: Levensgevaarlijk voor fietsers, bronfietsers of voor wie dan ook. Dit verzin je niet. Op een rechtdoorgaand fietspad, daar moeten ongelukken van komen.
1: Afgelopen weekend hield de Fietsersbond nog door heel Nederland de zogeheten paaltjescheckdag, waarbij fietsers worden opgeroepen gevaarlijke paaltjes op fietspaden te melden. En dan het weer in Zeeland. Vooral op Schouwen-Duiveland en Tholen blijft er vrij veel bewolking. Elders zijn er brede opklaringen. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest en de maximumtemperatuur ligt vanmiddag tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je natuurlijk terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias.

Ik kan me voorstellen dat als je nu in de auto zit, je bent alleen, dat je dit uit volle borst hebt meegezongen. Want zo'n liedje is dat gewoon. Player en Baby Come Back in de muziekmiddag van Omroep Zeeland.

0: Goedemorgen. Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

All Things Under the Sun van Wolf. Ik ga weer draaien aan het rad met al die jaartallen om te bepalen uit welk jaar de volgende plaat komt. Hoppakee! Zo, en we zijn in de jaren 80 beland. En het is het jaar 1982, dus 44 jaar geleden. Pak ik het mapje er even bij. Het was het jaar van de Falklandoorlog tussen Argentinië en het Verenigd Koninkrijk in 1982. Het was ook het jaar van de release van Thriller van Michael Jackson. Verscheen op 30 november. En daar zouden wij nog jaren en jaren heel veel plezier van hebben. En het Eurovisie Songfestival werd gewonnen door zangeres Nicole met haar liedje Ein bisschen Frieden. En het was ook het jaar 1982 van het liedje Bloedend Hart van de Dijk.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: De nieuwe Bed 2TTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 kilometer per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias Den.

The Human League and Don't You Want Me. Ik zie allemaal filmpjes voorbij komen de laatste tijd van deze band. Dat ze nog steeds lekker aan het optreden zijn. Ja, en als deze dan voorbij komt, dan gaat het dak er echt wel af hoor. Fantastische hit uit de 80's. Zometeen de verjaardagen van deze 23ste. Eerst nog Ilse de Lange en daarna Ben E. King.

Benny King en Stand By Me. Een liedje dat hij aanbood aan zijn band The Drifters. Maar die hadden er geen zin in, dus heeft hij het als soloartiest uitgebracht. Het is vandaag 23 september, de verjaardag van onder andere Julio Iglesias. 83 geworden vandaag.

laatst nog een LP van hem gekocht. Die hele bekende met al zijn beste hits. Met die blauwe hoezen. Dat hij, het lijkt alsof hij net uit het zwembad komt. Of in ieder geval van het strand. Ja, Julio vandaag jarig. Heeft een beetje een moeilijke periode achter de rug natuurlijk. Hè, vanwege allerlei beschuldigingen en dergelijke. Ook jarig vandaag de boss. Bruce Springsteen viert vandaag zijn 77ste verjaardag.

Zwolle, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

dit was uiteraard eerst een Duitse hit voor Nena. En ze kwam een keer Kim Wilde tegen. En toen ontstond het idee om dat eens een keer samen uit te brengen. En dan in het Engels. Any place, anywhere, anytime bij Omroep Zeeland. Cliff Richard, Donna Summer. En ook de Britse popband Bucks Fizz. Ze zagen geen brood in What's Love Got To Do With It. Maar Tina Turner wel.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. De verdachte van het dodelijk ongeluk bij Terhole, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, komt voorlopig op vrije voeten. De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige man opgeheven. Vanaf morgen komt hij onder strenge voorwaarden vrij. De rechtbank woog daarin vooral mee dat de man nu 3 maanden vast heeft gezeten en er nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling van de zaak. Nabestaanden zijn teleurgesteld en boos over de beslissing van de rechtbank, vertelt Bart Visser van namens de familie.
2: De nabestaanden en de slachtoffers is zo'n dag sowieso heel beladen, hè, want het gaat om jouw leven, het leven van jouw kind. Dat is al heel heftig. En als je dan moet horen dat de verdachte vrijkomt, dat komt dan wel echt binnen. Dus dat meet je na afloop met name dat mensen echt verslagen waren door dat gegeven. En dat is onverteerbaar voor ze. Dat is wat, denk ik, wat er overblijft.
1: Volgens het OM reed de man op 800 meter van de bocht waar het ongeluk gebeurde nog 130 km per uur. De Zeeuwse overheden verkopen hun belang in de kerncentrale Borselen aan de Nederlandse staat. Het Rijk betaalt 158 miljoen euro voor het belang van 70% in de kerncentrale. De overige 30% blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. De Zeeuwse aandeelhouders besloten enkele jaren geleden al dat zij niet zelf meer de financiële risico's van het langer openhouden van de centrale wilden dragen. De kerncentrale was de afgelopen jaren winstgevend, maar de opbrengsten kunnen sterk wisselen. Bovendien zijn grote investeringen nodig om Borselen ook na 2033 in bedrijf te houden. En wie tijdens de maandenlange werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel met de Westerschelde-ferry naar de overkant wil, kan daarvoor een tijdelijke pas aanschaffen. Daarmee kunnen reizigers 5 maanden lang onbeperkt varen tussen Breskes en Vlissingen. De pas is vanaf 1 oktober te bestellen. Vanaf die datum kunnen reizigers ook meteen hun afvaart reserveren. De Westerschelde-ferry heeft ondertussen nog wel 1 flinke uitdaging. Er wordt dringend gezocht naar minimaal 1 extra stuurman. En dan het weer in Zeeland. Vooral op Schouwen-Duiveland en Tholen blijft er vrij veel bewolking. En elders zijn er enkele brede opklaringen. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest en de maximumtemperatuur ligt vanmiddag tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

Woensdagmiddag is het 23 september, het midden van de week. En deze uitzending is bijna voorbij. Het is het laatste half uurtje van de muziekmiddag. Fairground, Simply Red en ook nog Chef Special en C'est la vie. En dit zijn Sam Fender en Olivia Dean. Een van de beste liedjes van de afgelopen jaren. Rain Me In.

0: steek ik die van jou.
1: Emma Heesters, dat is...
2: Muziek uit Zeeland.
1: Een hartenbreker en ook nog Ed Sheeran en Photograph. Zometeen naar vieren. Zeeland komt thuis met het laatste Zeeuwse nieuws uiteraard. De weerberichten en ook vanaf 5:30 kun je weer bellen voor Zegt U Het Maar. Het nummer is 0118 4 5 keer 9.

0: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
0: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
0: AutoStore is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van AfroTros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat AfroTros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
12: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
13: Dag Jaap.
14: Hi.
13: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
14: Ja, we hebben echt veel nodig.
13: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
14: Klopt.
11: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
16: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Hey, Remon!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas. Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
21: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
20: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
21: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
20: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
21: Oké, ga ik op letten.
20: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
21: Doe ik.
20: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
22: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
23: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
24: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
25: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
26: De verdachte van het dodelijk ongeluk bij Ter Hole komt onder voorwaarden voorlopig vrij. Nabestaanden reageren er zo op. In Zeeland komt thuis. Verder vandaag in het Zeeuwse nieuws. Het is de week van de positieve gezondheid. Ook onderwerp van gesprek bij de Zeeuwse Zorgcoalitie. En de zoon van Eveline Dingemans heeft een heldendaad begaan. Onze Zeeuw in het buitenland deelt het hele verhaal zometeen met ons hier. En dat doet ze uiteraard in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert. Het Zeeuwse nieuws van deze woensdag krijg je. En muziek van Cameron Whitcomb.

0: Creed High. Cameron Whitcomb hoorde je en Medusa. De emoties liepen vandaag hoog op bij de rechtbank in Breda. Er was de eerste proforma-zitting over het dodelijke ongeluk bij Terhole afgelopen juni, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen. De rechtbank besloot de voorlopige hechtenis van de 20-jarige verdachte te schorsen. Morgen komt hij voorlopig vrij onder strenge voorwaarden. Dat nieuws valt niet goed bij de slachtoffers en nabestaanden, vertelt Bart Visser van Namens de Familie.
1: Deze zitting is voor de meeste nabestaanden en slachtoffers vooral zullen ze onthouden als de dag dat hij vrij kwam. En dat is toch wel echt een klap in het gezicht.
2: Ja, want zo voelt het ook echt.
1: Ja, mensen zijn echt verslagen door die beslissing van de rechtbank. Je kunt er juridisch van allerlei rationele argumenten op loslaten, maar je zult je kind verliezen en dan moeten horen dat de verdachte van dat feit vrijkomt. Dat is heftig hoor.
2: Nu zal de zaak dus pas weer openbaar zijn op het moment van de inhoudelijke behandeling. Daar kan een behoorlijke tijd tussen zitten.
1: Ja, dat weten we nu eigenlijk niet zo goed. In principe geen pro forma zittingen meer. Dus het is afwachten nu wanneer er een inhoudelijke behandeling wordt gepland.
2: Wat vond u van het verloop van de zitting?
1: Nou, voor de nabestaanden en de slachtoffers is zo'n dag sowieso heel beladen. Hè, want het gaat om jouw leven, het leven van jouw kind. Dat is al heel heftig. En als je dan moet horen dat de verdachte vrijkomt, dat komt dan wel echt binnen. Dus dat merkte je na afloop met name dat mensen echt verslagen waren door dat gegeven. En dat is onverteerbaar voor ze. Dat is wat denk ik wat er overblijft.
2: Ja, want wat ik zag ook, niet alle ouders konden aanwezig zijn vandaag. Voor hen zal het ook wel rauw op een dak vallen als ze dit te horen krijgen.
1: Ja, je krijgt dan dat telefoontje waarvan je dan verwacht, nou, ik krijg te horen hoe de proforma is geweest. En je denkt niet dat je dan meteen verwacht dat je het nieuws krijgt dat de verdachte vrijkomt. Morgen om 11 uur staat hij buiten. Ja, heel pittig.
0: Zei Bart Visser namens de familie, sprak hij. In gesprek met verslaggever Mark van Leijden. Later in Zeeland komt thuis, spreken we nog met hem en hoor je ook de persrechter die tekst en uitleg geeft over de beslissing.

0: zijn de klanken van Eros Ramazzotti op je woensdagmiddag. Je luistert naar Omroep Zeeland. Snel naar de klanken van onze eigen Jurena. Tjoe, goedemiddag.
1: Michiel, goedemiddag.
0: Het weer was eerst nog wel redelijk bewolkt. De zon deed toch wel aardig zijn best vanmiddag.
1: Ja, die heeft het toch wel gewonnen inderdaad uiteindelijk. Ook op Schouwduiveland en Tolen, waar het nog lang redelijk bewolkt was. Dus dat is mooi geworden nu. Het is een mooie namiddag met flink wat zon. Een paar vriendelijke wolkenveldjes. En een temperatuur die er toch al mag zijn. 20 tot 22 graden bij een zwakke tot matige. Een beetje veranderlijk wordende wind. Dus een toch wel een nazomers namiddag zou ik willen zeggen. Het duurt alleen niet zo lang. Want vanavond komt er van zee weer wat meer bewolking. Geen nood. Het gaat niet direct regenen, maar later in de avond en rond middernacht is er wel kans op een paar buien. Dat is de uitloper van een front wat eigenlijk vanaf Zuid-Noorwegen naar Denemarken loopt en over Noord-Nederland tot bijna bij ons. Met dus een paar buien op onze breedtegraad, zo gezegd. De wind draait erbij in de loop van de avond naar het noordwesten. Wordt matig tot vrij krachtig. Dat is dan windkracht 3 tot 5. Dat hebben we ook vannacht, maar het front zelf loopt daarmee ook vrij vlot door. En we komen vannacht weer een brede opklaring gaandeweg. Met dat stapelwolken en een minimumtemperatuur later van 11 tot 15 graden. En dan gaan we morgen op pad met een mooi plaatje, denk ik. Mooie, felle opklaringen. Ook al soms vrij veel stapelwolken, dat alweer wel. In de vroege ochtend misschien een beetje een frisse noordwestenwind. Windkracht 3 tot 4. De wind zal wat afnemen in de loop van de middag en morgenavond blijft er weinig wind over. En ook de meeste stapelwolken zullen langzaam wat gaan oplossen in de middag. Dus in principe vrij zonnig of flinke zonnige periode. Morgenavond is dan helder. En de maximumtemperatuur die is ietsje lager, maar wat geeft dat, zou ik zeggen. Die komt uit op 18 tot 20 graden morgenmiddag.
0: Hey, dat weerbeeld wat we deze dagen hebben, is dat iets wat doorzet richting het weekend?
1: Ja, ik zou er wel willen zeggen, inderdaad, met temperaturen die weer wat hoger komen vanaf vrijdag. Vrijdag rond 21 graden. In het weekend toch wel 22 graden op veel plaatsen. Het zal ook weer behoorlijk rustig worden bij een meestal zwakke wind. Vrijdag uit zuid tot zuidoost. Het is dan vrij zonnig tot zonnig, met temperaturen dus net boven de 20 graden. Heerlijke dag, denk ik, en ook het weekend mag er zijn. Hoewel er dan weer wat meer bewolking komt van het westen uit. Maar het zijn ook dan zonnige perioden en de wind is dan zwak en veranderd. En de temperaturen boven de 20 graden grens is eind september natuurlijk altijd goed.
0: Precies, duidelijk. Jurgener, dankjewel in ieder geval voor dit moment. Even kijken op de weg. Daar zijn twee vertragingen gemeld. Eerst op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerken, file van 11 kilometer. Je vertraging is er ruim een kwartier. De weg is even dicht, er staat een te hoog voertuig. Diezelfde A16, maar dan van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum 10 kilometer file. Je vertraging is daar een klein kwartier op dit moment.

0: Alex Warren, een passenger. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had de groei geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen, vertelt deze verslaggever van de NOS.
1: Die lonen die stegen door nieuwe CAO-afspraken. De totale beloning van werknemers ging bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal met liefst 5% omhoog. En er kwamen er ook meer banen bij, zodat meer mensen aan het werk konden. En ook de uitkeringen die stegen.
0: De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Ander nieuws wat vandaag opvalt. Een subsidieproef voor geld aan praktijkscholen wordt voortgezet. Ook dit jaar krijgen ze een bedrag om leerlingen te ondersteunen die weinig geld hebben. Het geld dat wordt voor verschillende zaken gebruikt, zegt het Jeugdeducatiefonds.
2: Die praktijkschoolleerlingen die lopen stage en die hebben bijvoorbeeld een zwarte broek nodig voor een horecastage of een certificaat om te bewijzen dat ze veilig kunnen werken op een werkplaats. En dit is vaak verplicht voor je stage en zonder kan je geen stage lopen en zonder stage geen diploma. Nou, er wordt nu verwacht van ouders dat ze dit zelf betalen, maar veel ouders kunnen dit niet.
0: 140 scholen doen dit jaar mee met de proef. Er is nog plek voor een aantal scholen om zich aan te melden. Ons tankgedrag, dat verandert door de hoge prijzen aan de pomp. ABN AMRO bekeek pinbetalingen en ontdekte dat we gemiddeld 10 liter per maand minder afrekenen. Ook zakelijke rijders tanken niet meer langs de snelweg, maar zoeken naar een goedkopere pomp. Wat verder opvalt in die cijfers, we verbruiken minder brandstof, maar het aantal files neemt niet af, zegt deze expert in een podcast van het Financieel Dagblad.
3: Maar je zou dus in die filedruk zou je dan bijvoorbeeld verwachten dat mensen plezierritjes achterwege laten in het weekend. Maar dat blijkt er ook niet uit. Dus dat is nog wel een klein beetje een raadsel. Waar komt dat lagere verbruik vandaan? Maar je kunt wel echt wel een verschil zien in tankgedrag.
0: Nou, volgens de FD zijn het ook niet veel meer elektrische auto's die zijn gaan rijden. En tot slot, het Nederlands elftal. Ze werkt met een fitte selectie toe naar het Nations League duel met Duitsland. En bondscoach Xavi Hernandez die kan morgenavond ook beschikken over Jurriën Timber. De verdediger van Arsenal is net hersteld van een liesblessure en ontbrak maandag nog op het trainingsveld in Zeist.
4: We had to manage Jurriën Timber, but he's ready, he's available, everybody's ready for tomorrow.
0: En Oranje speelt dus tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena en het is de eerste wedstrijd onder leiding van Xavi. Nieuws wat opvalt buiten onze provincie vandaag. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst muziek van

0: Dat dan hoor je bij op Zee laten vallen. Het is bijna 16:30. Zometeen schakelen we met Ierland. Met onze Zeeuw in het buitenland. Eveline Dingemansen. Die bijzonder verhaal met ons gaat delen. Dat zometeen. Jotte Houtman is er zo al met het allerlaatste Zeeuwse nieuws.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
5: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jouw thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het is exact 16:30. Pjotr Houtman heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Pjotr, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De verdachte van het dodelijk ongeluk bij Ter Hole, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, komt voorlopig op vrije voeten. De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige man opgeheven. Vanaf morgen komt hij onder strenge voorwaarden vrij. De rechtbank woog daarin vooral mee dat de man nu 3 maanden vast heeft gezeten en er nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling van de zaak. Nabestaanden zijn teleurgesteld en boos over de beslissing van de rechtbank, vertelt Bart Visser van namens de familie.
9: Voor de nabestaanden en de slachtoffers is zo'n dag sowieso heel beladen. Hè? Want het gaat om jouw leven, het leven van jouw kind. Dat is al heel heftig. En als je dan moet horen dat de verdachte vrijkomt, dat komt dan wel echt binnen. Dus dat merk je na afloop met name dat mensen echt verslagen waren door dat gegeven. En dat is onverteerbaar voor ze. Dat is wat denk ik wat er overblijft.
8: Volgens het OM reed de man op 800 meter van de bocht waar het ongeluk gebeurde nog 130 kilometer per uur. De Zeeuwse overheden verkopen hun belang in de kerncentrale Borselen aan de Nederlandse staat. Het Rijk betaalt daar 158 miljoen euro voor. Daarnaast kan er volgend jaar naar verwachting zo'n 1,1 miljard euro worden uitgekeerd aan de Zeeuwse aandeelhouders. Met de staat als nieuwe eigenaar wordt het langer openhouden van de kerncentrale na 2033 een stuk realistischer. De verkoop is nog niet definitief. Naar verwachting valt daar eind november een positief besluit over. Tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel vaart de Westerschelde-ferry vaker. Om alle afvaarten mogelijk te maken heeft de ferry meer personeel nodig. Volgens Wiljan Vloed, directeur van de ferry, is vooral het vinden van nautisch personeel een groot probleem. Het is niet mogelijk om binnen een jaar alle benodigde diploma's te halen om op de ferries te mogen varen. Daarom wordt er ook naar andere oplossingen gekeken. Zo zijn er gesprekken met rederij Doekse, die onder meer tussen Harlingen en Terschelling vaart. Ook wordt bekeken of 2 kapiteins die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken tijdelijk langer kunnen doorwerken. Als dat lukt, blijft er volgens Vloed nog altijd minimaal 1 stuurman nodig. Het liefst vindt de ferry er 2. En dan het weer in Zeeland. Vooral op Schouwen-Duiveland en Tholen blijft er vrij veel bewolking. Elders zijn er enkele brede opklaringen. De wind is zwak tot matig, uit zuid tot zuidwest. En de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je natuurlijk in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Pjotr. Eens kijken op de weg met vertraging. Op de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 4 kilometer. Je vertraging is er 5 minuten. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam ook voor Hogerheide 4 kilometer. Je vertraging iets meer dan 5 minuten. Ruim een half uur sta je stil op de A16 van Breda naar Rotterdam. De weg is dicht voor de Drechttunnel. Komt door een te hoog voertuig. Hou er rekening met een half uur vertraging op dit moment.
7: Goedemiddag, Zeeland.

0: Spyro en Material Lover.
1: Klein moment hoor. Dat einde heeft ook iemand zijn best gedaan, dus moeten we dat ook in zijn volledigheid laten horen. We gaan naar Ierland, we gaan onze ziel in het buitenland. We gaan even naar Dingemansen. Goedemiddag.
2: Hallo allemaal.
1: Hoe is het in Ierland?
2: Ja, goed, lekker weer nog steeds.
1: Kan het nou toch? De herfst is officieel begonnen.
2: Ja, dat weet ik, want ik zie de bladen al van de boom vallen.
1: Ja, maar toch is het nog lekker.
2: Het is heerlijk gewoon hier achter op het terras. Dus denk ik qua, goh, 22 graden lekker.
1: Maar goed, op het terras wordt dan wel gewerkt, toch, of niet?
2: Ja, er wordt nog steeds aan gewerkt, ja. Dat klopt.
1: Enig uitzicht al op een datum dat het een beetje klaar is?
2: Nou, kopen voor de kerstdag.
1: Dat zou fijn zijn.
2: Dat zeggen we al die twee. Het is ook dat voor de kerstdag klaar is.
1: Ja, we duimen mee. Eveline, we duimen mee.
2: Oké.
1: Okay. Een bijzonder verhaal wat je moet delen over je zoon. Wat heeft hij meegemaakt?
2: Oh, nou ja, dat was in Carlingford. Sorry. Dat was in Carlingford. Ja, die Mosselsenvest. En die komen terug van het Mosselsenvest. Die moesten de boel nog lossen natuurlijk aan dat kaartje. Want het is een heel klein kaartje. En er liggen ook oude boten die aan eigenlijk niet meer in gebruik zijn. Dus er ligt er ook een. Nou, een kriebel in mijn keel.
1: Ook nog.
2: De lichter in, dat is de vroegere Ierseke 103. En die is van Flup Sink geweest van UTIC. En die is verkocht naar Ierland. En die ligt er. Ja. Te liggen. Dat noemen ze hier, het is abandoned. Oftewel, het is verlaten.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Nou, die zagen die boot hartstikke scheef liggen. Nou, ik ben eens eventjes polshoogte genomen natuurlijk. En ja, dat ding dat liep onder water.
1: Oh.
2: Dus ja, maar ja, er zit olie en van alles en nog wat in dat schep natuurlijk. Dus ja, toen hebben ze toch maar besloten om misnaal heel de nou toch.
1: Nou, het is wat.
2: De bemanning. Ik ben niet al nacht aan ze bezig geweest om nou, dat komt niet goed.
1: Kom even op adem, neem even een slokje water. Inderdaad, geen gek idee, inderdaad.
2: Maar in ieder geval, misnaal naar ze niet al nacht in de weer geweest.
1: Oh, ja.
2: Om die boot te raden natuurlijk. Want wij weten van wie dat hij is. Dus die persoon opgebeld natuurlijk. Maar ja, goed, die was niet van plan om te komen.
1: Oh, oké. Okay.
2: Nee, dus ja, goed, die boot die lag er natuurlijk scheef. Dus daarna zijn het zo ver voor elkaar gekregen voordat het leeg water weer. Want dat kaartje, dat kun je niet uit dat het leeg water is. Dus dan ligt die boot vast in de blubber.
1: Ja, precies. Ja, maar ik kan me dus ook
2: toen was dat, ja, maar toen was dat gevaar. Dus we weten van dat die boot zou zinken.
1: Gelukkig.
2: Dus toen ben ze toch nog op een duur nog naar baden kunt. Oh. En de volgende nog althans met grote pompen als het voor elkaar kregen om die boot overaan de tuin. Oh. En dat gat zo goed en zo kwijt mogelijk had ging te dichten. En toen hij toch de eigenaar zijn eigen op naar zijn meld. Want ja, die zei, ja joh, dat doen zo je baas voor me.
1: Laat maar eens kijken wat er gebeurt. Ja.
2: Dus ja, dat is de IJs-103. En toen kreeg William een idee. Hij zei volgens mijn AK's een documentaire zien dat die boot in voortkwam. En inderdaad, ze is gezoeken. En toen kwam op de schatkamer van Beeld en Geluid.
1: Ja.
2: En was de documentaire die al in 1993 gemaakt was, eigenlijk op neervolging van de watersnood in 1953... Dat, hoe heet het nu, bij de mosselvesters en met de visserijen en alles in Zeeland.
1: Oh, okay.
2: En toen, want dat kwisten ze naar hen nog te herinneren, die zei, die hebben toch ook al zien in die documentaire. Ik zei, ja, dat was al heel lang geleden.
1: Ja, ja. Maar
2: dus ja, maar goed, oude mensen nu, oudere mensen nu, die zijn flap, we kennen neem ik aan nog.
1: Dat zo, ja.
2: Inmiddels is die natuurlijk ook overleden, want dat is ook al zoveel jaren geleden. Dus ja.

0: Goed, maar het is. Jij nog een vermelding ook in de kranten had. Ah. Dat voorkomt een ramp voorkomt nee, ja. Dat er olie zou lekken in de haven is. Want dat zou een rampen zijn.
1: Ik wou net zeggen, dat wil je hem wel voorkomen. Dus zo'n olieramp daar in Ierland.
0: Ja, inderdaad. Want dat is ook niet zo eenvoudig allemaal om dat op te lossen hier. Want
1: nee.
0: Dat is zoveel van die oude boeten die aan zomaar te liggen eigenlijk. Dus ja, dat is af en toe wel eens een ramp om die oude boertjes.
1: Ja, maar blijft hij met beide voeten nu op de grond staan? Of met al deze aandacht, met al dit nieuws?
0: Jawel, tuurlijk wel. De jong leeft gewoon verder.
1: Precies.
0: Nee, maar goed, de mensen waren gewoon blij dat ze zo goed er best in
1: natuurlijk, deden. Ja, en de eigenaar toch achteraf ook wel een beetje.
0: Nou, ik denk het wel, maar Jan weet het nog steeds niet. En William dus ook niet, wat had hij die boert gedaan? Dus ja, dat is gewoon, ik denk dat net de scrapyard moet.
1: Nou, we houden het in de gaten. Hopelijk komt de duidelijkheid voor William, voor jou, voor iedereen. En dan weten we het allemaal wat er met die eerste 103 gaat gebeuren. Evelien de Dingemansen, onze zeer in het buitenland. Doe ze de groetjes in Ierland. En volgende week spreken we elkaar opnieuw.
0: Dat is goed, de groeten allemaal.
1: Tot dan, hè. Fijne avond. Doeg.
0: Doeg.

Chicago and Hard to Say I'm Sorry. Nou, heb jij wel eens afgevraagd wie zo'n verkeerssituatie nou toch heeft bedacht? Een paaltje misschien midden op een druk fietspad bij Schravenpolder? Nou, dat zorgt nu voor flinke kritiek. Het moet namelijk sluipverkeer van auto's tegengaan. Maar volgens de Fietsersbond brengt het juist fietsers in gevaar. En ook op andere plekken in Zeeland zijn er zorgen over de inrichting van fietspaden. Maar herken je dat? En dan trekken we hem even van de fietspaden breed naar de Zeeuwse wegen. Je kunt alvast reageren op de volgende stelling. Ik erger mij regelmatig aan de inrichting van de Zeeuwse wegen. Laat je mening achter alvast via het WhatsApp-kanaal. 75% het nu eens met die stelling, 25% oneens. Je mening is welkom via 0118-499-999. Hoort graag.

0: Hier hoorde je een Bend & Break bij Omroep Zeeland. Het is deze week de week van de positieve gezondheid. En het thema van dit jaar is ontmoeten. Ja, bij positieve gezondheid gaat het erom hoe je jezelf zo gezond en fit mogelijk houdt, zodat de druk op de zorg beheersbaar blijft. Er doen 90 organisaties mee, legt Ilja van den Bossen uit, die namens het Samenwerkingsverband van Zorg en Welzijn, de Zeeuwse Zorgcoalitie, zich bezighoudt met het onderwerp dus van positieve gezondheid.
1: Ja, positieve gezondheid legt heel erg de nadruk op dat je ook zelf iets kan doen om je gezonder te voelen, om je prettiger in je vel te voelen. En door positieve gezondheid word je bewust wat je daar zelf aan kan doen. En in Zeeland vinden we dat belangrijk, omdat we ook met z'n allen, we worden ouder, we hebben ook nog wel eens wat pijntjes of mentale klachten. Dan kun je naar een huisarts of je kunt naar een therapeut. Maar er zijn ook heel veel dingen die je gewoon zelf kan doen en ook preventief. Je hoeft het soms niet zover te laten komen dat je pijntjes krijgt of dat je klachten krijgt. En wat we graag met heel veel organisaties, waaronder ook zorg en welzijn, maar ook gemeenten, willen doen om aan alle inwoners van Zeeland te laten zien wat je dus kan doen, op welke manier. En om daar met z'n allen stappen in te gaan zetten. En in deze week kan je geïnspireerd raken wat je daar dan in zou kunnen doen of zou willen doen.
2: Het wordt voor de vierde keer georganiseerd. Kunt u al iets vertellen over de resultaten of wat het heeft opgeleverd eigenlijk?
1: Ja, we zien sowieso een enorme groei in organisaties die meedoen. En dat gaat ook echt van kleine organisaties, grotere ouderenzorgorganisaties of ziekenhuizen die meedoen. Maar wat nog veel belangrijker is, dat ik ook hoor dat meer inwoners van Zeeland bereikt worden.
2: Vaak is in zo'n week, dan staat de volle aandacht erop. En lezen mensen er veel over, zijn ze erbij betrokken. Maar het gaat natuurlijk ook, denk ik, juist om het vasthouden daarvan. Hoe kun je daarvoor zorgen dat mensen dat daar aandacht voor blijven houden?
1: Ja, nou, gelukkig hoor ik ook al van mensen dat ze deze week ook juist gebruiken, omdat ze ook een intentie hebben om daarna iets met hun gezondheid of aan hun gezondheid te gaan doen. Dus ze zijn juist ook op zoek naar iets wat ze zelf kunnen gaan blijven doen. Dus dat horen we. Daarnaast denk ik ook, hoe meer mensen daarvan weten, hoe meer ze het er met elkaar over hebben. En dat is niet alleen tijdens de week, maar dat is ook na de week. En we merken ook dat we steeds vroeger, voordat de week gaat plaatsvinden, alweer van mensen de vraag krijgen, wordt het weer georganiseerd in september? Wat is er allemaal te doen? Dus zo merken we dat het steeds bekender wordt het hele jaar door. En natuurlijk ook gewoon de zorgprofessionals, de mensen die in welzijn werken, die zorgen ook echt wel dat dit het hele jaar aandacht blijft houden.
2: Als ik u zo hoor, dan is het dus wel echt gaan leven de afgelopen jaren.
1: Waar ik 3-4 jaar geleden aan mensen vertelde van ik werk voor Positief Gezond Zeeland of rondom positieve gezondheid, dan moest ik het echt nog uitleggen. En ik heb steeds vaker dat mensen zeggen, positieve gezondheid, daar heb ik van gehoord. Of ze weten zelfs wat het inhoudt. Dus de bekendheid is echt wel heel erg aan het groeien.
0: Door heel de provincie kun je in de week van de positieve gezondheid meedoen aan diverse activiteiten als improvisatietheater, jeu de boel of een cursus hoe verwerk je het beste een relatiebreuk. Allemaal dus in die week van de positieve gezondheid.

0: Damje en Fields Part 2. Zeeland verkoopt de kerncentrale in Borselen voor 158,5 miljoen euro. Meer details over die verkoop hoor je zo meteen in Zeeland komt thuis. Het gaat ook over het reisproduct, een speciaal abonnement voor de periode van de reparatie van de tunnel. Dat heeft alles met de ferry te maken. Dat en meer en een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Je hoort het zo meteen als je blijft luisteren, ook na 5 uur, naar Zeeland komt thuis. Omroep Zeeland.
1: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
2: Ontdek alles voor jouw perfecte nachtrust bij TMC Wonen. Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
7: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar
10: uit.
9: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
12: Is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
13: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, 5 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie. 2 vertragingen gemeld, allebei op de A16. Breda richting Rotterdam. Voor Dordrecht een file van 8 kilometer. Daar is je vertraging ruim een uur op dit moment. En andere kant op, Rotterdam naar Breda. Voor Dordrecht Centrum een file van 10 kilometer. Daar moet je een kwartier optellen bij je reistijd.
14: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
15: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
11: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
19: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
20: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
19: En bedankt, hè?
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderof.nl. Velderof, het comfort dat u verdient.
22: Hey, Remon!
23: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Hey, Remon!
23: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
25: Elektramat bestaat 20 jaar, voor installateurs en klussers. Fees mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
26: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
27: Omroep Zeeland.
0: Waarom wordt de verdachte van het dodelijk ongeluk in Terhollen vrijgelaten? Nou, je hoort de uitleg zo. In Zeeland komt thuis. Wie tijdens de maandenlange werkzaamheden aan de Westerschelde-tunnel met de Westerschelde-ferry naar de overkant wil, kan ervoor een tijdelijke ferrypas aanschaffen. Zeeland verkoopt de kerncentrale in Borselen voor 158,5 miljoen aan de Nederlandse staat. Meer over hoor je in Zeeland komt thuis. Een hele goede middag. De verdachte van een dodelijk ongeluk in Terhode mag vanaf morgen zijn proces in vrijheid afwachten. Een opvallende beslissing van de rechtbank in Breda, waar vandaag de eerste pro forma zitting plaatsvond in de strafzaak tegen de 20-jarige verdachte. Persrechter Suzanne Tempel legt die beslissing uit.
28: Een heel ingrijpende beslissing voor iedereen die betrokken is geweest bij dit ongeval. En het roept ook gewoon verbazing op. En de rechtbank heeft dit eigenlijk gedaan door eerst naar de wet te kijken. Er is op zich aan de wet voldaan om hem vast te kunnen houden. Maar de volgende stap is het ook nodig voor herhalingsgevaar om hem ook echt vast te zetten. En met strikte voorwaarden kan het herhalingsgevaar volgens de rechtbank klein genoeg worden gemaakt.
29: Wat zijn die voorwaarden?
28: De voorwaarden zijn dat hij uiteraard geen auto mag rijden. Hij moet behandeld worden. Hij wordt gecontroleerd op middelengebruik, dus alcohol en drugs. En hij krijgt begeleiding van de reclassering. En als laatste moet hij ook aanwezig zijn bij de inhoudelijke behandeling.
0: Andrus persrechter Suzanne Tempel. Eerder vandaag, verslaggever van Mark van Leijden, was aanwezig bij de zitting vandaag. Mark, die verdachte, hoe zat hij erbij vandaag?
1: Ja, weet je, het is een jongen zoals we die gewoon van de straat kennen. Het kan ieders kind zijn, bij wijze van spreken. En hij was wel zenuwachtig. Hij was keurig gekleed, zwart t-shirt, lichte broek. Wel met opgeheven hoofd kwam hij binnen, maar hij was wel zichtbaar onder de indruk van wat hij daar aantrof. Want er was massale media-aandacht en natuurlijk heel veel nabestaanden waren ook aanwezig.
0: Ja, het besluit van de rechtbank om hem voorlopig vrij te laten, dat viel niet goed bij de slachtoffers en nabestaanden. Hoorden we eerder al van namens de familie. Merkte jij dat ook in de rechtszaal?
1: Ja, op het moment dat het duidelijk werd dat hij vanaf morgenochtend zeg maar zijn verdere zaak in vrijheid mag afwachten, toen werd er toch wel emotioneel gereageerd door de nabestaanden. Er werden dingen geroepen bij het verlaten van de zaal door de verdachte. Dat is ook begrijpelijk natuurlijk, maar wel heftig om te horen.
0: Ja. Wat is er verder nog bekend geworden vandaag in die behandeling?
1: Wat duidelijk is geworden is dat de verdachte heeft verklaard over dat de stuur niet goed functioneerde toen hij richting de bocht bij Ter Hole op de N92 reed. Bekend was wel dat de stuurbekrachtiging het niet deed van zijn auto en dat hij daarvan op de hoogte was. Maar hij heeft dus nu ook aangegeven te hebben dat hij het idee had dat zijn stuur ook niet reageerde toen hij richting die bocht reed. Nou, dat betekent trouwens niet dat hij zonder gevolgen dit heeft gedaan. Want uiteindelijk reed hij ook bijna twee keer te hard. Hij reed het laatste stuk 130 km per uur. Terwijl er een adviessnelheid geldt voor 70 km per uur in die bocht bij Ter Hole. Nou, daarnaast is ook duidelijk geworden dat hij heeft weliswaar is hij getest op verdovende middelen. Direct na de ongeluk is er een test geweest, een speekseltest, waarbij gekeken werd of hij drugs had gebruikt. Nou, daar kwam een melding op THC kwam er naar boven. Later hebben ze nog zijn bloed geprikt. En op basis daarvan is weer naar de THC-gehalte gekeken. En toen bleek dat onder de maximale waarde zit. Dus dat hij daar in ieder geval niet strafbaar voor is. Okay. Maar het is nog niet helemaal duidelijk of dat nu wel of geen invloed heeft gehad op het feit dat hij dit heeft veroorzaakt.
0: Nee. Vandaag dus die voorbereidende zitting. Is er al zicht op een zittingsdag?
1: Nou, nee. Want de agenda's van alle partijen zijn redelijk gevuld, werd duidelijk. Wat je zegt klopt. Er zijn momenteel, of op het moment dat hij nu vrij is, komen er geen voorbereidende zittingen meer. Dus de eerstvolgende zitting zal een inhoudelijke behandeling zijn. Ja, en dat zal ergens volgend jaar worden.
0: Oké, wordt vervolgd. En dat uiteraard in de gaten. Mark van Leijden, dankjewel. Dan naar de Westerschelde-ferry. Die komt met een speciaal abonnement voor de periode van de reparatie van de Westerschelde-tunnel. Met de tijdelijke ferrypas kunnen reizigers tijdens de tunnelafsluiting 2 afvaarten per dag reserveren, zodat ze zeker zijn van een overtocht. Het reserveren dat kan vanaf 1 oktober, als de pas verkrijgbaar is. Verslaggever Mark Rijk ging langs bij de directeur van de Westerschelde-ferry, William Vloed.
2: We zijn heel blij dat we nu kunnen gaan presenteren dat we de nieuwe ferrypas hebben, die mensen vanaf 1 oktober kunnen aanschaffen om in die periode tot en met eind mei met de ferry gebruik te maken. Op het moment dat je de pas koopt, kun je meteen gaan reserveren, waardoor je hopelijk wat ontlast bent voor de periode dat de tunnel gesloten is.
4: Is het een spannende periode voor jullie die eraan komt?
2: Nou ja, het is een heel intensieve periode. Ja, en we zijn ook heel hard aan het zoeken voor nieuwe personeel, stuurmannen die we nodig hebben, omdat we een uitbreiding van 7 teams naar 9 teams hebben. Om met name zoveel mogelijk uren te varen, ja, is dat toch een spannende periode. Krijgen we het rond, kunnen we alle schepen goed bemannen en houden onze ferry het in die periode, zodat we inderdaad elk half uur kunnen gaan varen.
4: Die stuurmannen, er zijn er nog niet voldoende voor die periode.
2: Nee, we zijn wel aan het kijken naar wat alternatieven. Alternatieven zijn natuurlijk van een ander veerdienst gebruik maken, van Doekse, daar zijn contacten mee. We zijn op dit moment in gesprek met de vakbond om te kijken dat 2 medewerkers die 67 zijn en eigenlijk formeel via de CAO eruit moeten, maar die zijn fysiek nog prima in staat om 4 maanden langer te verblijven. Dus zo hopen we het op te lossen. Maar nieuwe medewerkers die zich bij ons melden en graag stuurman bij de Westerschelde Ferry willen worden, die zijn van harte welkom en kunnen we heel goed gebruiken.
4: De schepen, ze liggen er wel eens uit door technische problemen. Wat gebeurt er dan op dat moment als er bijvoorbeeld een schip uitvalt?
2: Vanaf oktober is er een extra onderhoudsprogramma voor de beide ferries. Zodat we in ieder geval aan de voorkant alle onderhoud hebben gedaan wat bijvoorbeeld pas hoefde plaats te vinden in juli 27, doen we nu in november 26. Dus we proberen helemaal klaar te zijn. Op zondagochtend gaan we wat minder varen om elke week extra onderhoud plaats te laten vinden. Ja, en als het onverhoopt voorkomt dat ze niet is, dan proberen we in ieder geval in de nacht de onderhoudwerkzaamheden te doen. Maar gaat de boot echt niet varen, dat we met de ferry niet kunnen door weer of door een technisch probleem, dan zijn we in onderhandeling met een busmaatschappij om vervangend vervoer te regelen. Dat is heel lastig, want met je bus moet je ook dan weer door de tunnel. Dat vraagt heel veel bussen en die worden op elk moment ingezet. Dat is nog een puzzel, maar we zijn wel kijken naar een alternatief. Het is wel zo, als de ferry op wat voor reden uitvalt, fietsen en brommers gaan we dan niet overzetten, want dat is gewoon een ondoenlijk te doen.
4: Nou, die ferrypassen, die is vanaf 1 oktober is die te koop. Je kan dan ook al vaarten, die kan je gewoon aanvragen. Nou ja, dan denk ik, lekker makkelijk aanvragen. Ik vul ze allemaal in. En of ik ga komen, ja of nee, wat maakt het uit?
2: Nou, daar hebben wij natuurlijk ook iets aan gedaan. Hè. Normaliter zijn we er helemaal niet zo streng in. Zijn we heel klantvriendelijk. Maar nu niet, omdat wij verwachten dat veel mensen gebruik gaan maken van de ferry. Hebben wij gezegd, als je 4 no-shows hebt, dus 4 keer wel gereserveerd hebt en niet komt opdagen, dan blokkeren we de pas, want dan gunnen we dat veel liever aan de mensen die echt noodzakelijk naar de overkant moeten, zodat ze op een beter tijdstip naar de overkant kunnen. Dus ja, we doen een appel op de mensen van reserveren, prima, reserveer zo snel mogelijk, maar maak ook gebruik van je reservering.
0: Dat kan dus vanaf 1 november, dan is die ferrypas beschikbaar.

0: Nieuwe muziek van hem, No True Self. Het is 16:15 geweest. Voor het weer naar Hugh Gernaert. Het was vanochtend best wel bewolkt. Uiteindelijk de zon toch wel redelijk terrein gewonnen. Maar komende dagen, wat kunnen we verwachten?
1: En dan gaan we morgen op pad met een mooi plaatje, denk ik. Mooie, felle opklaringen. Ook al soms vrij veel stapelwolken, dat dan weer wel. In de vroege ochtend misschien een beetje een frisse noordwestenwind. Windkracht 3 tot 4. De wind zal wat afnemen in de loop van de middag en morgenavond blijft er weinig wind over. En ook de meeste stapelwolken zullen langzaam wat gaan oplossen in de middag. Dus in principe ja, vrij zonnig, een flinke zonnige periode. Morgenavond is het dan helder. En de maximumtemperatuur is ietsje lager. Maar wat geeft dat, zou ik zeggen, die komt uit op 18 tot 20 graden morgen.
0: Hey, dat weerbeeld wat we deze dagen hebben, is dat iets wat doorzet richting het weekend?
1: Ja, ik zou het wel willen zeggen, inderdaad, met temperaturen die weer wat hoger komen vanaf vrijdag. Vrijdag rond 21 graden. In het weekend ja, toch wel 22 graden op veel plaatsen. Het zal ook weer behoorlijk rustig worden met een meestal zwakke wind. Vrijdag uit zuid tot zuidoost. Het is dan vrij zonnig tot zonnig, met temperaturen dus net boven de 20 graden. Heerlijke dag, denk ik, en ook het weekend mag er zijn. Hoewel het dan weer wat meer bewolking komt van het westen uit. Maar het zijn ook dan zonnige perioden en de wind is dan zwak en veranderlijk. En de temperaturen ja, boven de 20 graden grens is eind september natuurlijk altijd goed.
0: Nou precies, inderdaad. Hugh Gernaert, dankjewel. Even kijken op de weg met vertraging op de N57. Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoet, Sluizen, Oudehoorn, 4 kilometer. De vertraging is er een kleine 10 minuten. En op de A16 sta je ook stil. Dat is van Breda naar Rotterdam voor Dordrecht, 4 kilometer, daar een kwartier. En de A16 van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum, een file van 9 kilometer. Daar een kwartier optellen bij je reistijd. Zeeland verkoopt de kerncentrale in Borselen aan de Nederlandse staat voor 158,5 miljoen euro. De Zeeuwse overheden zijn voor 70% aandeelhouder van de kerncentrale. Omdat er vanwege de financiële risico's rond een kerncentrale ook nog veel geld in kas lag, krijgt Zeeland in 2027 naar verwachting ongeveer 1,1 miljard euro uitgekeerd. Althans, als dat maar doorgaat straks. Provinciebestuurder Danielle de Klerk is positief gestemd.
2: Ja, dat is ongelooflijk veel geld. En dat is denk ik wel goed om met elkaar te beseffen. Hè. Die 1,1 miljard die zou in principe, zoals het huidige voorstel luidt, in 2027 in twee verschillende delen uitgekeerd worden aan alle aandeelhouders. Er zijn 19 aandeelhouders. De provincie Zeeland is één aandeelhouder.
3: De helft, 50%?
2: Inderdaad, 50% van de aandelen. Nou ja, de helft van 1,1 miljard is 550 miljoen voor de goede rekenaars. Nou ja, en dat is meer dan de jaarlijkse begroting van de provincie. He, dus het is goed om het in dat perspectief te zetten. En ja, dit zijn natuurlijk enorme bedragen nou ja, die ik in ieder geval niet vaak voorbij zie komen. Dus nou, dat is heel veel geld die ten goede kan komen aan de Zeeuwse samenleving.
3: Dan is boven op die taart ook nog een kerstgezet van 158,5 miljoen als verkoopprijs. Zit die bij die 1,1 miljard of komt die daar nog bovenop?
2: Nee, het is echt onderdeel wat uitgekeerd kan worden aan de aandeelhouders als wij tot verkoop besluiten. Dat gaat echt over 1,1 miljard.
3: Dan is er nog één horde te nemen. Dat zijn de wensen en bedenkingen van de aandeelhouders. Stel nou voor dat één van de aandeelhouders zegt van dat doen we niet. Heeft u dan een probleem?
2: Nou ja, dat ligt eraan hoe groot het aandeel is van de aandeelhouders.
3: Dus hoeft eigenlijk alleen maar iemand, als de staten ermee ingaan, hoeft eigenlijk maar één of twee gemeentes extra om een meerderheid te hebben? Of heb je echt een grotere meerderheid nodig?
2: Nee, volgens mij is het, zover ik begrepen heb, is het inderdaad een meerderheid. Dus ja, dat is meestal de helft. Met minimaal één andere erbij. Maar ik denk wel dat het ook goed is om nou ja, ook wel even goed stil te staan bij deze mijlpaal. En het is een heel groot dossier. Het is heel omvangrijk en het heeft natuurlijk een enorme impact op Zeeland. Dus het is ook gewoon belangrijk dat hoe groot of hoe klein het aandeel ook is, dat er gewoon een zorgvuldige procedure in raden en staten gelopen wordt. Zodat je ook een goede onderbouwing van je besluitvorming hebt op de algemene vergadering van aandeelhouders, waar het bod straks voor ligt.
0: Dus Danielle de Klerk over de verkoop van de kerncentrale in Borselen. En ze geeft nadrukkelijk aan dat het nog niet rond is. Definitief een besluit, het valt in november.

0: Tracy Ullman. Breakaway. Zometeen na 6 gaat het over een paaltje midden op een druk fietspad bij Schravenpolder. Dat zorgt namelijk voor flinke ergernis. Moet sluipverkeer tegenhouden, maar volgens de Fietsersbond is het juist gevaarlijk voor fietsers en brommers. Nou, de bond wil dat het paaltje zo snel mogelijk verdwijnt. En verslaggever Mark Rijk is bij dat paaltje langs gegaan en hoorde ook gebruikers van het fietspad die niet begrijpen dat het paaltje daar staat.
1: De Schorkense Zandweg, ofwel de N666. De doorgaande weg tussen Schravenpolder en Nisse. En daarnaast een fietspad, een veelgebruikt fietspad. Want ja, er komen veel brommertjes en fietsers er voorbij. Maar er staat ineens midden op het fietspad sinds vorige week een paaltje.
2: Veel kracht, er een paaltje rijdt.
1: Een fietser hier zo, die stopt meneer...
3: Waar is de verstand gebleven om dat hier zo neer te zetten? Zie ik jullie toevallig tegen. Ik dacht, nog een keer stoppen.
1: Ja.
3: En dan hebben we het er nog eens even over, hè?
1: Want, wat, ja, wat, maar vorige week, u zag het staan en u dacht...
3: Levensgevaarlijk voor fietsen, bronfietsen, of voor wie dan ook. Dit verzin je niet. Op een rechtdoorgaand fietspad, daar moeten ongelukken van komen.
1: Wim Voogd, voorzitter van de Fietsersbond Zuid-Beveland. Ja. Toen u voor het eerste keer een foto van het paaltje zag, wat was uw reactie?
4: Ik was gewoon eigenlijk kwaad, want wie verzint dat nu? Een paaltje midden in een fietspad, wat dat druk bereden wordt.
1: Ja, een paaltje, het is wel flexibel, hè?
4: Ja, het is een klein beetje flexibel, maar als je met de fiets of met de scooter er tegen rijdt, dan schrik je en dan weet je niet waar hij blijft. Dan zou je zeker zo hard gewond kunnen doorraken. En zeker oudere mensen. Maar een heup gebroken, die is nou niet. Als je ouder bent, is het nooit zo gauw genezen.
1: Jullie als Fietsersbond, jullie ja, willen dat zoveel mogelijk van dat soort paaltjes weggaan. Dan wordt er hier ineens zo een midden op fietspad neergezet.
4: Ja, dat is gewoon. Het was mij niet bekend en het is ook niks gevraagd. Ze doen het gewoon.
1: Het is er niet voor niks neergezet, want het fietspad wordt nogal eens gebruikt door auto's die naar het industrieterrein willen rijden. Snapt u het dan wel, als u dat weet?
4: Want ik snap het. Het is de kortste weg naar het industrieterrein van Schravenpolder.
1: Zou u dan andere dingen voor kunnen stellen? Wat kan er nou, ja, om dat allemaal tegen te gaan zonder dat paaltje?
4: Ja, dat, en ten eerste een bord zetten dat er geen auto's door mogen. Dan heb je juridisch dus al afgedekt. En ten tweede moet het gewoon beter gehandhaafd worden in de eerstkomende tijd.
1: Dus politie hier zo, die controleert?
4: Controleren, maar ja, het is natuurlijk een dubbeltje op zijn kant. Van, bedoel, je komt hier als politie controleren en dan zie je net niks.
1: Nee. Maar dat paaltje... Dat is voor jullie Fietsersbond geen oplossing.
4: Nee, dat moet gewoon weg.
0: Dat is een duidelijke boodschap. Paaltje moet gewoon weg. De provincie laat dan weten dat het paaltje er is neergezet in verband met veiligheidsoverwegingen. Maar de Fietsersbond denkt dus dat dat helemaal niet zo veilig is. Misschien ken je zelf ook wel van dit soort situaties ergens in Zeeland. Daar heb je een mening over. Daarom zo meteen achter, na 6:30, in een nieuwe editie van Zegt u het maar. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo naar Teddy Swims.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd. Even in de matatron en zo op tafel.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: De nieuws van 5:30 krijg je van Piotr Houtman. Piotr, goedemiddag.
6: Goedemiddag. De verdachte van het dodelijk ongeluk bij Ter Hole, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, komt voorlopig op vrije voeten. De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige man opgeheven. Vanaf morgen komt hij onder strenge voorwaarden vrij. De rechtbank woog daarin vooral mee dat de man nu 3 maanden vast heeft gezeten en er nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling van de zaak. Persrechter Suzanne Tempel legt die beslissing uit.
7: Er is op zich aan de wet voldaan om hem vast te kunnen houden. Maar de volgende stap is het ook nodig voor herhalingsgevaar om hem ook echt vast te zetten. En met strikte voorwaarden kan het herhalingsgevaar volgens de rechtbank klein genoeg worden gemaakt.
6: De voorwaarden zijn onder andere dat de man geen auto mag rijden, gecontroleerd wordt op alcohol en drugsgebruik en aanwezig moet zijn bij de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. De Belgische marine heeft mogelijk een Italiaanse leverancier op het oog nadat de Belgen afzien van een samenwerking met scheepsbouwer Dame uit Vlissingen. Dat meldt de VRT na het inzien van een interne evaluatie van de marine. Dame loopt dan mogelijk een bestelling van 2 nieuwe fregatten mis. De Zeeuwse overheden verkopen hun belang in de kerncentrale Borselen aan de Nederlandse staat. Het Rijk betaalt daar 158 miljoen euro voor. Daarnaast kan er volgend jaar naar verwachting zo'n 1,1 miljard euro worden uitgekeerd aan de Zeeuwse aandeelhouders. Met de staat als nieuwe eigenaar wordt het langer openhouden van de kerncentrale na 2033 een stuk realistischer. De verkoop is nog niet definitief. Naar verwachting valt daar eind november een positief besluit over. En tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel vaart de Westerschelde-ferry vaker. Om alle extra afvaarten mogelijk te maken heeft de ferry meer personeel nodig. Volgens William Vloed, directeur van de ferry, is vooral het vinden van nautisch personeel een groot probleem. Het is niet mogelijk om binnen een jaar alle benodigde diploma's te halen om op de ferries te mogen varen. Daarom wordt ook naar andere oplossingen gekeken. Zo zijn er gesprekken met de rederij Doekse, die onder meer tussen Harlingen en Terschellingen vaart. Ook wordt bekeken of 2 kapiteins die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken tijdelijk langer kunnen doorwerken. Als dat lukt, blijft er volgens Vloed nog altijd minimaal 1 extra stuurman nodig. Het liefst vindt de ferry er 2. En dan het weer in Zeeland. Vooral op Schouwen-Duiveland en Tholen blijft er vrij veel bewolking. Elders zijn er brede opklaringen. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. En de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 en 22 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
5: Dankjewel. Piotr, eens even kijken op de weg met een melding op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Hoge Heide. Een file van 4 kilometer, daar is je vertraging 5 minuten. En nog een kwartier stilstaan op de A16 van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum 9 kilometer. Houd er dus rekening met vertraging.
4: Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten.
5: Omroep Zeeland. We hebben het zometeen over opmerkelijke verkeerssituaties. Je hebt dat paaltje nu op een fietspad wat daar midden staat in Schravenpolder. Dat zorgt voor kritiek. En ik ben benieuwd, heb jij zelf wel eens zo'n rare situatie meegemaakt? Dat ergens een bordje heel raar staat, een paaltje. Dat er ineens een lantaarnpaal in het midden van de weg wordt neergezet. Het komt echt voor, blijkbaar, op de een of andere manier. Ik ben benieuwd, erger jij je aan de inrichting van de Zeeuwse wegen? Heb je voorbeelden? Zou het misschien anders moeten? Je mening, die is welkom en die kun je achterlaten door te bellen of te appen naar 0118-499-999. Hoop ik je zo te spreken in de nieuwe Zegt u het maar.

0: Pointer Sisters en Jump For My Love. Het is 6:08. Goedemiddag. Welkom bij een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. We hebben het over de inrichting van de Zeeuwse wegen. Tel daarbij fietspaden, tel een stoep mee. Misschien wel een belangrijke weg en de inrichting daarvan. Erger je daaraan? Kunnen er dingen beter? Kunnen er dingen anders? Op zoek naar jouw meningen. Die kun je achterlaten in deze editie van Zegt U Maar door te bellen of te appen. Heeft ook Piet Bouters gedaan. Vanuit Schravenpolder, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Michiel.
0: Hoe luistert u ernaar?
1: Nou ja, goed. Ik luister wel dat het eigenlijk wel een beetje overbodig is voor een paaltje met een fietsblad, hè. Ik spreek wel over zich, maar ik, ik ben het wel met de fietsen rond eens, hoor. Ik bedoel, waarom zou je dan een paaltje met een fietspad laten staan, terwijl dat daar nog niet, terwijl dat paaltje daar nog niet heb gestaan op zich?
0: Nee, ja, het zou sluipverkeer moeten stoppen.
1: Ja, maar ik vind het wel gek dat automobilisten dan daar op een fietspad gaan rijden en dan naar een industrieterrein gaan rijden. Want dat was eerst niet zo, want hoe lang is dat dan niet afgesloten? Zo, toen die weg een keer aangepast. Hey, het gaat om, die weg, om een stukje spoorlijn tussen de Schravenpolder en Isse. Daar hebben ze aangepast en hebben ze dichtgemaakt. Zodat dat geen verkeer naar het. Dat even vroeger was dat eerst zo, toen was het eerst. Dat het verkeer vanuit de industrie, daar kon zo over het spoorlijntje en kon zo de kruising pakken. Want dat was eerst een T-splitsing. Nou, daar hebben ze dat veranderd. En dat hebben ze dichtgemaakt. Dus ja, goed, dan zou ik zeggen: van rij dan gewoon even een stukje om. Dan rij je daar langs het benzinestation, kom je dan daar langs de Balanse Zandweg. En dan kom je ook zo op het industrieterrein.
0: Nou ja, dus ik hoop dat die mensen meeschrijven met deze routebeschrijving en dat ze dat dan nu voortaan doen.
1: Ik vind het ook gewoon zo, als je met een groep fietsers bent, hè, want er zijn genoeg scholieren die er langs rijden. Ja. En natuurlijk van fatbikers die er ook nog langs rijden. Vind ik het natuurlijk niet kunnen, want ja, ik bedoel, je gaat er langs. Op een gegeven moment zie je het paaltje onder het hoofd van, je weet, kinderen of scholieren, die gaan dan, die zitten dan op de telefoon, terwijl dat ook niet mag. Nee. Want die zie je ook genoeg. En ja, op een gegeven moment zie je het paaltje over het hoofd en ja, dan rijden ze tegenaan. Ik vind het gewoon onverstandig ook dat dat paaltje daar gewoon staat. Dan denk ik van, dan moet je gewoon als overheid en als gemeente zien. Ja, ga dan gewoon voor een verkeersbord. Voor een duidelijke verkeersbord als automobilist moet je dat zien.
0: Toch zie ik online bij ons op Facebook onder dit bericht alleen maar reacties van, dan moeten fietsers niet zitten dromen. Dit paaltje is gewoon zichtbaar en laat het maar staan. Dan moet je gewoon goed uitkijken eigenlijk.
1: Ja, natuurlijk. Er is altijd wel wat over, weet je, hoe je het ook wel of verkeerd. Kijk, dat paaltje stond er eerst ook niet. En ja, dan zie ik maar weinig auto's eroverheen komen als je gewoon een verkeersbord neerzet. Hoor. Ja. En als je het dan nog niet doet, zie je dan andere stappen te kijken van wat er wel mogelijk is. Zodat automobilisten dat niet kunnen. Nee. Dus ik vind het gewoon totaal, ik ben het wel met de fietsenbond eens. En allebei hebben ze wel een punt. Maar ik vind het wel gewoon van, je moet wel een beetje op de veiligheid letten. Terwijl

0: ook nog best als de fietsers. Ja. Want ja, fietsers kunnen ook alles over het hoofd zien.
1: Nee, dit, absoluut, absoluut.
0: Maar dat zie je natuurlijk bij, waar was dat ook weer, bij dat andere partij? Kapellenburg was dat volgens mij. Ja, daar waren ook van die parties midden op een fietspad. Nou, ook dat is gewoon overbodig, want je ziet gewoon niet, op een gegeven moment, ook voor oudere mensen die er rijden, je ziet gewoon niet waar je rijdt. En als het donker is, dan moet je ook zichtbaar wezen van waar je ook rijdt. Want meestal heb je paaltjes bij een fietspad, wat doodlopend is. En als het eindigt, dan kun je pas een paaltje neerzetten. Maar eigenlijk ook niet zo.
1: Punt is helder en duidelijk. Pieter Boutersen, bedankt om te bellen. Daar zegt u maar. Een fijne avond gewenst. Hè. Dag.
0: Fijne avond. Dag.
1: Door de vrouw Polder, we gaan naar Tineke. Goedemiddag.
2: Hoi, goedemiddag Michiel. Nou, hier doen je oproepje over de buren. Die helpen altijd.
1: Ja, wat het gisteren over de buren hadden we het in, zegt u het maar.
2: Oh, bijzonder. Nou, daar heb ik het in mijn hoofd. Ik wilde eigenlijk ook iets zeggen over de uitspraak die de rechter heeft gedaan over het ongeluk in Vogelwaarde.
1: Ja, alleen hebben we het daar vandaag niet over. Het gaat over de Zeeuwse wegen en de veiligheid en met paaltjes. Daar hebben we het over vandaag.
2: Oké, sorry, dan heb ik het voor.
1: Nee, zeg maar niet erg. Zeg maar niet erg. Kan gebeuren.
2: Paaltjes, de wegen. Ja. Nou, eigenlijk zijn de fietspaden best wel oké. In de zomer vind ik het discutabel. Dan is dat erg druk, zeker voor de fietsers. Mm-hmm. Er zijn wel wat paaltjes, die kun je aangeven trouwens op internet, of die weg zijn. Ik vind een paaltje heel vervelend staan bij de voetbalvereniging Zeeroeskerken. En voor de rest, ja, ik weet dat hij er staat, dus ik let heel goed op.
1: Ja.
2: Ja, ik ben eigenlijk wel tevreden over de wegen. Ik ben minder tevreden over de afzettingen die er altijd tegelijkertijd plaatsvinden. Dat ik denk, jammer dat die afdelingen geen overleg met elkaar hebben. Want dan moet je zoveel omrijden omdat er zoveel is opgebroken, dat ik denk, dat had anders gekund. Ja, maar voor precies. De rest ben ik tevreden.
1: Nee, maar bij Zeeroeskerken, je zegt bij de voetbalvelden, daar staat gewoon een paaltje heel onhandig volgens jou dan.
2: Nou ja, daar staat een paaltje. Want je mag daar, dan zou je eventueel met een autootje zou je er doorheen kunnen rijden.
1: Ja.
2: Maar het is wel een donker stukje. Dus als je het niet weet, dan zou je daar tegenaan kunnen rijden. En soms is het paaltje weg en dan staat hij er weer. En dan is hij weer weg. Dus of iemand haalt hem weg. Ik weet het niet, maar...
1: Nee, precies. Okay.
2: Ja, ik weet het niet. Maar die paaltjes, ja, niet altijd even makkelijk.
1: Nee, ik kan me voorstellen. Nee. Bedankt om die mening te delen eventjes, Tineke. Fijne avond en bedankt voor bellen.
2: Ja, hoi.
1: Het is kwart voor zes, je luistert naar Zegt Het Maar op deze woensdag. Onderwerp dus goed om nog eventjes te delen, de inrichting van de Zeeuwse wegen. Want ja, wie heeft dat eens bedacht, zo'n verkeerssituatie? Het is een vraag die vaak opkomt als je dan ergens een bord ineens ziet staan, of zo'n paaltje, als op dat fietspad bij Schravenpolder. Ja, wie heeft het bedacht en waarom staat dit hier en maakt het juist misschien onveiliger? Je mening, die is welkom. Kun je uiteraard delen via de WhatsApp of door te bellen, zoals Pieter Bouters en Tineke zojuist al hebben gedaan. Via de WhatsApp wordt ook gereageerd. Eventjes kijken. Hier een reactie. De fietspaden op Tolen naar Stavenisse, die zijn levensgevaarlijk vlak naast de wegen waar 70 tot 80 km per uur mag met de auto. Bedankt om te reageren. Sabrina laat die reactie achter. Even kijken wat er nog meer online wordt gereageerd. Als je die niet ziet staan, dat paaltje. Dan zou ik toch eens een afspraak bij de brillenmaker plannen. En de fietser stapt af en komt verhaal halen. Wat een agressie tegen het onschuldige paaltje. Zou verboden moeten worden. Wel een lachende smiley daarachter van Karin. Dit is Keersa. Die zegt, ik ben blij met het paaltje nadat ik een aantal keer de berm in moest. Omdat de vrachtwagen vanaf het bedrijventerrein via het fietspad en de berm terug de weg opbreed. Lekker laten staan. En als je het niet ziet, dan is het tijd voor een bril. Eens even kijken. Gaan we door naar Schravenpolder. Pim Dorst, goedemiddag.
3: Ja, goeiedag. Ik ben Pim Dorst.
1: Heeft u ook wel eens tegen dat paaltje aangezeten op het fietspad, of niet?
3: Nee, hoor. Andere dingen bij de tunnel. Gaan iedereen zachter rijden. Bieden we planken tunnel.
1: En waarom doen ze dat dan, volgens u?
3: Ja, dat weet ik ook niet. Dat doen ze allemaal. Dat zie ik dikwijls genoeg. Ik zit dikwijls genoeg op de weg. En dan gaan ze allemaal afremmen.
1: En misschien zijn ze bang om dan toch geflitst te worden daar of zo? Dat ze denken, nou, ja, maar iets zachter rijden voor de zekerheid.
3: Je mag gewoon onder rijden, hè?
1: Ja, ja.
3: Die Belgen en die Duitsers, die remmen allemaal af.
1: Ja, dat is een verschil wat u ziet. Inderdaad, de Duitse automobilist die rijdt nog zachter. Ja.
3: Ja, zeker. Dus ik zit binnen dergelijks. Ik werk ook natuurlijk aan sommige service. Het is altijd druk op de weg.
1: Ja.
3: Dus ja.
1: Maar goed, Vlakentunnel, die schrijf ik ook op. We hadden het paaltje bij Schravenpolder op het fietspad. Bij het voetbalveld bij Sirooskerken ook al. Ja. Ziet u het vaker dat er ineens ergens een paaltje opduikt of een bepaald bord dat u ook denkt van, waarom staat dat hier?
3: Ja, ook wel eens, ja.
1: Ja.
3: Dus. Ja, dan moet de verkeersregels daarom mee.
1: Nee, dat is belangrijk, inderdaad. Nee, absoluut.
3: Kan je boete.
1: De boete is nooit fijn, inderdaad.
3: Nee,
1: dat moet je inderdaad niet doen. Nee.
3: Nee,
1: nou, Wim, bedankt in ieder geval om even te bellen.
3: Ik wil nog even wat feliciteren. Kan dat ook nog?
1: Nou, als je er toch bent, heel vlug. Wie wil je feliciteren?
3: Barry Roos uit Gootswaard.
1: Kijk, gefeliciteerd. Hoe oud wordt hij?
3: 51.
1: Kijk, gefeliciteerd, Barry.
3: Ja, dank je.
1: Wim, bedankt om te bellen. Fijne avond. Doei. Hier komt er nog een reactie binnen van Piet. Die zegt, je kunt ook paaltjes melden die verkeerd staan. Mocht je dat zelf willen. Fietsersbond.nl/paaltjesmelder. Ik wist niet dat het bestond tot dit moment. Maar daar kun je dus een paaltje melden. Dat is handig om te weten. Nog eventjes kijken wat er binnenkomt via de app ondertussen. Je kan er makkelijk langs zo'n paaltje. Niks los. Gewoon maar laten staan. En Rita die vraagt zich af, waar maken we ons eigenlijk druk om over een paaltje? Het is gewoon belachelijk. Je kunt er ook een camera plaatsen, zegt Martin dan weer. En die zie je toch staan, zegt Paul. Johan die zegt dan weer, het is levensgevaarlijk zo'n paaltje. En misschien heb je andere voorbeelden in de provincie waar je aan ergert. Erger jij je regelmatig aan de inrichting van de Zeeuwse wegen? Dat is het onderwerp van vandaag in Zegt U Het Maar. Je mening, je voorbeeld, alles is welkom. Hoop ik je zo te spreken.

Kijk, Janna maakt een grap gewoon waarvan je wist dat die zou gaan komen. Je kunt ook voor paal staan. Absoluut, Janna. Dankjewel voor je berichtje. En Lilian die stuurt nog wel een heel duidelijk voorbeeld. Dat gaat om het Oostelijk Bolwerk en het Stadhuisplein in Terneuzen. Er staat een verbodsbord, dus dat je daar niet verder in mag rijden. Alleen dat bord, dat staat er en er staat volgens mij op. En dan moet ik heel vlug een beetje inzoomen op de foto. En er staat dan 20 meter op dat bord. En het staat dan al als je afslaat, zeg maar. Dus als je de bocht maakt. En zij vraagt zich af, waarom dan niet eerder aangeven dat je niet naar links mag? Want ik zie daar zoveel auto's links afslaan en dan weer achteruit rijden en rechts afslaan. Ja, dat zorgt dan ook wel weer voor lastige situaties natuurlijk. Maar een concreet voorbeeld, dankjewel Lilian. Dank om dat eventjes door te geven. Heb je zelf ook zo'n voorbeeld? Hoor ik heel graag nog van je. In de komende 7 minuten, dan zijn we er nog met Zegt u het maar.

Starship en Danny Vera en Make It a Memory. Het gaat over de inrichting van Zeeuwse wegen. Vandaag één zegt u het maar. Het is grappig, via de telefoon zijn dan mensen wel vrij duidelijk en zeggen... het is best gevaarlijk, daar moet je iets aan doen. En als je dan bij ons op de app kijkt en ook op Facebook onder andere... waarop wordt gereageerd over dat bewuste paaltje in Schravenpolder... ja, dan zeggen mensen toch vooral, dat paaltje moet iedereen toch zien. Dat is helemaal niet gevaarlijk. Michel die zegt nog, gewoon de telefoon uit de handen houden en eens opletten. Dan komt het ook wel goed. Maar goed, andere plekken hebben we ook genoteerd. Mocht je er zelf nog eentje hebben, zo'n gevaarlijke plek in het verkeer... of waar ineens een paaltje is gekomen wat eigenlijk nergens op slaat. Want dat is dan de conclusie die mensen vaak trekken. Laat het dan vooral eventjes weten door te appen of te bellen. Dan kunnen we het nog toevoegen. Bijvoorbeeld online in onze app of op de site. Voor nu zit, zegt u maar erop. Morgen een nieuwe editie van Af 5:30. Ben je uiteraard weer welkom. En meer nieuws en meer muziek ook zometeen. Na 6 nog in het laatste uur van Zeeland komt thuis.

0: Betrouwbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
1: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcode check op simpel.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerden door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS-journaal.
17: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
18: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
19: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
21: Interessant. Wat verdien jij dan?
20: Zo open bedoelen ze vast niet.
22: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
24: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
25: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
26: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
28: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
29: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
28: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
29: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
30: Omroep Zeeland.
15: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
31: Ja, goedenavond. Het gaat zo meteen over de verkoop van de aandelen. Want er komt heel veel geld richting Zeeland. Pien van den Bergen kan er zo meer over vertellen. En dat doet hij uiteraard in Zeeland komt thuis. Ook zo meteen het verhaal van onze ziel van de dag, Eva Geuze. Die is van de muziekvereniging Concordia uit Tolen. En daar was een instrumentenparade. Klinkt spannend, hè? Zo meteen alle details. Ja, hij is echt Pien van den Bergen. Je hoort hem zo in Zeeland komt thuis. Eerst muziek van Maas Smit en Naya Horan.

0: Maas Smit en Nye Horn Drive Safe. Zeeland verkoopt de kerncentrale in Borselen aan de Nederlandse staat voor 158,5 miljoen euro. De Zeeuwse overheden die zijn voor 70% aandeelhouder van de kerncentrale. En omdat er vanwege de financiële risico's rond de kerncentrale ook nog veel geld in kas lag, krijgt Zeeland in 2027 naar verwachting ongeveer 1,1 miljard euro uitgekeerd. Althans, als dat maar doorgaat. Pim van den Bergen, waar komt dat bedrag vandaan, die 1,1 miljard?
1: Ja, dat bedrag is opgespaard door de jaren heen. En dat komt bijvoorbeeld door de verkoop van de gascentrale, de sluiscentrale. Ik weet niet of je dat nog herinnert. Die is verkocht aan een Tsjechische energiereus. Daar kwam een paar honderd miljoen van. Maar er is heel veel in kas gekomen toen de energieprijzen zo omhoog gingen en de kerncentrale op volle toer draaide. Dus dat bouwde maar op en dat bouwde maar op. Plus deze 160 miljoen die we nu van uit Den Haag krijgen, wordt het een mooi bedragje van 1,1 miljard.
0: Ja, en hoe valt dit nieuws bij de provincie?
1: Ja, dat wordt nog steeds met enige armslag wordt er geredeneerd. Want er moet nog een officiële goedkeuring komen van de aandeelhouders. Dat zijn dus de provincie voor 50% en voor de rest de Zeeuwse gemeente. Maar ook de Tweede Kamer is ook aandeelhouder straks. Dus die moet ook nog goedkeuring geven. Dat doen ze met een wensen- en bedenkingenronde. Daar kan iedereen dus in zeggen van, nou, maar ik zou liever dit willen en ik zou het liever in 50's willen uitbetaald hebben of in 100's. Ja. Of iets dergelijks en bedenkingen van, nou, zullen we het toch wel doen. Maar omdat de Zeeuwse aandeelhouders eigenlijk de opdracht hebben gegeven om toch van die centrale af te gaan, vanwege die risico's die er zijn, denk ik niet dat dat nog roet in het eten gaat gooien.
0: Hey, maar Pim, betekent dit nieuws iets voor de toekomstige kerncentrale?
1: Nou, dat denk ik niet. Die komen allemaal straks in handen, als het goed is, van de staat. Je kan iets verkopen. Als jij en ik onze auto verkopen of onze bank of televisie, ja, dan neemt iemand anders dat mee. En dan is hij vervolgens weg. Ja, dit blijft natuurlijk gewoon staan. Dus dat heeft verder voor de nieuwe kerncentrales, of de plek van de nieuwe kerncentrales, heeft dat geen enkele betekenis.
0: Ja, precies, maar 1,1 miljard euro, als dat straks op de rekening staat. Een nieuwe Zeelandbrug, ik noem maar iets.
1: Nou ja, ik ben bang dat dat dus weer de volgende discussieronde wordt. Niet alleen daarover, maar ook bijvoorbeeld over het provinciefonds. Elk jaar krijgen we uitgekeerd. En als Den Haag ziet van, nou ja, maar jullie hebben nu 2 jaar achter elkaar 550 miljard uitgekeerd aan je gemeentes en je provincies, je kunt het wel met wat minder doen. Of inderdaad, oh, jullie willen toch een nieuwe verbinding tussen Zierikzee en Colijnsplaat, dan moet je vooral dit geld daarvoor inzetten. En ik hoop dat bij die onderhandelingen daar in ieder geval een soort rem op is gezet of een voorbehoud bij is gegeven.
0: Het wordt allemaal vervolgd. Pim van den Bergen, dank je wel.

0: Supremes. Birdie, I love, go. Het is alweer 6:15. En voor het weer nog een keer naar Sjoe Gernaert Sjoe. Best een aardige dag gezien. In het begin veel bewolking. Nu neemt de zon toch op de meeste plekken wel de overhand. Hoe gaan we verder deze dagen beginnen bij morgen?
1: En dan gaan we morgen op pad met een mooi plaatje, denk ik. Mooie, felle opklaringen. Ook al soms vrij veel stapelwolken, dat dan weer wel. In de vroege ochtend misschien een beetje een frisse noordwestenwind. Windkracht 3 tot 4. De wind zal wat afnemen in de loop van de middag en morgenavond blijft er weinig wind over. En ook de meeste stapelwolken zullen langzaam wat gaan oplossen in de middag. Dus in principe ja, vrij zonnig, een flinke zonnige periode. Morgenavond is dan helder. En de maximumtemperatuur die is ietsje lager, maar wat geeft dat, zou ik zeggen. Die komt uit op 18 tot 20 graden morgen.
0: Hey, dat weerbeeld wat we deze dagen hebben, is dat iets wat doorzet richting het weekend?
1: Ja, ik zou het wel willen zeggen, inderdaad, met temperaturen die weer wat hoger komen vanaf vrijdag. Vrijdag rond 21 graden, in het weekend ja, toch wel 22 graden op veel plaatsen. Het zal ook weer behoorlijk rustig worden met een meestal zwakke wind. Vrijdag uit zuid tot zuidoost. Het is dan vrij zonnig tot zonnig, met temperaturen dus net boven de 20 graden. Heerlijke dag, denk ik, en ook het weekend mag er zijn. Hoewel het dan weer wat meer bewolking komt van het westen uit. Maar het zijn ook dan zonnige perioden en de wind is dan zwak en veranderlijk. En de temperaturen ja, boven de 20 graden grens is eind september natuurlijk altijd goed.
0: Nou, precies. Sjoe Gernaert, dank je wel. Files zijn er nog op de N57. Van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 4 kilometer, daar 5 minuten. De A16 van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum 8 kilometer. 7 minuten optellen bij je reistijd. En de A29 van Rotterdam naar Bergen op Zoom voor Knoopend Hellegatsplein een file van 4 kilometer. 10 minuten is je vertraging daar.

0: Center samen met Bluff. En hoe hou ik dit vast? Er is nieuws wat opviel buiten onze provincie vandaag. Nou, de groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had de groei geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen.
1: Die lonen die stegen door nieuwe cao-afspraken. De totale beloning van werknemers ging bijvoorbeeld het afgelopen kwartaal met liefst 5% omhoog. En er kwamen er ook meer banen bij, zodat meer mensen aan het werk konden. En ook de uitkeringen die stegen.
0: Het hogere loon betekent dan weer niet, of het heeft niet heel veel grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. De subsidieproef voor geld aan praktijkscholen wordt voortgezet. Ook dit jaar krijgen ze een bedrag om leerlingen te ondersteunen die weinig geld hebben. Het geld dat wordt voor verschillende zaken gebruikt, zegt het Jeugdeducatiefonds.
2: Die praktijkschoolleerlingen die lopen stage en die hebben bijvoorbeeld een zwarte broek nodig voor een horecastage of een certificaat om te bewijzen dat ze veilig kunnen werken op een werkplaats. En dit is vaak verplicht voor je stage en zonder kan je geen stage lopen en zonder stage geen diploma. Nou, er wordt nu verwacht van ouders dat ze dit zelf betalen, maar veel ouders kunnen dit niet.
0: 140 scholen doen dit jaar mee met de proef. Nog een aantal scholen kunnen zich aanmelden. Daar is nog plek voor. En het Nederlands elftal, dat werkt met een fitte selectie toe naar de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Bondscoach Xavi Hernandez die kan morgenavond ook beschikken over Jurriën Timber. De verdediger van Arsenal is net hersteld van een liesblessure en ontbrak maandag nog op het trainingsveld in Zeist.
3: We had to manage Jurriën Timber, but he's ready, he's available, everybody's ready for tomorrow.
0: En dan speelt Nederland tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Het is de eerste wedstrijd onder leiding van Xavi.

0: Best Special Afraid of the Dark. Het Zeeuwse nieuws, dat krijg je zo meteen. En Eva Geuze is onze ziel van de dag. Ze deelt haar verhaal hier zo meteen.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
5: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Dat Zeeuwse nieuws krijg je van Pieter Houtman. Pieter, goedenavond.
6: Goedenavond. Ook op het Banjaard Badstrand op Noord-Beveland en het strand van de Zwarte Polder bij Nieuwvliet is olievervuiling aangetroffen. Het gaat om zware stookolie. Er worden maatregelen getroffen om de vervuiling zo snel mogelijk op te ruimen. Gisteren werd al bekend dat er ook olie is aangetroffen op Walgse stranden. In Nieuwvliet is de olie aangetroffen op het strand zelf en niet tussen aangespoeld wier, zoals op de Walgse strand het geval is. De herkomst van de olie is op dit moment nog niet bekend. Vanochtend gaf de provincie al een waarschuwing af voor zwemmers bij de stranden tussen Westkapelle en Domburg. De verdachte van het dodelijk ongeluk bij Ter Hole, waarbij 3 kinderen en een volwassene om het leven kwamen, komt voorlopig op vrije voeten. De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van de 20-jarige man opgeheven. Vanaf morgen komt hij onder strenge voorwaarden vrij. De rechtbank woog daarin vooral mee dat de man nu 3 maanden vast heeft gezeten en er nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling van de zaak. Persrechter Suzanne Tempel legt die beslissing uit.
7: Er is op zich aan de wet voldaan om hem vast te kunnen houden. Maar de volgende stap is het ook nodig voor herhalingsgevaar om hem ook echt vast te zetten. En met strikte voorwaarden kan het herhalingsgevaar volgens de rechtbank klein genoeg worden gemaakt.
6: Die voorwaarden zijn onder andere dat de man geen auto mag rijden, gecontroleerd wordt op alcohol en drugsgebruik en aanwezig moet zijn bij de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak. De Belgische marine heeft mogelijk een Italiaanse leverancier op het oog nadat de Belgen af zouden zien van een samenwerking met scheepsbouwer Dame uit Vlissingen. Dat meldt de VRT na het inzien van een interne evaluatie van de marine. Dame zou een bestelling van 2 nieuwe fregatten mislopen. En dan het weer in Zeeland. Geleidelijk komt er weer bewolking en verspreid gaan er een paar buien vallen. De wind draait naar het noordwesten en neemt wat toe. Later vannacht komen er weer meer opklaringen. Die geven morgen flinke zonnige perioden en stapelwolken. Maximum morgen is 19 graden bij een zwakke tot matige wind. Morgenavond neemt die wind af. Tot zover het nieuws in Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
5: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt uit.

0: Dit is Omroep Zeeland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al net keer gelezen.

0: En laat het licht aan, Eva Geus is onze ziel van de dag. Eva, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Kun jij uitleggen wat een instrumentenparade is? Want ik kende het woord tot eerder vandaag nog niet.
1: Nee, dat snap ik, dat snap ik. Nou, eigenlijk is het gewoon een evenement van onze muziekvereniging. Er staan allerlei instrumenten in ons muzieklokaal. En kinderen kunnen gewoon instrumenten proberen. Leuk. Ze mogen overal op blazen, overal op slaan. Om gewoon eens te ontdekken wat vind ik leuk.
0: En heb je het idee dat er nieuwe leden zijn geworven vandaag?
1: Jazeker, er zijn echt wel wat zaadjes geplant. Er waren veel enthousiaste kinderen, ook wat ouders van kinderen. Die Leuk. Ook wel een lekker toontje hebben geblazen. Dus het was succesvol, zeker weten.
0: Wat leeft het nog onder jongeren muziek maken? Heb je het idee?
1: Nou, bij ons wel. Ik heb het idee dat ook echt wel wat verenigingen zijn in Nederland die het zwaar hebben. Maar bij ons leeft het nog wel. Wij hebben 185 leden en bijna de helft is onder de 18. Dus dat zegt wel wat.
0: Ja.
1: En daar zijn we natuurlijk super blij mee en heel trots op. En dat hopen we ook zo te houden. Dus vandaar dat we dit 2 keer per jaar doen.
0: Ja, leuk zeg. Daar komen dan die nieuwe leden wellicht uit. Welk instrument is dan eigenlijk het populairst?
1: Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik zie altijd wel slagwerk. Dat valt altijd in de smaak, ook bij de hele kleintjes. Ja, je kan al heel makkelijk natuurlijk wat geluid eruit krijgen.
0: Zeker, ja.
1: Daar is niet veel moeite voor te doen. Dus dat valt altijd in de smaak. Maar eigenlijk, alles was wel in trek, moet ik zeggen.
0: Leuk zeggen. En jij zelf, wat bespeel je zelf dan?
1: Ik speel fluit, dwarsfluit.
0: Maar ook lastig, zeg.
1: Ja, dat is wel op zo'n parade het moeilijkste instrument om gelijk geluid uit te krijgen.
0: Ja.
1: Dus dat is altijd wel lastig om mensen daar enthousiast voor te maken. Want het leukste is natuurlijk wanneer je gelijk een mooie toon uit een instrument krijgt.
0: Geloof ik, inderdaad.
1: Maar het is bij een paar kinderen echt wel gelukt vandaag. Dus hopelijk zitten er wat nieuwe leden bij.
0: Nou, en als ze dat al lukt, dan moet je nagaan wat de rest dan nog gaat brengen, toch? In de toekomst, lijkt
1: precies.
0: Me.
1: Precies. Precies, ja.
0: En de volgende instrumentenparade, wanneer is die dan weer?
1: Ja, dat is die datum hebben we niet verder, maar dat is volgend voorjaar. Dat is in de week van de muziek, Kindermuziekweek.
0: Leuk.
1: Dus ik zou zeggen, iedereen die geïnteresseerd is, houd onze website in de gaten. Want er komt zeker weer een nieuwe parade aan. Maar dat duurt toch even. Dat is in maart of april uit mogen.
0: Oké, maart en april, leuk. Leuk om te horen van je, Eva Geuze, onze ziel van de dag van Muziekvereniging Concordia. Tolen, dankjewel en veel succes met alles daar.
1: Hey, dankjewel, hè.

0: Zo mee hoorde je Perfectly Lonely bij Omroep Zeeland. Dit heb je gemist vandaag hier op de radio. Het eerste oplaadstation voor de elektrische bussen van de nieuwe busvervoerder EBS in Zeeland is geopend in Biervliet. De huidige bestaande stallingen zijn niet ingericht op het laden van elektrische bussen. Dus komen er naast Biervliet ook soortgelijke voorzieningen in Goes, Middelburg, Tholen en Zierikzee. Provinciebestuurder Harry van der Maas deed de opening vandaag in Biervliet.
1: Ja, kijk, een oplaadstation heeft eigenlijk meerdere kenmerken. Allereerst natuurlijk, omdat het elektrische bussen zijn, is het de bedoeling om daar te kunnen laden. Zodat er voldoende voorziening is om weer de weg op te gaan. Het is ook een plek om gewoon de bus te stallen. Vandaar ook dat we het woord stalling noemen. Dat kennen we nu ook met de dieselbussen. Dus die stalling die is belangrijk. Een plek waar de chauffeur zou kunnen verpozen. Dus ook een aangename plek om te zijn. Ook een rustplek. Met andere woorden, de stalling in Biervliet gaat niet alleen de grootste zijn. Het is trouwens ook een hele prachtige stalling. Maar is ook een onmisbare schakel om het openbaar vervoer vanaf 13 december goed te verzorgen.
0: En dit heb je ook nog gemist vandaag. Matthijs de Wolf uit Nieuw- en Sint-Joostland. Die vertegenwoordigt Nederland op de World Skills. Het wereldkampioenschap voor beroepen. Honderden jonge vakprofessionals uit meer dan 70 landen nemen het tegen elkaar op in 64 vakwedstrijden. Matthijs is lasser en hij heeft na de wedstrijd van vandaag nog twee onderdelen voor de boeg.
2: De eerste dag is het heel erg nog een beetje bibberen en nog even wennen. Maar ik hoop dat morgen, nu weet ik een beetje hoe het zit hier zo. En een beetje mijn locatie. En hopelijk gaat het allemaal verminderen. Maar het is wel heel erg iets nieuws natuurlijk. Het is wel spannend. Ik moet nu nog twee dagen, donderdag en zaterdag. Vrijdag heb ik lekker een dagje vrij. En dan is het eindelijk klaar. Zondag is de eindceremonie. En dan horen we hoeveelste ik ben geworden.
3: Dat zou wat zijn, hè, als je het bent.
2: Ja, dat zou natuurlijk heel geweldig zijn.
0: En het ging over een paaltje in, zegt u het maar. Midden op een druk fietspad staat hij bij Schravenpolder. En dat zorgt voor flinke kritiek. Er moet sluipverkeer van auto's tegengaan. Maar volgens de Fietsersbond brengt het juist fietsers in gevaar. Ook volgens Pieter Boutersen die belde.
4: Ik vind het ook gewoon zo als je met een groep fietsers bent. Hè, want er zijn genoeg scholieren die er langs rijden. Ja. En natuurlijk van fatbikers die er ook nog langs rijden. Vind ik het natuurlijk niet kunnen. Want ja, ik bedoel, je gaat er langs. En op een gegeven moment zie je het paaltje onder het hoofd. En je weet, kinderen of scholieren, die zitten dan op een telefoon, terwijl dat ook niet mag. Nee. Want die zie je ook genoeg. En op een gegeven moment zien ze het paaltje over het hoofd. En dan rijden ze er tegenaan.
0: En meer, uiteraard, te volgen op onze site en in de app. Blijf je vanavond en vannacht uiteraard op de hoogte van het laatste Zeeuwse nieuws. Morgenochtend om 6 uur wordt je bijgepraat. Uiteraard in Zeeland wordt wakker. En ik laat je achter met heel veel fijne muziek na 7. Onder andere Jermaine Jackson en Bia Zadora nu, When the Rain Begins to Fall.

0: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteringzeeland.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Morgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
9: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
14: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
13: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
15: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we te keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
13: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029... Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
2: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog, in het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Je helpt.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
1: Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk,

0: je leven, hoe kom je er dan weer uit? Jonge Zeeuwen vertellen hun verhaal aan rapper en jongerenwerker Bram van Banu in de tv-serie Groter dan je denkt. Op woensdag op tv.
1: Je bent groter dan je denkt.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland.

wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op de

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten en daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al